0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe tarieven volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat de heffingen verdwijnen. En ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer is. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd. Dat gebeurde kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek aankondigde. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Volgens een Franse krant was de overste zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het is zo'n 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon en dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: De nacht bij Oost.
1: Radio Oost.
2: Ik moet even parken. Biertje, vrienden.
3: Ik ken mijn

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In de regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. Zaporizhia ligt aan de frontlinie en is vaker het doelwit van Russische aanvallen. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe heffingen volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat ze verdwijnen. Ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was er ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. In Nijmegen zijn de eerste lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. De militaire deelnemers zijn als eerste vertrokken, gevolgd door de mensen die de langste afstand van 50 kilometer lopen. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. En ze hopen vanmiddag binnen te komen op de Via Gladiola. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het is 12 tot 14 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. President Trump heeft nieuwe importheffingen aangekondigd voor 60 landen. Het gaat om heffingen van 10% en 12,5%. Aan het invoeren van deze heffingen ging een lang onderzoek vooraf, nadat eerdere heffingen onwettig waren verklaard. De VS zegt het nu te doen omdat andere landen te weinig zouden doen tegen dwangarbeid. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Iran en de VS hebben elkaar ook vannacht weer aangevallen. In Iran zouden enkele doden en gewonden zijn gevallen. Volgens de VS zijn ruim 2 uur lang doelen in Iran bestookt. Het zal onder meer gaan om plekken waar drones worden opgeslagen, maar ook communicatienetwerken en observatieposten zouden zijn geraakt. Het is de 13e nacht op rij dat er aanvallen over en weer zijn. Kuwait zegt dat het drones en raketten uit Iran heeft onderschept. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. De eerste deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn begonnen aan de laatste dag. De eerste wandelaars die vertrokken zijn de militaire deelnemers en de mensen die de afstand van 50 kilometer lopen. Ze hopen vanmiddag de Via Gladiola te bereiken. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt, maar vanmiddag breekt de zon door. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin en ook andere landen als Brazilië en Australië zijn boos. Voor de 13e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. In Iran zouden meerdere doden en gewonden zijn. Kuwait zegt dat de drones en raketten uit Iran heeft onderschept. In de Spaanse regio Madrid is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de grote bosbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Ook in Frankrijk woeden nog altijd grote branden. Volgens president Macron is de hulp onderweg vanuit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd, kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek had aangekondigd. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Hij was zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt, vanmiddag overal zon en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Bastiaan Kleinjan.
2: We zijn er. Goedemorgen.
3: Even mijn kop. Ik ben weer slecht voorbereid vanmorgen. Goedemorgen.
2: Maar nu kun je het allemaal horen. Dat is het belangrijkste.
3: Ja. Zonder koptelefoon kom je niet zo ver in een radiostudio. Want dan hoor ik niks. Maar we zijn er. Die had ik nog even nodig. Goedemorgen, het is vrijdag vandaag. 24 juli, de laatste dag van de week is begonnen. En je hoorde hem al, Jens is er ook.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen, hoe is het?
2: Zeker, het gaat goed. Ja, vroeg, mooi. Maar dan gaan we redden.
3: Zeker, nog FC Twente gekeken gisteren?
2: Dat werd een beetje te laat.
3: Ja. Ik heb de eerste helft op de radio geluisterd. Toen stond het nog 1-1 bij rust. Maar toen ik vanmorgen wakker werd, zag ik dat er helaas een doelpunt aan de Hongaarse kant bij was gekomen. Gaan we het over hebben vanmorgen, over de nederlaag van FC Twente in de tweede voorronde van de Europa League. En wat zijn de kansen nu nog volgende week in Hongarije? Ook veel andere zaken komen aan bod, bijvoorbeeld over een gebedsgenezer.
2: Ja, een bijzondere zaak.
3: Bijzonder verhaal, die wil zich in Den Ham gaan vestigen, hoor je na 7 uur meer over. En hoe staat de infrastructuur in Overijssel ervoor? Want we kennen het verhaal van de Merwedebrug. Daar mag geen vrachtverkeer voorlopig overheen. Ook hier in de provincie worden bruggen afgesloten. Is het zo veilig of onveilig als we denken? Daar hoor je na 8 uur meer over in deze ochtendshow. En de Club van Vroege Vogels is ook geopend, de incheckbalie althans. Laat ons weten waarom je nu al wakker bent. Zo vlak na 6 op deze vrijdagochtend, de 24e van juli. Met een fotootje erbij als het kan. Er komt nu al heel veel binnen in de Oost-app. Hilbert is er alweer bij, is ingecheckt. Stuurt een foto van een mooie combinatie van wolken en ochtendzon vanuit Nijverdal. Rika uit Hasselt is er ook bij. Het regent daar een beetje. Ook goedemorgen, Rika. Jacqueline, ook vanuit Nijverdal. Goedemorgen, daar is het bewolkt. En Petra ziet een mooie zonsopkomst in Hellendoorn, waar het overwegend bewolkt is. En 14 graden. Je kan erbij, het is hartstikke gezellig. In de Club van Vroege Vogels op Radio Oost. Laat ons weten waarom je wakker bent zo kort na 6 op deze vrijdagochtend. Wat ga je doen vandaag? Wat zijn je plannen? En wat is je ochtenduitzicht? Kan je kwijt in de Oost-app. Goedemorgen.

0: Dr. Elben, de zingende tandarts. Zo hoor ik hem Bert Verlosser in ieder geval dit afkondigen. Sing Halleluja hoorde je op Radio Oost. Goedemorgen. Hartelijk vrijdag. Een nieuwe dag van Radio Oost is begonnen. En misschien wel de fijnste dag van de week, want het weekend komt er weer aan. Maar eerst deze dag nog even doorkomen. Ik heb de agenda's doorgespit gisteren. Het is echt vakantietijd.
1: Het is rustig, hè?
0: Dat merk je wel aan alles ongeveer. Dat eigenlijk de enige evenementen die gepland staan in de agenda's, dat zijn sportgerelateerde evenementen.
1: Ja, daar blijft het wel een beetje bij ons overzicht.
0: Ja,
1: want we starten eigenlijk met de Nijmeegse Vierdaagse. Voor die mensen is het best nog wel een heftige dag. Want de vierde en laatste etappe die staat vandaag op de planning. Vlak voor de finish komen ze traditiegetrouw over de Sint-Anna-straat. Ook wel via de Via Gladiola genoemd. Daarna ontvangen ze het Vierdaagse kruisje.
0: Zou je ooit een Vierdaagse willen lopen?
1: Ik denk dat ik dat liever aan anderen overlaat. Ja, okay. Ik vind dat wel heel pittig. Ik vind het wel heel knap als je het doet.
0: Zeker, ja. Die laatste dag lijkt me dan wel weer bijzonder. Dat je op een soort golf van euforie en adrenaline die laatste dag nog doorkomt.
1: Daar moet je denk ik ook wel op doen, op die adrenaline. Om het überhaupt vol te houden.
0: Ja, dat denk ik ook wel inderdaad. Succes als je gaat starten nog of al gestart bent. Nog meer sporten. De Formule 1 begint in Boedapest aan de laatste race voor de zomerstop van een kleine maand. Eerste vrije training voor de Grote Prijs van Hongarije is vanmiddag. En daarna volgt ook nog een tweede training. Vorig jaar eindigde Verstappen 9e daar. Afgelopen weekend in België eindigde hij wel veel op het podium, maar was wel veel kritiek op de nieuwe auto's. Die reden namelijk op bepaalde delen van het circuit veel langzamer dan vorig jaar. Na de zomerstop is de eerstvolgende race over een maand hier in Nederland op het circuit van Zandvoort.
1: En de Tour de France gaat vandaag de Alpe d'Huez op. De beroemde slotklim heeft 21 haarspeldbochten, telt 13,8 kilometer en serveert een gemiddelde stijging van 8,1%. Het is een korte etappe van 127 kilometer. Voordat wordt begonnen aan de klim van de buitencategorie op de Alpe d'Huez zijn er nog drie kleine beklimmingen. Morgen moet het peloton nog een keer dezelfde berg op, net als twee andere bergen van de buitencategorie.
0: Ja, ik ben benieuwd. Er gloort ergens dan toch nog weer een beetje hoop na de etappe van gisteren. Althans hoop in de zin van dat het misschien toch nog spannend gaat worden. Want er heerst een ziekte in de ploeg van Pogacar. Knechten van hem die moesten afhaken of uitvallen zelfs. Hij zei dat hij zichzelf niet echt zorgen maakte. Kwam ook niet in gevaar in die etappe. Maar wie weet dat er op die laatste bergrit nog wat mogelijk is voor de concurrentie. Gaan we het zometeen na 7:30 natuurlijk ook uitgebreid over hebben in onze Tour-rubriek. En wil je hier in eigen provincie de Tour de France volgen? Dan kan dat in Denenkamp, want wielerlegende Henny Kuiper, afgelopen dinsdag spraken we hem nog in de uitzending, organiseert rond de etappe van vandaag een wielerdag. Ze gaan eerst een stuk fietsen en daarna op groot scherm de etappe kijken. Ook prominenten zijn daarbij. Denk bijvoorbeeld aan oud-triatleet Rachel Klamer uit Beuningen. En voormalige Radio Tour de France commentator Gio Lippens uit Steenwijk is er ook bij. Hij praat die hele dag aan elkaar. En wij zijn er ook bij. Je kan het namelijk zien vanavond in Zomer in Overijssel op TV Oost.

0: Bluff op Radio Oost. En niets dan dit.
1: Het krantenoverzicht.
0: Tijd voor een blik in de ochtendkranten. Wat staat er allemaal in vanmorgen?
2: Groot op het Algemeen Dagblad een hele grote foto van de burgemeester van Rotterdam, Carola Schouten. Die had een belofte gedaan tijdens de afgelopen verkiezingen dat ze abseilend van de euromast zou gaan. Nou ja, die dag was gisteren. En daar zegt ze eigenlijk over, ik sta nog een beetje te shaken na die tijd. Want ondanks haar hoogtevrees ging de Rotterdamse burgemeester dus gisterochtend abseilend van de euromast. Voor het oog van de vaderlandse pers, buitenlandse media en haar nieuwe echtgenoot. Nerveus glimlachend arriveerde ze gisterochtend bij de euromast, waar dus tientallen journalisten waren ook. Alles voor de democratie, zei ze. Want in maart zei ze dat ze zou afzeilen op voorwaarde dat de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen hoger zou zijn dan 4 jaar geleden. Nou, het was niet heel veel hoger, 40%. Daarvoor was het 38%. Maar ze zei, een afspraak is een afspraak.
0: Op de voorpagina van Trouw het verhaal dat het verbod op het vernietigen van kleding kan leiden tot illegale dumpingen. Experts en werknemers in de textielsector verwachten meer sluiproutes om van textiel af te komen. Nu grote kledingwinkels in de EU geen onverkochte of geretourneerde kleding, schoenen en accessoires meer mogen vernietigen. Die kleding zou illegaal kunnen worden verscheept naar buiten Europa of het onterecht kunnen worden aangemerkt als tweedehands. De Nederlandse markt werden in 2019 nog tot 1,9 miljoen onverkochte kledingstukken verbrand in afvalenergiecentrales. En ook in de rest van Europa gebeurt dat. Sinds zondag is het verboden, nieuwe regels vanuit de Europese Unie. Doel is om kledingwinkels nauwkeuriger te laten inkopen, zodat we minder weggooien met z'n allen. Maar die kledingwinkels vrezen dus. Dat gebeurt uiteindelijk alsnog wel, maar dan buiten Europa.
2: Dan in de Tubantia. Bevallen in ziekenhuis buiten regio bij drukte. Zwangeren die in de zomervakantie bevallen kunnen niet altijd terecht in het ziekenhuis van hun voorkeur. MST en ZGT proberen alle Twentse vrouwen op te vangen. Bij grote drukte kan het dan voorkomen dat de zwangere ook naar Deventer, Winterswijk of Harderwerg moet. Net als in de afgelopen jaren moeten de ziekenhuizen roeien met de riemen die ze hebben. Er is een structureel tekort aan verpleegkundigen op de afdeling verloskunde. En in de zomer komen vakanties en ziekte daar dan nog bovenop.
0: Ja, ik zie het probleem niet. Dan staat er straks gewoon Deventer in het paspoort van je kind. Dat wil je toch, ja. Lijkt me.
2: Ja, ja. Toch geen Twentse plaats dan, ja. Ja, ja, Winterswijk kan ook nog, hè. Dan is het helemaal uit de provincie. Dat is misschien wel minder.
0: Ja, nee, dan zou ik wel pleiten, dan zou ik wel eisen. Als het dan moet, dan Deventer.
2: Maar dan goed. Binnen de provincie blijven.
0: Ja, zeker. RTL Nieuws heeft een verhaal over strafpunten als je misdraagt achter het stuur. Politie en justitie gaan werken met een puntensysteem voor verkeershufters, met RTL Nieuws. Wie door een agent betrapt wordt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of ander verkeersonveilig gedrag kan rekenen op strafpunten. Bestuurders die in een jaar tijd te veel van die strafpunten verzamelen vanwege overtredingen of misdrijven worden dan extra in de gaten gehouden. Het strafpuntensysteem is een nieuwe poging om hardnekkige veelplegers in het verkeer te stoppen.
2: En dan in de Telegraaf. Heb jij ze al gezien, Bastiaan, de nieuwe eurobiljetten? Of nou ja, de opties die er zijn?
0: Ik las er net wel over, ja. Die kunnen we zelf ontwerpen of zo, toch? Of wat is het verhaal?
2: Ja, de Europese Centrale Bank die heeft nu een aantal ontwerpen gepubliceerd waaruit wij kunnen kiezen. Je kunt stemmen wat je het mooiste vindt. Nou ja, ze laten dus de burgers kiezen uit ontwerpen van onder andere de Nederlander Joost Grotens. Maar ook andere Europeanen hebben daarvoor gekozen. En wat staat er dan op? Nou, bijvoorbeeld de grote cultuur-economie van Europa of juist vogels en rivieren. Hmm. Daar kun je dus tussen kiezen.
0: Ik zou het wel mooi vinden als er iets nationaals. Het zal weer veel te duur zijn om dat te maken. Maar dat je wel gewoon allemaal een soort gezamenlijk. We hebben allemaal een gezamenlijke euro. Maar dat er wel dat op de Nederlandse briefjes iets Nederlands staat. En op de Spaanse briefjes iets wat Spanje kenmerkt.
2: Nou, misschien dat ze dat met de munten gaan noemen. Dat hebben we nu natuurlijk al wel.
0: Klopt. Het hoofd van de koning natuurlijk.
2: Ja.
0: En vind ik altijd nog net iets meer hebben of zo. Dat je weet waar deze vandaan komt.
2: En dan krijg je ook weer discussies natuurlijk. Dus misschien voorkomen ze dat.
0: Ja, ik ben er ook bang voor inderdaad. Verder in het nieuws vanmorgen. Nu.nl heeft een verhaal over de Alpe d'Huez, waar de Tour vandaag opgaat. Het hoogtepunt van de Tour de France. De Nederlandse berg wordt hij ook wel genoemd. 2 maal opgenomen in het parcours. Nu.nl sprak lezers over hun ervaringen daar, want met name bocht 7 gaat het om. Kon je eerder deze week ook in onze tourrubriek over horen. Daar staat het vol met Nederlanders. Veel fans zijn uitgedost in het oranje. Klinkt ook veel Nederlandse muziek. Die link die gaat terug naar de jaren 70 en 80, toen renners als Joop Zoetemelk en onze eigen Henny Kuiper uit Denenkamp etappes wonnen op die Alpe d'Huez. Daarna werd het een beetje omgedoopt tot een Nederlandse berg. Ja, inmiddels is het al een stuk minder wat betreft Nederlands succes op die berg. Maar de fans die hebben nog steeds die berg omarmd. Ga je ook vandaag zien als je de etappe op tv gaat kijken. Bocht nummer 7. Daar zal je heel veel oranje gaan zien.
2: En dan nog wat nieuws van buiten Nederland in het AD. Want bij het bosbranden tussen het Zuid-Franse Bordeaux en het Atlantische Oceaan heeft inmiddels al 3400 hectare in de as gelegd. Het aantal geëvacueerden is ook opgelopen. Dat zijn er nu 20.000.
0: Dat is veel, inderdaad. En de Volkskrant tot slot dan heeft nog een verhaal over AI uit Europa, wat een soort tegenhanger van de Amerikaanse modellen moet zijn. Mensvriendelijke AI-modellen. In Europa zijn ze in de maak. Diverse Europese landen werken aan AI-modellen om de concurrentie aan te gaan met de Amerikaanse en Chinese marktleiders. En Europa let daarbij meer op ethiek. Maar de vraag is eigenlijk, ja, zet je jezelf daar niet te veel mee op achterstand met al die goede bedoelingen die we hier hebben? Want Amerika is ondertussen natuurlijk al een stuk verder. We gebruiken allemaal Amerikaanse AI-diensten. Zometeen het nieuws uit Overijssel. Eerst John Travolta en Olivia Newton-John.

0: zo gauw wij met een camera aankwamen, was het no, no, no, no, no, no, no video. No, no, no, no, no, no.
1: Radio Oost, thuis in Overijssel.

0: Foreigner op Radio Oost. En That Was Yesterday. Terug naar vandaag de dag met het nieuws uit Overijssel, Jens.
1: Duizenden huishoudens in Ommen, Dalfsen en Hardenberg hebben gisteravond urenlang zonder stroom gezeten. De storing begon rond 8:15 en trof zo'n 120 postcodegebieden. Volgens de veiligheidsregio werd de storing veroorzaakt door een defecte kabel. Netbeheerder Enexis had problemen. Na ongeveer 3,5 uur werden die weer opgelost. De bestuursvoorzitter van Isala kondigt haar vertrek aan. Michelle Blom leidde na haar komst een ingrijpende organisatieverandering. Het ziekenhuis werd namelijk met een tekort van 23 miljoen euro geconfronteerd. Blom stopt daar per februari. Forse inflatie en veranderingen van cao's werden toen benoemd als oorzaken van dat tekort. Onder het beleid van Blom volgde er een vacaturestop. In 2025 maakte het ziekenhuis weer winst met 19,5 miljoen euro. En coffeeshop Boels in Deventer moet op 1 september de deuren sluiten. De uitbaatster had de rechter om uitstel gevraagd, maar dat verzoek is afgewezen. De coffeeshop kwam na het overlijden van de eigenaar in 2023 zonder geldige vergunning. Zijn dochter zette de coffeeshop daarna tijdelijk voort met toestemming van de gemeente. Die gedoogsituatie loopt eind augustus af. Een nieuwe coffeeshop aan de Nieuwe Markt opent naar verwachting komend najaar. En FC Twente is gisteravond slecht begonnen aan het Europese avontuur. De ploeg van trainer John van den Brom kreeg tegen Ferencvaros de beste kansen, maar verloor thuis toch met 1-2. Daardoor moeten de Tukkers volgende week in Hongarije flink aan de bak. Een gemiste kans, zegt de trainer.
2: Ik denk ook dat dit iets was wat we, of is geworden wat we niet verwacht hadden, als ik heel eerlijk moet zijn. Omdat we heel veel goede moed richting deze wedstrijd hadden.
1: Ja, dat was het nieuws uit Overijssel. Meer nieuws vind je in de app en op oost.nl.
0: Ja, meer reacties en een terugblik op die wedstrijd van FC Twente zometeen. Eerst het weer krijgen we op deze vrijdag van Greta Spannenburg. Greta, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bastiaan.
0: Het ziet er al qua lucht een stuk meer open uit dan gisterochtend rond deze tijd. Toen
3: toch
0: was het
3: wel
0: een grijs pak bewolking. In ieder geval hier, hè, voor zover mijn blik. mijn blik gaat natuurlijk niet verder dan Hengelo. Maar ik zie al een ochtendzonnetje in de verte.
3: Ja, je ziet dat er boven het oosten van Overijssel inderdaad nog wat gaten in het wolkendek zitten. En ja, richting het oosten, noordoosten, wat zeg je?
0: In de rest van de provincie?
3: Nee, eigenlijk niet. Oh. Nee, het zijn vooral wolkenvelden die over zijn geschoven vanaf de Noordzee. En die zijn best wel, denk ik, en straks ook voor jullie omgeving in Hengelo, die zijn best wel overtuigend, zeg maar. Ik denk dat vanochtend de bewolking wel de boventoon voert. Zal echt wel eens een gat invallen, maar toch, vooral wolkenvelden kan ook een spatje regen uitvallen voor de oplettende waarnemer. En vanmiddag dan transformeert dat geheel weer, net zoals we de afgelopen tijd hebben gezien, naar stapelwolken en zon. En zeker richting in de avond, dan wordt het uiteindelijk vrij zonnig. Dus dat is een beetje het spoorboekje qua weer voor deze dag, waarbij er heel weinig wind staat. Hele rustige dag. Vanmiddag is die wind zwak uit het zuidwesten. En de temperatuur die gaat oplopen naar zo'n 24 graden. Daarmee is het warmer dan de afgelopen dagen.
0: Kijk, en het wordt nog warmer, toch?
3: Ja.
0: Ik las in de kranten vanmorgen ook weer een artikel over een mogelijke vierde regionale hittegolf van dit jaar.
3: Ja, vanaf midden volgende week zie je weer een warmteopstoot vanuit Frankrijk komen. Heeft eigenlijk te maken met de hitte die dan in Frankrijk en vooral Spanje aanwezig is. En een lage drukgebied dat richting Ierland gaat. En eigenlijk sleurt dat lage drukgebied met een zuidelijke wind die hitte naar ons toe. En dan moet je denken aan de periode van komende woensdag tot en met de zondag daarna. Die wel weer eens zeer warm tot misschien wel heet kunnen uitpakken. En wat dat betreft heeft het weekend een beetje twee gezichten. Ik denk dat morgen echte op een top zomerdag is. Volop zonneschijn, een paar stapelwolken en 25 tot 28 graden. Zondag nog steeds de dag met enige regen en een paar buien. Misschien met onweer en 23 graden. En vanaf maandag begint dan de opbouw richting de zeer warme, mogelijk hete periode.
0: Daar gaan we weer.
3: Daar gaan we weer.
0: We zien inderdaad wat betreft de wolken in de Club van Vroege Vogels op Radio Oost. Veel mensen hebben al foto's gestuurd van hun ochtenduitzicht. Inderdaad ook een wisselend beeld. Her en der een foto waar een zon doorheen piept. Maar inderdaad ook veel foto's van dikke, grijze
3: wolken. Heerlijke, lekkere wolkenvelden. Ja. Tegenwoordig hoor ik heel weinig mensen nog klagen over de bewolking, moet
0: nou,
3: ik zeggen.
0: Inderdaad. Ik vond de afgelopen mooi, dagen ook wel lekker. Dat het even iets koeler was.
3: Eigenlijk is het prima. Ja. Ja.
0: Jij kan erbij in die club van Vroege Vogels. Laat ons weten waarom je wakker bent en hoe je ochtenduitzicht eruit ziet. Dat kan in de Oost-app. En Grita, tot over een uurtje.
3: Tot zometeen.

0: Bente en 3-2-1 hoorde je op Radio Oost. Het is alweer gezellig druk in de Club van Vroege Vogels op Radio Oost. Veel incheckers zijn er de afgelopen minuten ook weer bijgekomen. Jan die zegt goedemorgen vanuit Hasselt met de laatste dag voor de vakantie en de zonopkomst. Een fijne vakantie voor straks. Jan, Vincent is ook alweer in alle vroegte op pad. Die zegt goedemorgen, ik ga vandaag weer op pad om de banden weg te brengen. En Alice is ook onderweg naar haar werk in de zorg. Ook een hele fijne dag. En Geert die zegt, goedemorgen heren, ik ben zo vroeg wakker. Lig in bed en heb jullie op de radio aan ter afleiding. Dinsdag namelijk aan beide ogen geopereerd. En vanwege de pijn en het ongemak ligt hij vroeger in bed dan normaal. En is hij ook vroeger wakker. Dus hopen dat het allemaal goed herstelt, Geert. En hopelijk kunnen we op de radio wat afleiding bieden. Goed dat je luistert in ieder geval. En goed dat iedereen erbij is. Inchecken kan nog via de Oost-app voor die Club van Vroege Vogels dus.
1: De Oost-tribune.
0: Nou, wel wat slecht nieuws voor de Vroege Vogels nu.
2: Ja, want FC Twente is tegen een pijnlijke nederlaag aangelopen bij de start van de Europese campagne. De ploeg van trainer John van den Brom kreeg in het heenduel met Ferencváros de beste kansen. Maar de Hongaren gingen er met de zegen vandoor. 1-2 werd het. Dat klonk zo op Radio Oost gisteravond.
1: De Oosttribune.
3: Ja, Makers dribbelt het middenveld in. Daar is het druk, maar hij vindt een uitgang. En dan komt de bal nog bij een ploeggenoot aan de linkerkant van het veld. En het is 1-0 voor Ferencváros. Omdat de bal met een soort van karambol langs de Duitse doelman glipt. Hij viert het op zijn knieën bij de cornervlag voor vak P. Maar wat gaat er toch veel mis, Tijmen?
4: Ja, want als je daar iets aan het shirtje hangt, dan ga je er gewoon vanaf. Dan krijg je gewoon een rode kaart van Damian Kos, de Poolse scheidsrechter. En dat loopt maar echt net goed af voor Ruud Nijstad. De aanvaller gaat wel naar de grond, maar zonder vasthouden. Nu is het Urjazetter met het schot. Urjazetter. En dat gaat een half metertje naast de goal. Philip Rommers die zoekt dan weer de vrije mensen tussen die lijn. Dat is in dit geval Corbou. Die hem uitpaast richting Raamakers. Raamakers, goede paas hoor. Door de as. Dan ligt de ruimte bij Kadu aan de linkerkant. Ja, het is natuurlijk ook geen carnavalsvereniging, Ferencváros. Hier komt namelijk de kans aan op 0-2. En dan komt daar die bal bij Kadu. En dan is het uiteindelijk Lars Hoenestal die daar attent keept.
3: Met Thomas van der Beeld speelt die bal naar de linkerkant van het veld. Naar Urjazetter. Eén tegenstander bij zich. Daar glipt hij vrij makkelijk langs. Tweede tegenstander. Dan glipt hij ook langs. Sondre Urjazetter legt hem terug. Het schot gaat erin. En daar is de goal van Aske Adelgaard. Overgekomen van Go Eagles. Hij viert het met een uitvak. Ja, dat moest hij in het verleden doen. Nu is hij voor FC Twente. Viert hij toch wel met de lange zijde. En daar is de gelijkmaker van FC Twente. Aan het einde van de eerste helft. Vierde goal van Aske Adelgaard. Kadu ziet de loopactie van Youssouf. Maar de bal gaat naar de tweede paal. Daar is een kopkans. En daar is een hele grote kopkans. En die wordt tegendraads binnengekopt. Wilde ik zeggen door de man van de openingsgoal. Josef. En toen karamboleerde hij heel vrij langs Onderstal. Dat doet hij nu ook wel. Maar nu gaat hij naast het doel van FC Twente. Als de aanval van Twente is bij Daan Rots op de punt van de 16 meter. Trekt naar binnen. Geeft die bal goed mee aan Urjazetter. Urjazetter terugleggen. Nee, hij doet het zelf. Maar de bal wordt gekeerd door de doelman. Aanval van Twente blijft in leven met Van Rooy. Legt de bal op de penaltystip. Daar is de kans voor Van der Belt. Gekeerd. Nog een aanval voor Twente daar aan de rechterkant met Urjazetter. Maar die struikelt over zijn eigen benen. Hij ziet de bal over de achterlijn gaan. Weer wat gevaar van FC Twente. Lemkin schuift hem weer naar de zijkant. Naar Van Rooy. Van Rooy met de voorzet. Bij de tweede paal moet dan Urjazetter opduiken. Kan hem aannemen. Urjazetter tegen de keeper aan. Wat een kans voor Urjazetter. Maar de aanval van Twente nog steeds in leven.
4: Wat een mogelijkheid voor Sundre Urjazetter. Die schiet nu met de wreef. Waar hij zo vaak met de binnenkant schiet. En had nu maar gewoon rustig met de binnenkant om de keeper heen geschoten. Doet hij niet. Aan de linkerkant van het veld zien we de overlap van toch wel de onvermoeibare Kadu. Die heeft veel meters afgelegd. Daar komt de kans aan. En daar is het 1-2. Daar is het 1-2. En ja, het is niet geheel ten onrechte. Het is weer de man die ook al eerder in het boekje kwam van scheidsrechter Kos. Het is Josef die hem maakt. Dan is hier het laatste fluitsignaal. En is de start van het nieuwe voetbalseizoen van FC Twente er eentje. Die wordt begroet met een fluitconcert. Want dit is een domper van je welste. FC Twente verliest de eerste wedstrijd in de voorronde van de Europa League. Met 1-2, Jan. En...
5: ja, qua kansen gemeten denk ik terecht.
1: De Oosttribune.
0: Ja, zo ging dat dus gisteravond op Radio Oost. FC Twente verloor van Ferencváros en daardoor wacht voor de Tukkers volgende week een zware opgave. Dat beseft ook de nieuwe aanwinst, Ramiz Zerouki, zich.
6: Ja, we hebben het heel lastig gemaakt voor onszelf natuurlijk. Dit was niet de positie die we wouden, waar we mee naar Hongarije wouden gaan. Maar het is wel de realiteit en... We moeten daar vooral in de beginfase van de wedstrijd niet een goal weg gaan geven. En wat ik zeg, ik denk als we gewoon het spel wat we vandaag in grote fase hebben laten zien, daar kunnen laten zien, dan hebben we een goede kans om te winnen. Maar ook wat we net zeiden, de fouten moeten eruit. We moeten ze niet in onze eindfase laten komen, verdedigend bij ons, waardoor ze gevaarlijk kunnen worden door middel van voorzetten. En dat hebben we vandaag te veel gedaan. Dus als we dat kunnen verbeteren, dan schat ik onze kans voor volgende week best goed in. Maar makkelijk gaat het niet worden.
2: Een gemiste kans, zegt trainer John van den Brom.
7: Als je het ziet qua resultaat, zeker. Ik denk ook dat dit iets was wat we niet verwacht hadden, als ik heel eerlijk moet zijn. Omdat we heel veel goede moed richting deze wedstrijd hadden. Ik ben nog steeds van mening dat wij klaar waren om deze wedstrijd te spelen. Als team fysiek gezien. Maar zeker ook als team in de organisatie, in onze speelwijze. Als je 9 van de 11 spelers op het veld die je vorig jaar ook hebt gehad, hebt staan, dan had ik een wedstrijd als deze verwacht. In heel veel gedeeltes, zeg maar. Er zijn een aantal momenten dat we het niet goed hebben gedaan. Daar moeten we ook kritisch naar kijken en kritisch over zijn. Maar het is wel, qua resultaat, laat ik het zo zeggen, absoluut een valse start. Maar wel eentje met het bekende perspectief richting volgende week. Want ik heb wel een wedstrijd gezien waarin wij als FC Twente zijnde prima partijen hebben kunnen bieden tegen Ferencváros. Ik denk ook dat we heel veel goede dingen hebben laten zien. Zeker in balbezit op het middenveld. Dat heb je denk ik vanaf het begin heel goed gezien, dat we daar geprobeerd hebben om de man meer situatie uit te buiten. 3-2, 4-3. Daar zijn we heel goed in geslaagd. Alleen het vervolg daarop. Ja, dat kan en dat moet gewoon beter.
0: Volgende week in de herkansing dus, want dan is de terugwedstrijd in Hongarije. 1100 supporters vanuit Enschede gaan ook die kant op. En ook die wedstrijd luister je uiteraard live op Radio Oost. Muziek nu op de radio van Simply Red. Dit is Sunrise.

0: Simply Red op Radio Oost. En Sunrise hoorde je. Nou, die zon gaat weer opkomen. Hoewel het nu ook hier in Hengelo dichtgetrokken is. Maar de zon gaat schijnen. Zeker vanavond hoorden we net van Greta Spandenburg. En morgen is de zomer sowieso weer terug in het land. En volgende week al helemaal. Heb je daar zin in?
1: Zeker. Ja? Ja, het wordt gelukkig niet zo warm als dat we ook hebben gehad.
0: Nee, dat klopt.
1: 37 graden was wel een beetje too much. Tenminste, als je het aan mij vraagt.
0: Veel, ja.
1: Maar 30, dat is zeker welkom.
0: Nou, dan word je op je wenken bediend. Want dat gaat volgende week gebeuren als we de weertabellen mogen geloven. Zometeen na 7 uur hebben we het over een bijzondere gebedsgenezer. Jelte Kloens, misschien ken je die naam wel. Hebben we eerder bij RTV Oost wel eens over gehad. Hij heeft plannen om vanuit Den Ham regelmatig religieuze bijeenkomsten te organiseren. Waarin volgens hem mensen genezen kunnen worden van allerlei kwaaltjes. En dan hebben we het niet over verschrikte engelen.

in een van de etappes waar het aankwam op een sprint uiteindelijk. Dus benieuwd hoe zij deze week heeft beleefd en kijkt naar die laatste dagen van de Ronde van Frankrijk. En het nieuws komt er ook aan, maar voor die tijd nog Dire Straits. Dit is The Walk of Life.

0: Het laatste nieuws in Overijssel. Duizenden huishoudens in het Vechtdal zaten gisteravond zonder stroom. De storing werd veroorzaakt door een defecte kabel en duurde ongeveer 3,5 uur. Coffeeshop Boels in Deventer moet op 1 september sluiten. De rechter heeft een verzoek om uitstel van de uitbaatster afgewezen. En bestuursvoorzitter Michelle Blom van Isala vertrekt in februari. Onder haar leiding herstelde het ziekenhuis van een miljoenenverlies. Dat en meer vind je op oost.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Marnix Hampersen met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Voor de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk gaat het om een heffing van 10%. Voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De eerdere importheffingen die president Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze alsnog in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin, ook landen als Brazilië en Australië.

0: Australië zijn boos. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dieven zijn uit op duur gereedschap in de kazernes, zoals elektrische scharen en zogeheten spreiders.
1: Dieven kunnen met zo'n elektrische schaar natuurlijk bijvoorbeeld sloten doorknippen. En met die spreider kun je een hele zware gebarricadeerde deur openbreken. Dus het is wel begrijpelijk dat zij veel interesse in dit materiaal hebben.
0: De spreider en elektrische schaar kosten zo'n 12.000 euro per stuk. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Het Rode Kruis heeft voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela bijna 2 miljoen euro opgehaald. Eind juni werd Giro 5125 geopend na de bevingen waarbij duizenden mensen om het leven kwamen. Correspondent Nina Jurna was in het getroffen gebied.
2: Dan merk ik dat er ontzettend veel een maand later nog heel veel trauma is. Heel veel leed. Heel veel mensen hebben natuurlijk van alles. Zijn ze kwijt, hun geliefden, maar ook hun huizen. Het is echt een gebied waar je ook nu een maand na de aardbeving nog steeds de effecten goed van ziet.
0: In Nijmegen zijn de wandelaars begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. Het weer eerst bewolkt, later vandaag meer zon. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En zometeen op Radio Oost hoor je meer over een gebedsgenezer die zich in Den Ham wil vestigen. We kijken uiteraard vooruit naar de etappe in de Tour de France over de Alpe d'Huez van vandaag en muziek zometeen op de radio. Nog even terug naar het WK met Shakira en ook ABC hoor je straks.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
5: Het is machtig mooi, man!
4: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
5: Je komt de leukste luidjes tegen.
6: Een praatje maakt je dag.
7: Dit is een boodschap van Sieren.
8: De maatschappij, dat ben jij.
9: Vers vlees en barbecuepakketten, ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
10: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
11: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
12: Radio Oost. Bastiaan Kleinjan.

0: ABC and the Poison Arrow.
1: Bastiaan Kleinjan.
0: Ja, 7 uur geweest. Goedemorgen. De vrijdag is begonnen. Het is 24 juli vandaag. Je bent bij Radio Oost en Jens is er ook nog steeds.
2: Goedemorgen.
0: We zetten het nieuws voor je op een rijtje op deze vrijdagochtend. Beginnen we bij iets waar we zometeen uitgebreider over door gaan praten. Gewetsgenezer Jelte Kloens namelijk. Uit Kampen komt hij en hij wil vanuit Den Ham regelmatig religieuze bijeenkomsten organiseren. Waarin volgens hem mensen kunnen genezen van allerlei kwaaltjes. En dan hebben we het niet over verzwikte enkels, maar ook over serieuze ziektes als kanker. Gemeente Twenterand moet nu bepalen of Kloens en zijn stichting daadwerkelijk een omgevingsvergunning krijgen. Hoe het daarmee staat, hoor je straks.
2: En in Zwolle zijn 2 tunnels onder de A28 afgesloten vanwege vallend beton. Bij de Merwedebrug mag voorlopig geen vrachtverkeer meer over de brug vanwege zorgen over de constructie. Ook de Zwarte Waterbrug bij Hasselt kwam recent in het nieuws door problemen met beton en onderhoud. Hoe staat het met de Overijsselse infrastructuur? Dat hoor je straks na 8 uur meer over.
0: We blijven in Zwolle, want Michelle Blom vertrekt als bestuursvoorzitter van het Isala ziekenhuis. De topvrouw van de grootste werkgever in de regio Zwolle leidde na haar komst een ingrijpende organisatieverandering. Het ziekenhuis had namelijk een tekort van 23 miljoen euro, maar nu wordt er weer winst gemaakt. Al dreigen er ook weer nieuwe problemen, bijvoorbeeld door vergrijzing en personeelstekorten, zei Blom vorige maand in het televisieprogramma Overijssel onderneemt op TV Oost.
3: Wij kijken iets anders, want we zijn niet de types die het op ons af laten komen. Het is nooit goed om dingen maar op je af te laten komen. Dus wij kijken naar de cijfers. Dat doen trouwens ook alle andere ziekenhuizen en alle collega zorginstellingen ook. Hè, in deze regio, maar ook in Nederland. En dan weten we met elkaar dat ongeveer per jaar we 1% een tekort hebben op de arbeidsmarkt. Terwijl jaarlijks ook de vraag naar zorg 1% groeit. Nou, als je dat bij elkaar optelt, heb je een gaatje van 2%. Ja, dat moet je niet groter laten worden.
0: Ja, het ziekenhuis heeft 7500 medewerkers, bereidt zich voor op jaren waarin de vraag dus zal toenemen door vergrijzing, maar waarin het moeilijker wordt om personeel te vinden. Ze stopt in februari.
2: En FC Twente is tegen een pijnlijke nederlaag aangelopen bij de start van de Europese campagne. De ploeg van trainer John van den Brom kreeg in het heenduel met Ferencváros de beste kansen, maar kreeg de deksel op de neus.
4: Aan de linkerkant van het veld zien we de overlap van toch wel de onvermoeibare Kadu. Die heeft veel meters afgelegd. Daar komt de kans aan en daar is het 1-2. Daar is het 1-2. En ja, het is niet geheel ten onrechte. Het is weer de man die ook al eerder in het boekje kwam van scheidsrechter Kos. Het is Josef die hem maakt.
2: Het werd 1-2. Daardoor wacht voor de Tukkers volgende week een zware opgave, beseft ook nieuwe aanwinst Ramiz Serouki zich.
5: Ja, we hebben het heel lastig gemaakt voor onszelf natuurlijk. Dit was niet de positie die we wouden, waar we mee naar Hongarije wouden gaan. Maar het is wel de realiteit. En we moeten daar vooral in de beginfase van de wedstrijd niet een goal weg gaan geven. En wat ik zeg, ik denk als we gewoon het spel wat we vandaag in grote fase hebben laten zien, daar kunnen laten zien, dan hebben we een goede kans om te winnen.
0: Volgende week donderdag dus. Die terugwedstrijd ook te volgen op Radio Oost en meer over FC Twente vanavond op de Oosttribune op TV Oost.

0: Even terug naar het WK nog met Shakira en Dai Dai, hoorde je op Radio Oost. Gebedsgenezer Jelte Kloens wil vanuit Den Ham regelmatig religieuze bijeenkomsten gaan organiseren, waarin volgens hem mensen genezen kunnen worden van allerlei kwaaltjes. En dan hebben we het niet, zoals we net al zeiden, over de verzwikte enkels. Maar gaat het echt om serieuze ziektes zoals kanker. Het is nu aan de gemeente Twenterand om te bepalen of dat daadwerkelijk mag en of hij en zijn stichting een omgevingsvergunning kunnen krijgen. Praten we over met Jesse Klein-Koerkamp hier bij ons in de studio, is in dit onderwerp gedoken. Jesse, eerst even over Jelte Kloens. Ze hebben wel eens vaker over bericht. Ja, wie is het eigenlijk?
1: Ja, het is eigenlijk nog een vrij jonge man van 25 uit Kampen. Hij is evangelist, dus streng gelovig. Hij verspreidt het evangelie door echt de straat op te gaan. Wellicht ben je zoals tegengekomen. Hij komt ook veel in Zwolle en in andere steden in Overijssel. Eigenlijk door heel Nederland. Op zijn social zie je dat hij mensen doopt in de grachten van Utrecht of in de IJssel of waar dan ook. Maar naast het evangelie verspreiden doet hij ook aan zogenoemde genezingsdiensten. Waarbij hij dus eigenlijk mensen naar voren haalt die een kwaaltje hebben. Je zei het net al, van verzwikte enkel tot kanker. Met een sportblessure kun je ook bij hem terecht.
0: Okay.
1: Maar ook voor serieuzere dingen. Zoals onlangs plaatste hij weer een foto op zijn socials dat iemand een tumor kwijt was geraakt, zogenaamd. Dus veel mensen nemen daar wel aanstoot aan.
0: Ja, maar er is dus blijkbaar ook wel een groep mensen die daar wel op afkomt op die diensten.
1: Ja, zeker. Ja. Hij heeft best wel een grote following op social media. 48.000 volgers. Je ziet dat ook vooral veel jongeren zijn die daar toch interesse in hebben. En tijdens zijn diensten ook inderdaad. Eerder is hij twee avonden in Den Ham geweest. Nou, toen zat het ook gewoon vol daar. En in Kampen en door de rest van het land ook. Hij trekt echt volle zalen.
2: En wat gebeurt er dan tijdens die genezingsdiensten bijvoorbeeld? Weten we dat?
1: Het lijkt een beetje, ik weet niet of je het kent, op van die Amerikaanse televisiepastoors.
0: Ja, er komt een beeld inderdaad.
1: Ja, er wordt luid gezongen, gejoeld in de zaal. Er is echt energie in die zaal. Iemand wordt naar voren gehaald. Hij legt zijn hand op de plek van de blessure, begint de Heilige Geest aan te roepen. En vaak zie je dat die mensen er ook echt in meegaan. Dus lopen te trillen, te schudden. En daarna moet diegene van zijn kwaal af zijn. Of dat dan later ook zo het geval is, daar communiceert hij niet echt over. Dus dat blijft altijd maar de vraag.
0: Ja, nou heeft hij recent een stichting opgericht, Schut de Plaatsen heet dat. Wat zijn daar de plannen mee?
1: Ja, die organisatie heeft er wat langer. Sinds kort inderdaad is het een stichting, ook met ambi-status. Dus hij heeft nu ook bepaalde financiële voordelen, belastingvoordelen. En hij is eigenlijk van plan om zich... die stichting staat nu ingeschreven in Den Ham. Maar hij heeft ook een bijbelschool in Kampen die binnenkort begint. Dat is een van de pijlers. Hij wil eigenlijk zoveel mogelijk mensen opleiden in het evangelie en ook in deze genezingsdiensten, zodat anderen dit ook kunnen gaan doen. En daarbij hoort in Den Ham structureel religieuze diensten houden. In Kampen die school die in september start. En zijn doel is eigenlijk om ook uiteindelijk mensen in dienst te hebben. Echt, die echt on the payroll gewoon het evangelie gaan verspreiden op straat. En ook echt mensen gaan genezen. Dus die dat fulltime kunnen gaan doen.
0: Ja, nou komt hij uit Kampen. Dus logisch dat hij daar zit. Weten we eigenlijk waarom hij Den Ham heeft uitgekozen?
1: Ja, dat had ik hem graag zelf willen vragen. Maar hij was wederom niet bereikbaar voor commentaar bij ons. In Den Ham doet hij dat samen met een echtpaar wat daar woont. En die hebben de organisatie Jesus Army. Die staat ook ingeschreven op dat adres. Daar is hij dus al één keer of twee keer eerder geweest. Dus ik denk dat hij een connectie heeft met die mensen. En dat die mensen ook achterstaan achter hetgeen wat hij doet. Dus dat ze op die manier daar terecht zijn gekomen.
2: En Den Ham, gemeente Twenterand dus. Ja. Waar moet die gemeente dan nu over gaan beslissen?
1: Om een omgevingsvergunning eigenlijk, of een uitzondering daarop, om religieuze diensten te mogen organiseren. Want dat mag niet zomaar structureel. Ik heb het de gemeente gevraagd hoe het dan kan dat hij daar wel twee keer eerder is geweest. Ja, dat kon onder de APV kon dat incidenteel. Maar als hij structureel religieuze diensten wil houden, dan heeft hij een uitzondering op het omgevingsplan nodig. En Twenterand heeft die termijn, die liep eigenlijk deze week af, verlengd met 6 weken. Dat mogen ze doen om tot een beslissing te komen, want ze zijn er nog niet over uit.
0: Ja. Ja, want dat was inderdaad ook nog wel een vraag die ik had. Ik dacht, wat je er ook van vindt, mag het überhaupt wat hij doet? Maar
1: Ja, in principe mag het inderdaad. Zijn leermeester Ton de Wal doet het in Brabant op veel grotere schaal. En die is ook wel eens opgepakt door de politie. Maar uiteindelijk hadden ze geen reden om hem vast te houden. Burgemeesters, ook in Kampen, is Kloen zelf ook een keer op het matje geroepen. Ja, die weten niet zo goed wat ze ermee aan moeten. Want in principe mag het volgens de wet wat hij doet.
0: Oké. Uitgebreid verhaal hierover van jou te lezen bij ons op de site oost.nl en in de Oost-app. Jesse Klein-Koerkamp, dankjewel.

0: zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
1: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
2: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
3: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
5: ANWB en gaan.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: Drie sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Barbecue-specialisten opgelet. Voor de beste barbecue-pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
13: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
14: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
13: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
15: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
13: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsenjets.nl.
16: Het is precies 19:30, tijd voor het nieuws uit Overijssel met Jens.
17: De sluizen die toegang geven tot het Twentekanaal blijven vanaf zaterdag helemaal gesloten voor scheepvaart. Die keuze maakte de Rijksoverheid om te voorkomen dat er door droogte onherstelbare schade ontstaat. De sluizen in Evenen sluiten daarom voor onbepaalde tijd. Op het deel tussen Almelo en de Haandrik wordt het waterpeil met al het beschikbare water op peil gehouden. Komt het onder het minimum, dan is er namelijk kans dat de kader verzakt. Naast de maatregel mogen ook boeren hun gewassen niet meer besproeien met water uit het kanaal. En duizenden huishoudens in Ommen, Dalfsen en Hardenberg hebben gisteravond urenlang zonder stroom gezeten. De storing begon rond 8:15 en trof zo'n 120 postcodegebieden. Volgens de veiligheidsregio werd de storing veroorzaakt door een defecte kabel. Netbeheerder Enixis had het probleem na ongeveer 3,5 uur volledig opgelost. En vrouwen die in de zomervakantie bevallen kunnen niet altijd terecht in het ziekenhuis van hun voorkeur, dat meldt Tubantia. Er staat al een tekort op de verloskundeafdeling, maar in de zomer komen vakanties daar nog bovenop. MST en ZGT proberen alsnog alle Twentse vrouwen op te vangen, maar bij grote drukte kan het voorkomen dat je kindje in een andere plaats geboren wordt. Er kan dan bijvoorbeeld worden uitgeweken naar Deventer, Winterswijk of Hardenberg. Dat was het nieuws uit Overijssel. Meer nieuws vind je in de app en op oost.nl.
16: Het weer dan krijgen we van Grita Spannenburg. Grita, goedemorgen.
18: Goedemorgen weer, Bastiaan.
16: Mijn enthousiasme over het lichte ochtendzonnetje dat ik een uur geleden zag is verdwenen. Want net als in een heel groot deel van de rest van Overijssel is het hier nu ook dichtgetrokken.
18: Ja,
11: Het is dichtgetrokken met Noordzeewolken. Die Noordzeewolken die ja, best wel prominent zijn de afgelopen tijd. Met die noordwestelijke wind zie je dat ja, de hele Noordzee en ook daar noord van, de Noorse Zee, dat daar een heleboel bewolking is boven komen te liggen. En dat komt steeds 's nachts over ons heen te liggen. En overdag moet de zon dat dan wegknagen. Dan warmt het op en dan verdampt het deels. Is iets wat bijvoorbeeld in de wintermaanden niet lukt. Hè? Als je dan een noordwestenwind hebt, dan is de zon zo, die staat zo laag boven de hemel. Dat lukt dan niet meer. In de zomer gaat dat wel lukken.
16: Ja.
11: Dus uiteindelijk komt dat goed.
16: Uiteindelijk komt het goed. En waar komt dat dan op uit in de loop van vandaag?
11: Het komt uit op een variatie van stapelwolken en zon. Dat hebben we dan vanmiddag weer van die platte stapelwolken en zon. Dus vanochtend bewolkt. Er kan ook af en toe een licht spetterbuitje vallen. Vanmiddag stapelwolken en zon. En tegen en in de avond wordt het uiteindelijk vrij zonnig. Bij weinig wind, heel rustig. En temperaturen van 24 graden.
16: Kijk, en dat is een opmaat naar nog hogere temperatuur.
11: Ja, morgen 25 tot 27 graden. Volop zonneschijn bij de start van de dag. Want de Noordzee wordt als het ware buitenspel gezet. Omdat de wind niet meer uit het noordwesten waait. Maar lichtjes uit west-zuidwest. Dus we beginnen zonnig in de middag, morgenmiddag. Nou, een paar stapelwolken. Warm dus, zomerse temperaturen. Nou ja, kans op een enkele lichte middagbui kan, maar vooral zondag lijkt een aantal buien te brengen of periode met wat regen. Vrij veel bewolking zondag, van allerlei types, zeg maar. Nu en dan is een beetje zon en zondagmiddag is het dan 23 graden.
16: Kijk. Dus,
11: toch een beetje neerslag. We zijn eraan toe, hè? Wordt het ook in het nieuws al, dat er natuurlijk steeds meer maatregelen worden genomen tegen de droogte. En ook omdat er niet zoveel neerslag in de verwachting zit. Dit is eigenlijk dus het etmaal van zondag. Ja, is het etmaal waarin het voorlopig moet gebeuren. Ja. Dan zou er maandag nou misschien ook nog bij ons een licht buitje kunnen vallen. Maar dan is het waarschijnlijk weer een aantal dagen droog en zeer heet. Dus ja, of zeer heet, warm tot heet, laat ik het zo zeggen.
16: Ja, precies. Nou ja, na die 39 graden kunnen we alles aan, zou ik zeggen, wat betreft heet. Maar alle ballen op zondag wat betreft de neerslag.
11: Ja, alle ballen op zondag en goed regendansen, dan valt er zoveel mogelijk.
16: Dat gaan we doen, Grieta.
11: Tot straks.
16: Tot straks.

0: Taylor Swift en Open Light hoorde je op Radio Oost. De Tour. Het is tijd om weer te gaan fietsen, want de Tour de France, de Ronde van Frankrijk, gaat het finale weekend in met vandaag en morgen beklimmingen op de Alpe d'Huez. Zoals iedere vrijdag tijdens deze Ronde van Frankrijk praten we erover met Monique Pluimers, moeder van tourdebutant Rick Pluimers uit Enter. Monique, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En wat een week voor Rick, zeg.
1: Niet normaal. Hij doet het zo bijzonder goed. Het blijft verbazen zoals hij doet.
0: Ja, vijfde plek eerder deze week bij de sprintaankomst. Ja. Hoe heb je dat beleefd?
1: Nee, dat was geen sprintaankomst. Dat was een heuveletappe waar een kopgroep was ontstaan. Ja. En uit die kleine kopgroep, daar werd hij vijfde.
0: Klopt, ja precies. Maar dat werd nog een soort klein mini-sprintje. Niet een massasprint.
1: Ja,
0: niet een massasprint.
1: Nee,
0: inderdaad.
1: Geen massasprint.
0: Maar hoe is dat om dat te zien?
1: Ja, bizar. Want wij hoorden al vroeg dat hij mee zat in de ontsnapping. We waren zelf bij de stad in Chambéry. Nou, immens veel mensen. En toen zouden we eigenlijk de doorkomst kijken. Hebben we besloten om toch met de camper verder te gaan naar Alpe d'Huez. Omdat we hoorden dat het heel druk werd.
0: Ja.
1: En in de radio of in de camper hadden we gelukkig wel bereikt. Dus konden we heel goed de koers volgen. En toen kregen we al berichten dat hij in de kopgroep zou zitten. Ja, en het sloot van alles aan. Ja, en dat is wel heel spannend. En gelukkig waren we hier op tijd en konden op televisie de finale zien.
0: Ja. Toch wel bijzonder dat je in je eerste tour dit soort resultaten boekt. Dat belooft nog wat.
1: Ja. Ja, een vijfde, een zesde plek, een elfde, een twaalfde, een veertiende, zestiende, 23. Dus ik vind het wel heel knap.
0: Ja. Heb je hem zelf al gesproken? Hoe is hij eronder?
1: Ja, we spreken hem elke dag. En hij geniet. Hij, zondag na die etappe was hij heel moe. Dat zagen we ook aan hem. Dat zagen we hem op de finish. Toen hij ook besloten om niet naar de rustdag te gaan, alleen zijn vriendin. Om te zorgen dat hij echt een rust kreeg.
0: Ja.
1: Ja, de tijdrit, zei hij ook, reed hij even baas en wikkend goed. Hadden we niet verwacht, want dan zou hij het rustig aan doen. Maar toch een hele goede tijdrit. En toen de dag erop was er heel veel familie bij de stad. Dus zijn tante met neefjes en nichtjes waren er. Zijn zusje was er met een vriend. En zijn schoonmoeder was er met een vriend. Dus onvoorstelbaar veel fans waren er.
0: Ja.
1: En dan rij je zo goed. Ja, daar was hij heel blij mee. Daar was hij echt heel blij mee.
0: Nou, dat heeft hem goed gedaan dan dus.
1: Ja, zeker weten, ja. Maar hij geniet ook, hè. Je ziet het ook aan hem. Hij geniet ook van alles wat eromheen is. Het is zo'n groot evenement. Onvoorstelbaar.
0: Ja, want laten we het eens hebben over alles eromheen. Vandaag en morgen natuurlijk aankomsten op de Alpe d'Huez. De Nederlandse berg wordt die ook wel genoemd. Waar zijn jullie nu en ja, hoe is het gebied rond die bergen eigenlijk ingericht?
1: Ja, wij zijn afgelopen donderdag hier naartoe gereden. Toen dachten we, nou, zijn we bijna 2,5 dag voordat ze hier aankomen. En kunnen we nog mooi boven op de Alpe d'Huez staan, want het is een hele grote parkeerplaats. Maar we mochten smiddags de berg al niet eens maar op. Dus toen was het hier zoeken naar een plekje, maar echt alles staat vol. We hebben een weiland achteraf gevonden waar we staan met een aantal campers. Een kilometer voor Bourg d'Arsan. Dus helemaal blij dat we hier staan. En gisteren hebben we georiënteerd van waar kunnen we heen en hoe komen we die berg op. Voor zaterdag gaan we met de lift naar bovenin, vanaf Allemont. Daar fietsen we naartoe.
0: Oh ja.
1: En voor vandaag was het plan om met de fiets naar boven te gaan en 3-4 kilometer onder de top in het weiland. Maar dan hoorden we gisteren dat de hele berg wordt afgesloten en je alleen maar te voet naar boven mag.
0: Oké.
1: Dus we moeten nog kijken hoe we het doen vandaag, hoe we boven komen.
0: Dat is nog wel een opgave inderdaad.
1: Ja. Dus echt, als volgen is het best heel ingewikkeld allemaal.
0: Ja, maar al die...
1: En het is ook heel vaak zo dat je de wegen moet rijden.
0: Ja, en al die duizenden mensen die berg op gaan vandaag, die we ook vandaag op tv weer langs de route zien staan, die moeten dus allemaal met de voet naar boven.
1: Zoals we het gisteren hebben gezegd wel, in alle media die we ontvangen staat in dat je niet meer met de fiets naar boven mag. Dus ik denk van ja, heel veel mensen zijn met een racefiets hier gekomen. Hoe komen die boven?
0: Ja.
1: Geen idee, ik weet het niet.
0: Nou,
1: ik weet niet hoe ze het gaan doen, maar het is al heel vol op de bergen. Het staat al heel vol.
0: Ja, nu al. Van met campers langs de weg
1: dan. Gisteravond zijn we in de boer. Ja, dat denk ik. Ja. Geen idee. We zullen zo meteen zien. We gaan ook op tijd daar naartoe. Want ze vinden ze pas vanmiddag om 5:30 volgens mij. 5:30, 6:00. Want het staat er pas om 2:00 vanmiddag.
0: Ja.
1: Maar wij gaan straks daar al naartoe om te kijken hoe we boven komen.
0: Kun je nagaan dat je bijna 12:00 van tevoren al daar naar boven moet?
1: Ja. Ja, het is echt bizar.
0: Ja.
1: En we hebben gisteravond in Bourg d'Arsan gezeten op een bankje en gewoon de ogen uitgekeken van al het verkeer.
0: Ja?
1: Dus één file. Het was vanaf Grenoble gisteren. Over 60 kilometer deed je 3:00.
0: Zo. Ja, daar hoor je natuurlijk niet zo, vaak, niet zo vaak over. Over de hele infrastructuur achter de Tour.
1: Ja. En we loopt helemaal vast. Ongelooflijk.
0: Ja.
1: Nou, dat hadden wij ook niet verwacht.
0: Nee,
1: hoor.
0: Dat kan ik me voorstellen, ja. Ben ik benieuwd hoe dat gaat dan vanmiddag. Want als je kan kiezen, waar wil je dan staan? Bocht 7 in het oranje tussen alle Nederlanders?
1: Nee, we willen niet tussen al die Nederlanders staan, want dan ziet hij ons niet.
0: Oh, ja.
1: We willen eigenlijk ongeveer 3 kilometer onder de top staan. Dat zijn hele grote weilanden. En daar kun je ze heel mooi zien aankomen. Daar willen we het liefst zien te komen. Maar ik vraag me af of we daar komen vandaag.
0: Is er al een plan B?
1: Geen idee. Ja, plan B is gewoon een plekje zoeken waar het ietsjes rustiger is, zodat hij ons in elk geval kan zien.
0: Ja. Ja, want
1: niet tussen de grote mensen, maar dat is niet de bedoeling.
0: Als je tussen die schreeuwende meute staat, dan val je niet op natuurlijk.
1: Hoort hij ons niet.
0: Nee. Weet je wat zijn doelen zijn überhaupt voor deze... Het zijn 2 bergetappes en dan Parijs natuurlijk. Waar richt hij zich op?
1: Ja, vandaag en morgen is het denk ik Janis, de ploeggenoot, helpen. Die is gisteren teruggevallen naar de 11e plek. Rick heeft heel lang op kop gereden gisteren om te zorgen, want Carapaz was voorop, dat hij toch nog 10e bleef in het klassement. Dus hij zal moeten helpen voor Janis en zorgen dat hij gewoon goed de heuvel erover komt. En hij heeft wel een plan van, ik ga genieten op die LTS.
0: Ja.
1: Ik rijd toch niet vooraan en ik ga wel genieten van die mensen Massa.
0: Dat moet je ook doen, denk
1: en
0: ik.
1: Hopen dat ze hem duwen, hè.
0: Ja, dat kan ook nog helpen, inderdaad. Ja,
1: ja dat en scheelt dan... wel.
0: Ja.
1: Zeker.
0: Ja. En dan voor Parijs nog een...
1: Ja, het is ook bizar zoals ze dan na die tijd naar beneden moeten. Hè. Dan moeten ze, krijgen ze een hesje om, een fluitje om. En dan moeten ze door die mensen Massa moeten ze gewoon naar beneden naar hun hotel.
0: Ja. Dat zou eigenlijk ook een keer gefilmd moeten worden, hoe dat allemaal gaat. Het is toch een...
1: Ja, dat heeft hij gedaan. Hè? Als je hem volgt via de vlog, dan heeft hij dat gefilmd.
0: Ah, kijk. Nou, dat gaan we kijken.
1: Dat gaat,
0: inderdaad. Het is bijzonder. De wereld achter wat je allemaal ziet als het op tv komt bij de Ronde van Frankrijk.
1: Ja.
0: Succes met de bergopkomen.
1: Ja, dankjewel vandaag.
0: Ja, en juich hem toe.
1: Fijne uitzending nog.
0: Ja, dankjewel.
1: Ja,
0: Monique Pluimers.
1: Tot ziens, hè.
0: Tot ziens, moeder van Rick. En dank voor de afgelopen weken dat we konden bellen. Rick Pluimers uit Enter debuteert in de Tour en doet dat heel verdienstelijk. En hij gaat genieten vandaag en morgen 2 keer de Alpe d'Huez op.

0: Circle in the Sand, Belinda Carlisle, hoorde je op Radio Oost. Zometeen na achten gaan we het hebben over de infrastructuur bij ons in de provincie. Want het verhaal van de Merwedebrug kennen we deze week natuurlijk. Vrachtverkeer mag daar niet meer overheen, omdat die brug eigenlijk niet veilig genoeg meer is. Hoe zit dat met bruggen in Overijssel? Dat hoor je straks na achten. Onze zomer in Overijssel-verslaggever Oene Loonstra is ook weer op pad. En later vanochtend natuurlijk, Jens. Ik weet niet hoe goed jij bent als quizmaster.
1: Ja, dat gaan we uitvinden straks natuurlijk. Want de nieuwsquiz zit eraan te komen.
0: We gaan ook weer een nieuwsquiz spelen. Want het is natuurlijk vrijdag. Dus jouw kans op prijzen. Blijf erbij dus bij de ochtendshow van Radio Oost. Hebben we in de tussentijd nog Post Malone voor je.

0: de theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private Lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
6: Hè? Nu alweer?
5: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
6: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
5: Ook dan moet je aangifte doen.
6: Nou, goed dat je het zegt.
5: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
6: Handig?
5: Ja, van de Belastingdienst.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè.
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
11: Voor de grootste

0: Paris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: XXX Loets in Notten en Salzbergen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets in Notten en Salzbergen.
2: Late night shopping in Designer Outlet Ochtrop. Vanavond tot 10 uur. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Name it. Joop, Lacoste, Levi's, Tommy Hilfiger en Ville Roy en Boch. Designer Outlet Ochtrop. Maar 20 minuten van Enschede.
1: XXX Loets viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loets in Notten en Salzbergen, mijn meubelzaak.
3: Het laatste nieuws in Overijssel. Vanaf zaterdag is het Twentekanaal gesloten voor scheepvaart. Die keuze maakt de Rijksoverheid om schade aan de natuur te voorkomen door de droogte. Duizenden huishoudens in het Vechtdal zaten gisteravond zonder stroom. De storing werd veroorzaakt door een defecte kabel. En zwangeren die in de zomervakantie bevallen kunnen niet altijd terecht in het ziekenhuis van hun voorkeur. Zo kan het voorkomen dat het MST uitwijkt naar Winterswijk. Dat en meer in de app.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Manik Zampersen met het NOS-journaal. EU-buitenlandchef Callas zegt dat ze negatief verrast is door de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Voor producten uit 60 landen worden importheffingen ingevoerd van 10 of 12,5% volgens de VS, omdat er sprake is van dwangarbeid. Callas noemt dat onzin.
6: What I've heard also the argumentation behind that it's forced labor. But you can't say that for European Union. It's not really grounded.
5: Callas zegt dat de arbeidswetten in Europa beter zijn dan in de VS. Ook andere landen hebben boos gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De dieven zijn vooral uit op duur gereedschap. Het gaat dan bijvoorbeeld om elektrische scharen die zo'n 12.000 euro per stuk kosten. De laatste tijd waren er onder meer inbraken bij kazernes in Krommenie, Monnikendam en Broek in Waterland. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen.

0: In Nijmegen zijn lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over, zegt verslaggever Mark Hamer.
1: Mensen hebben het zwaar, kan ik je melden.
2: Ja, mijn enkel komt in zicht gelukkig.
3: Waar zitten de pijntjes?
2: Mijn enkel.
3: Oh.
2: En de blaren.
3: Hoeveel?
2: Te veel om te tellen. Ja, het is okay. Wel de hele onderkant.
3: Oké, nou.
0: De lopers worden vanmiddag onthaald op de Via Gladiola. Het weer, eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Morgen zonnig bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zometeen op Radio Oost hoor je hoe het staat met de infrastructuur in onze provincie. En dan gaat het vooral over de bruggen. Want het verhaal van de Merwedebrug was deze week natuurlijk in het nieuws. Dreigen dat soort situaties ook hier, hoor je zometeen. We vieren zomer in Overijssel. Alhoewel het weer er vandaag nog niet helemaal na is. Maar dit weekend wel. Oene Loonstra is weer voor ons op pad. En muziek zometeen op de radio van Billy Joel.

0: Let's go!
1: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans. Met grote stukken vlees, côte bœuf, bavette, lende. Van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. Bastiaan Kleinjan.

0: Billy Joel en Uptown Girl hoorde je op Radio Oost.
1: Bastiaan Kleinjan.
0: Ja, goedemorgen. Het is vrijdag vandaag, 24 juli. Je bent bij Radio Oost. Jens is er ook nog steeds.
2: Goedemorgen.
0: Ben je klaar om de zomer te vieren?
3: Zeker.
0: Heel goed, want zometeen gaat Oene Loonstra weer voor ons op pad. Waar die vandaag is, dat hoor je zometeen. Eerst het nieuws van vanmorgen even op een rijtje. Beginnen we bij de sluizen die toegang geven tot het Twentekanaal. Die blijven vanaf morgen helemaal dicht voor al het scheepvaart. Dit om te voorkomen dat er door de droogte onherstelbare schade ontstaat. De sluizen in Eefde sluiten daarom voor onbepaalde tijd. En die sluizen die geven natuurlijk toegang tot dat Twentekanaal. Naast die maatregel mogen ook boeren hun gewassen niet meer besproeien met water uit het kanaal.
2: Gebedsgenezer Jelte Kloens wil vanuit Den Ham regelmatig religieuze bijeenkomsten organiseren, waarin volgens hem mensen kunnen genezen van allerlei kwaaltjes. Redacteur Jesse Klein-Koerkamp vertelt hoe dat eraan toe gaat.
0: Sorry, dat is mijn fout. Dit is redacteur Jesse Klein-Koerkamp. Wat kan hij gitaar spelen?
4: Het lijkt een beetje, ik weet niet of je het kent, op van die Amerikaanse televisiepastoors. Er wordt luid gezongen, gejoeld in de zaal. Er is echt energie in die zaal. Iemand wordt naar voren gehaald. Hij legt zijn hand op de plek van de blessure. Begint de Heilige Geest aan te roepen. En vaak zie je dat die mensen er ook echt in meegaan. Dus lopen te trillen, te schudden. En daarna moet diegene van zijn kwaal af zijn. Of dat dan geval is, daar communiceert hij niet echt over. Dus dat blijft altijd maar de vraag.
2: Ja, de gemeente Twenteram moet nu bepalen of Kloens een omgevingsvergunning krijgt.
0: Dan naar FC Twente. Pijnlijke nederlaag gisteren bij de start van de Europese campagne. De ploeg van trainer John van der Brom. Die kreeg in het heenduel met Ferencvaros de beste kansen. Maar uiteindelijk waren het de Hongaren die er met de zegen vandoor gingen.
5: Aan de linkerkant van het veld zien we de overlap van de onvermoeibare Kadu. Die heeft veel meters afgelegd. Daar komt de kans aan en daar is het 1-2. Daar is het 1-2. En ja, het is niet geheel ten onrechte. Het is weer de man die ook al eerder in het boekje kwam van scheidsrechter Kos. Het is Josef die hem maakt.
0: En daardoor wacht voor de Tukkers volgende week een zware opgave. En dat is een gemiste kans, zegt trainer John van der Brom.
6: Ja, het is qua resultaat, laat ik het zo zeggen, absoluut een valse start. Maar wel eentje met het bekende perspectief richting volgende week. Want ik heb wel een wedstrijd gezien waarin wij als FC Twente zijnde prima partijen hebben kunnen bieden tegen Ferencvaros.
0: Ja, komende donderdag dus de terugwedstrijd. Ook die wedstrijd volg je op Radio Oost.
2: Ja, en in Zwolle zijn twee tunnels onder de A28 afgesloten vanwege vallend beton. Bij de Merwedebrug mag voorlopig geen vrachtverkeer meer over de brug vanwege zorgen over die constructie. Ook de Zwarte Waterbrug bij Hasselt kwam recent in het nieuws door problemen met beton en onderhoud. Waarom we juist nu steeds vaker te maken krijgen met dit soort maatregelen, weet Richard Loendersloot, hoogleraar Engineering Dynamics aan de UT. Richard, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
2: En wat zeggen deze maatregelen over de staat van onze bruggen en viaducten?
7: Wat de maatregelen zeggen is eigenlijk heel goed. Namelijk dat we actie ondernemen op het moment dat er iets aan de hand is. Maar waardoor het komt is natuurlijk gewoon omdat we vrij oude infrastructuur hebben. Die zitten een beetje aan het einde van hun levensduur. Dus dan kan het voorkomen dat ze eigenlijk een beetje buiten bedrijf gehaald moeten worden.
0: Ja, en we noemden net al een aantal voorbeelden op. Inderdaad, als we kijken in Overijssel en in Nederland, om hoeveel van dat soort gevoelige infrastructuur gaat het?
7: Precieze aantallen weet ik niet, maar er is wel gewoon heel veel gebouwd kort na de oorlog. Want toen is heel veel infrastructuur natuurlijk opgebouwd. Dus er is wel een heel groot gedeelte wat een leeftijd heeft wat echt einde levensduur is.
0: Ja, dan zou je zeggen, dat kan je zien aankomen. Want je weet van tevoren ongeveer hoe lang zo'n brug meegaat. Dus zou je nu wat geld achter de hand moeten hebben om verbeteringen uit te voeren?
7: Dat klopt. Dan moet je opeens ook wel heel veel geld hebben.
0: Ja.
7: Want ineens moet alles vervangen worden. Dat kost ook natuurlijk tijd en dan heb je ook heel veel mensen nodig om dat te doen. Ineens, hè? En je weet nooit precies wanneer je nou aan het einde van de levensduur bent. Want het is ooit ontworpen voor een bepaald gebruik, voor bepaalde omstandigheden. En die zijn in de loop van de tijd allemaal iets veranderd. Dus dan weet je ook niet precies waar je zit in levensduur, hoe oud in die zin de brug nou echt is.
0: Ja, want hoe gevaarlijk kan het worden in bepaalde gevallen als er dus niet zo'n maatregel wordt genomen als bij de Zwarte Waterbrug of de Merwedebrug?
7: Nou, uiteindelijk zul je dan zien dat bijvoorbeeld bij de Zwarte Waterbrug de betonstuk, dat daar stukken gaan afvallen, afbrokkelen. En uiteindelijk zou dan dus ook de staalbewapening zodanig beschadigd kunnen worden dat de brug het niet meer houdt.
2: En betekent dat dan ook dat sinds de bouw van die infrastructuur er ook echt weinig meer aan gedaan is in de jaren 50 en 60?
7: Er zal wel best wel regulier onderhoud zijn geweest. Maar in de beginfase hoef je sowieso niet zo heel veel te doen. Want dit zijn echt processen die de verandering in het materiaal, die heel langzaam gaan. Hè. Het duurt heel lang voordat je een scheurtje krijgt in het beton. En voordat ook eventueel bewapening van het beton echt beschadigd raakt, dat duurt tientallen jaren.
0: Ja. Maar uiteindelijk kan dat wel uitgroeien natuurlijk tot grotere problemen. Wat is hier nou aan te doen? Want u zei al, ja, als je alles tegelijk wil goed wil onderhouden en verbeteren, dan heb je heel veel geld nodig. Ja, dat geld is er niet, lijkt me.
7: Ja, nou, dat zie je dus inderdaad ook. Rijkswaterstaat heeft dat bijvoorbeeld ook aangegeven. Er is te weinig geld om alles te doen. Dus dan wordt alleen het hoogst noodzakelijke gedaan. En dan kom je soms bij oplossingen die meer op pleisterplakken lijken dan een structurele oplossing. En ja, dan houdt de constructie het wel even. Maar ja, eigenlijk stel je dan een klein beetje het totale vervangen uit. Dus de hoge kosten worden eigenlijk gewoon iets verder de toekomst ingeschoven.
0: Ja, dus vooral korte termijn oplossingen hoor ik dan.
7: Komt het dan wel op neer, ja.
0: Ja. Om het voor de lange termijn goed te regelen. Ja, wat is daarvoor nodig? Ja, geld dus. Maar...
7: Maar je ziet ook dat het gewoon ook lang duurt om dit soort infrastructuurobjecten te vervangen. Hè? Want de Merwedebrug noemde je net al, wordt vervangen. Ook de brug, de Zwarte Waterbrug bij Hasselt wordt vervangen.
0: Ja.
7: Dat staat al op de rol. En ja, heel veel versnellen kun je dat ook niet.
0: Nee. Dus tot die tijd is het dus met wat kleinere maatregelen. Kan je nog wel als automobilist je veilig wanen als je zo'n brug overgaat waar bijvoorbeeld het vrachtverkeer al niet meer over mag?
7: Nou, zeker als automobilist hoef je dan helemaal geen zorgen te maken. Het is echt het zware verkeer wat de hoge belastingspieken geeft. En dus zorgt voor eigenlijk een groei van de schade.
0: Ja.
7: Een vrachtwagen is zoveel zwaarder dan een auto. Een auto doet eigenlijk niks. Dus je kunt met een auto nog veilig over de brug, dat is helemaal geen probleem. Het zijn echt de vrachtwagens die zorgen dat de kleine schades die er zitten, die scheurtjes die er zitten, dat die verder groeien.
0: Ook niet de zwaardere auto's van tegenwoordig, want dat hoor je toch ook wel. Dat die bruggen zijn gemaakt in een andere tijd met veel minder verkeer. En de auto's waar we vandaag de dag in rijden zijn ook een stuk zwaarder dan die van toen.
7: Ja, ze zijn wel zwaarder, maar dan hebben we nog steeds 1500, 2000 kilo.
0: Ja.
7: En een vrachtwagen, ja, dat zit 25.000 of 40.000 kilo.
0: Dat is wel iets meer.
7: Dat is wel iets meer. En dat is ook echt het probleem, dat grote verschil in gewicht.
2: Ja, en we hadden het natuurlijk ook over de voorbeelden in Hasselt, de Merwedebrug. Maar moeten we dan ook rekening houden dat dit alleen maar meer gaat worden de komende jaren ook?
7: Dat denk ik wel, ja. We zullen vaker dit soort dingen hebben. Dat een brug beperkt beschikbaar is. Dus of een snelheidsbeperking heeft of een gewichtsbeperking. Dat zal vaker voor gaan komen, ja.
0: Dank voor de uitleg. Een uitgebreid verhaal hierover is ook te vinden bij ons op de site oost.nl en in de Oost-app. Richard Loendersloot, hoogleraar van de Universiteit Twente.
1: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.

0: De nieuwe oogst van deze week. Nog heel even, want Paula Keizer maakt vanmiddag natuurlijk een nieuwe oogst bekend. Kenny Dan hoorde je. En Find My Way. De man die altijd weer zijn weg vindt door Overijssel. Onze verslaggever voor Zomer in Overijssel vandaag. Oene Loonstra. Oene, goedemorgen. Waar ga je vandaag allemaal naartoe? Ja.
1: Nou, ik ga onder andere naar Denenkamp en omgeving. Ik vond het wel even mooi van Kenny Dan. Ja, ken je Dan? Nou, heel flauw. Het
0: je
1: is
0: ken.
1: Vrijdag.
0: Nee,
1: ik ben nu even de Goorse Warenmarkt vanmorgen. Want die wordt verplaatst naar het centrum. Die waarschijnlijk voor een gedeelte autovrij zal worden gemaakt. En een van de marktkoopmannen staat hier naast mij. Rob, mag ik aannemen?
2: Ja, ik ben Rob Kleinsman.
1: Saasje, Rob Kleinsman. Hey, maar daar heb je van gehoord. Wat vind je ervan als dat de markt verplaatst wordt naar het centrum?
2: Nou, ik heb het gehoord, maar er is nog niks overlegd. Dus ik ga ervan uit dat het dan niet doorgaat.
1: Oh. Maar goed, stel het gaat door. Wat dan?
2: Dan zal het wel in goed overleg moeten gaan. Ook met de plekken. En, want ik moet eerst mokers morgen. Dus ik ben meestal laat op de markt. En ik kan hier vrij laat komen, om 8 uur, zeg maar. Dus dat ik niet ergens middenin sta, dat ik er niet in en uit kan komen.
1: Maar goed, stel het gaat door. Hey, je wordt ingedicht over de plannen. Dan ben je dus, als ik jou dan zo hoor, niet echt blij.
2: Nou, als het in goed overleg gaat, kan ik er wel blij om worden. Maar momenteel nog niet, nee.
1: Het schijnt te gaan over een proef. Gedeeltelijk autovrij maken van het centrum van Goor. En dus dat de markt wordt verplaatst.
2: Ja, ik begreep dat wel. Kijk, de markt... wij zouden zelf ook al een andere opstelling kunnen kiezen op dit plein. Zodat je misschien nog meer parkeerplekken creëert. In plaats van allemaal naar de grote straat in.
1: We staan nu op de Schoolvisplein midden in Goor. Wat is er zo mooi aan deze plek?
2: Ruimte, kort bij de Action. Action is toch wel een trekker voor het publiek richting Goor. En daar kun je op de markt ook wel weer.
1: Ja. Dat, want hoe lang sta je al hier?
2: Ik sta hier 26 jaar.
1: Oh. Dus daar kun je er wel een mening over hebben.
2: In principe wel, ja. Ja. Nee, we staan hier op deze plek al jaren. En goede plek en verkeerplekken zijn er wel. En ik snap wel de stad meer dan richting de winkelstraat wil hebben. Om daar meer loop te krijgen. Maar
1: daar heb je ook winkels.
2: Dat klopt. Maar er zijn ook winkels die leeg staan. En dat is voor de winkelstraat niet leuk natuurlijk. Maar om daar de markt naartoe te halen, alleen maar voor de opleuking, zeg maar, dat gaat natuurlijk niet werken.
1: Hoe loopt het? Je staat al 26 jaar hier. Hoe loopt het eigenlijk vanaf deze plek?
2: Ik ben wel tevreden. Vaste klanten. En mensen die wekelijks komen.
1: Komt een beetje een merkwaardig spul uit de hemel. Dat noemen ze ook wel regen. Hoeveel invloed heeft dat?
2: Bij ligt eraan waar je staat. Zoals in Goor heeft dat wel invloed. Ik sta in Marklo op de markt en daar heeft het weinig invloed. Mensen komen toch altijd. In Delden net zo. Ja. Dus dat is per locatie wel verschillend. Maar ik ben ook boer daarnaast. Dus ik heb wel heel graag regen. Dus wat dat betreft...
1: Ik ben blij.
2: Ik ben niet zo erg. Op zich ben ik er wel blij mee.
1: Want waar kom je vandaan?
2: Ik kom uit Bentelo.
1: Bentelo?
2: Ja.
1: Gemeente van Twente. Ja, maar toch, ze zeggen deze regen is een beetje een druppel op de gloeiende plaat.
2: Dat klopt, dat is het. We hebben vorige week donderdag bij ons gelukkig veel gehad. En we hebben veel mazzel gehad met regen. Dus bij ons is het dan wel redelijk groen.
1: Gaat het nog goed komen met deze zomer, als je boer bent?
2: Het wordt een hete zomer.
1: Ja, want volgende week gaan ze weer omhoog, hè, die temperaturen.
2: Ja, dat klopt. Het wordt een hete zomer. Er komen veel acties. En dan bedoel ik...
1: De acties, zeker. Vanwege de stikstofregels.
2: Ja, klopt. Een andere hete zomer.
1: Wat ga je zelf doen?
2: Ik ga zo wel mee.
1: Zondag? Nee, we zeiden zondag. Ik ga zondag mee?
2: Nee, ik ga zelf wel mee met de acties. Belangrijk. Het is, als wij eraan moeten voldoen, is niet te doen. Qua landbouw. Dat is voor ons het einde verhaal.
1: Wat ga je doen? Je zegt, ik ga mee, doe met de acties. Maar wat ga je dan doen?
2: Ja, actie voeren. Maar in de welke acties is nog even in het ongewis.
1: Maar met de tractoren naar Den Haag?
2: Ik heb 2 keer naar Den Haag gereden met trekker, maar dat is vanaf Bentelo is dat niet meer te doen. Haast, dat is echt... Ja, je bent gewoon de hele dag onder de pannen. Maar dat, het is soms wel nodig.
1: Goed, maar dat gaat dan ten koste van jouw werk hier als marktkoopman.
2: Dat klopt, maar als ik mijn bedrijf, het landbouwbedrijf, niet kan voltooien, zeg maar... dan heeft dit ook andere waarden, zeg maar. Maar ik verkoop vlees van eigen boerderij, maar als ik geen boerderij meer heb... Ja, wat moet je dan? Waar moet je het vlees vandaan halen?
1: Dus, met andere woorden, je doet mee aan de acties?
2: Zeker, ja. 100%.
1: Nou, Rob, ik hou niet verderop. Veel verkoopplezier. Ik hoop dat je snel wordt ingelicht over de plannen die in principe al in de media bekend zijn gemaakt. Hè? Het verplaatsen van de warenmarkt naar het centrum van Goor.
2: Nee, zij eenzijdig geïnformeerd is. Dat eenzijdig naar buiten is gebracht. Want een collega van de markt die normaal contact met de gemeente heeft, die wist nog nergens van. Dus, ja.
1: Veel plezier vandaag.
2: Ja, bedankt.
1: Nou, Bastiaan, Jens, jullie horen het. Heb een paar nieuwsfeiten, zeg maar, in een gesprek.
0: Ja, dat zo waar. Een zwaar inhoudelijk gesprek.
1: Ja, dat hebben we niet gedacht. Maar goed, ja, de mensen, er zijn nog weinig bezoekers hier op de warenmarkt. Dus die kan ik niet ondervragen van wat zij er nu van vinden dat die markt nu verplaatst gaat worden. Maar goed, deze Rob, die ik zo even gesproken heb, die is er vooralsnog even niet zo blij mee. Maar ook omdat hij nog niet echt officieel is ingericht.
0: Ja, nou ja, wel interessant. En wat me bij is gebleven is dus dat het in Markelo niet uitmaakt welk weer het is voor de markt, maar dat Gorenaren dus binnen blijven als het regent.
1: Tenzij ze een paraplu meenemen.
0: Dat kan jij bevestigen als Gorenaar?
1: Nee, ik neem nog wel een paraplu mee.
0: Oké, heel goed. Oene, dankjewel. We gaan van je horen vandaag.

0: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
3: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè.
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
1: Nu, 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
8: Reis weer met Golden eSIM.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
8: Reis weer met Golden eSIM.
9: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
10: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
12: Het is machtig mooi, man.
11: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
12: Je komt de leukste luidjes tegen.
11: Een praatje maakt je dag.
13: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
14: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
15: Het is 8:30, Radio Oost met het nieuws uit Overijssel, Jens.
16: De sluizen die toegang geven tot het Twentekanaal blijven vanaf zaterdag helemaal gesloten voor scheepvaart. Die keuze maakte de Rijksoverheid om te voorkomen dat er door de droogte onherstelbare schade ontstaat. De sluizen in Eefde sluiten daarom voor onbepaalde tijd. Op het deel tussen Almelo en de Haandrik wordt het waterpeil met al het beschikbare water op peil gehouden. Komt het namelijk onder het minimum, dan is er kans dat de kade verzakt. Naast de maatregel mogen ook boeren hun gewassen niet meer besproeien met water uit het kanaal. En vanwege die droogte worden ook toeristen in Steenwijkerland aangemoedigd om zuiniger om te gaan met het water. Hotels en vakantieparken starten een proef om het waterverbruik te verminderen. Dat doen ze samen met Nationaal Park Weeribewiede en de gemeente. Zo kunnen gasten verschillende geluidsverhalen van elk 5 minuten tijdens het douchen luisteren. In de tussentijd komen ze meer te weten over het Nationaal Park en zijn bewoners. En de politie en het OM gaan werken met een puntensysteem voor verkeershufters. Wie door een agent wordt betrapt op een verkeersonveilig gedrag kan rekenen op strafpunten. Dat meldt RTL Nieuws. Bestuurders die in een jaar tijd te veel strafpunten verzamelen vanwege overtredingen worden extra in de gaten gehouden. Het is hard nodig, zegt de landelijke verkeersofficier.
17: We weten uit onderzoek dat juist die kleine groep mensen die zich niet aan regels houden, die zijn verantwoordelijk voor risicovolle ongevallen. En daar hebben we last van. Daar ontstaan gewonden door en erger.
16: Sommige van die verkeersovertreders blijven zelfs keer op keer rijden. Zoals de bestuurder van een Porsche Panamera die op de A28 bij Zwolle voor de 10e keer werd betrapt met een ongeldig rijbewijs eerder. Dat was het nieuws in Overijssel. Meer nieuws vind je in de app en op oost.nl.
15: Het weer dan. Gerita Spannenburg, goedemorgen.
18: Goedemorgen weer, Bastiaan.
15: Hoe gaan wij richting het weekend vandaag?
18: Wij gaan met veel wolkenvelden richting het weekend. Lokaal valt er een klein beetje regen uit de bewolking. En de temperaturen liggen nu zo tussen de 12 en de 16 graden ongeveer. Weinig wind. Briesje is nu 12 en 15 graden. 14 en 16 graden. Moet wel op de goede waarnemingen kijken. 14 en 16 graden. Licht zuidwestelijk briesje is aan het opsteken. En die blijft ook vandaag heel lichtjes. Het aandeel zon gaat langzaam maar toenemen. Je ziet al wat gaten in het wolkendek komen. En vanmiddag hebben we stapelwolken en zon. Ziet er denk ik heel vriendelijk uit. En het wordt zo'n 24 graden.
15: Kijk, en daar kunnen we morgen nog wat graden bij optellen, zei je eerder vanmorgen.
18: Zeker, ja. 25 tot 28 graden heb ik voor morgen uitstaan. Van Kop tot aan Twente, hoogste temperaturen in Twente. Morgenochtend gelijk zon, dus niet meer die Noordzeewolkenvelden. Veel zon, we beginnen met een graadje of 10 tot 15 waarschijnlijk morgenochtend. En morgenmiddag is het dus zomers warm. Een licht briesje uit de west-zuid. Westhoek. Een paar stapelwolken die morgenmiddag gaan ontstaan. Misschien een lokale bui, maar dat is heel lokaal. Ook gewoon weer een hele mooie zomeravond, zaterdagavond. En op zondag, ja, dan moet weer voorlopig de neerslag echt vallen. Vrij veel wolkenvelden, periode met wat regen. Meer overgaand in de loop van de dag in meer wat buiige vorm. Misschien met een klap onweer. En dan is het maximaal 23 graden.
15: Kijk, Grieta, dankjewel.
18: Alsjeblieft.
15: Fijn weekend.
18: Hetzelfde.

0: Gabriella hoorde je op Radio Oost. Het is bijna 9:15, vrijdagochtend. Wat hadden we vanmorgen allemaal in de uitzending?
1: In Zwolle zijn 2 tunnels onder de A28 afgesloten vanwege vallend beton. Bij de Merwedebrug mag voorlopig geen vrachtverkeer meer over de brug vanwege zorgen over de constructie. En ook de Zwarte Waterbrug bij Hasselt kwam recent in het nieuws door problemen met beton en onderhoud. Hoogleraar Richard Loendersloot van de Universiteit Twente vertelt dat veel infrastructuur aan het einde van zijn levensduur is en dat een oplossing lastig is.
2: Want ja, ineens moet alles vervangen worden. Dat kost ook natuurlijk tijd en dan heb je ook heel veel mensen nodig om dat te doen. Ineens, hè. En je weet nooit precies wanneer je nou aan het einde van de levensduur bent. Want ja, het is ooit ontworpen voor een bepaald gebruik. Voor bepaalde omstandigheden. En ja, die zijn in de loop van de tijd allemaal iets veranderd. Dus dan weet je ook niet precies waar je zit in de levensduur. Hoe oud in die zin de brug nou echt is. Nou, uiteindelijk zul je dan zien dat bijvoorbeeld bij de Zwarte Waterbrug, het betonstuk, dat daar stukken gaan afvallen, afbrokkelen. En uiteindelijk zou dan dus ook de staalbewapening zodanig beschadigd kunnen worden dat de brug het niet meer houdt. Er zal best wel regulier onderhoud zijn geweest. Maar in de beginfase hoef je sowieso niet zo heel veel te doen. Want dit zijn echt processen die de verandering in het materiaal die heel langzaam gaan. Hè. Het duurt heel lang voordat je een scheurtje krijgt in het beton. En voordat ook eventueel bewapening van het beton echt beschadigd raakt, ja, dat duurt tientallen jaren.
0: Dan hadden we het vanmorgen ook over gebedsgenezer Jelte Kloens uit Kampen. Hij wil vanuit Den Ham regelmatig religieuze bijeenkomsten organiseren, waarin volgens hem mensen kunnen genezen van allerlei kwaaltjes. Zelfs zover dat hij zegt dat hij serieuze ziektes als kanker kan genezen. Doet hij met een speciale stichting, vertelt redacteur Jesse Klein-Koerkamp.
3: Ja, die organisatie heeft er wat langer. Sinds kort inderdaad is het een stichting, ook met ambi-status. Dus hij heeft nu ook bepaalde financiële voordelen, belastingvoordelen. En hij is eigenlijk van plan om zich... die stichting staat nu ingeschreven in Den Ham. Maar hij heeft ook een bijbelschool in Kampen die binnenkort begint. Dat is een van de pijlers. Hij wil eigenlijk zoveel mogelijk mensen opleiden in het evangelie en ook in deze genezingsdiensten, zodat anderen dit ook kunnen gaan doen. En daarbij hoort in Den Ham structureel religieuze diensten houden. In Kampen, die school die in september start. En zijn doel is eigenlijk om ook uiteindelijk mensen in dienst te hebben. Echt, die echt on the payroll gewoon het evangelie gaan verspreiden op straat. En ook echt mensen gaan genezen. Dus die dat fulltime kunnen gaan doen.
0: Gemeente Twenterand moet nu bepalen of Kloens en zijn stichting daadwerkelijk een omgevingsvergunning krijgen.
1: En we blikten ook terug op FC Twente. Dat verloor gisteravond van Faris Ventsels in de tweede voorronde van de Europa League. Gemiste kansen zeggen Ramiz Serouki en John van den Brom.
4: Ja, we hebben het heel lastig gemaakt voor onszelf natuurlijk. Dit was niet de positie die we wouden, waar we mee naar Hongarije wouden gaan. Maar het is wel de realiteit. En we moeten daar vooral in de beginfase van de wedstrijd niet een goal weg gaan geven. En wat ik zeg, ik denk als we gewoon het spel wat we vandaag in grote fase hebben laten zien, daar kunnen laten zien, dan hebben we een goede kans om te winnen.
5: Ja, het is qua resultaat, laat ik het zo zeggen, absoluut een valse start. Maar wel eentje met het bekende perspectief richting volgende week. Want ik heb wel een wedstrijd gezien waarin wij als FC Twente zijnde prima partijen hebben kunnen bieden tegen Ferencvaros.
0: Dan het welbekende perspectief op de Tour. Want in onze Tour-rubriek spraken we vanmorgen met Monique Pluimers, moeder van Tour-debutant Rick Pluimers uit Enter. Die een goede eerste ronde van Frankrijk rijdt, zelfs nog een keer 5e werd deze week. Vandaag en morgen staan de Alpe d'Huez op het programma. En het is erg moeilijk om daar te komen, merkt Monique.
6: Ja, wij zijn afgelopen donderdag hier naartoe gereden. Toen dachten we, nou, zijn we bijna 2,5 dag voordat ze hier aankomen. En kunnen we nog mooi bovenop de Alpe d'Huez staan, want het is een hele grote parkeerplaats. Maar we mochten smiddags de berg al niet eens maar op. Dus toen was het hier zoeken naar een plekje, maar echt alles staat vol. We hebben een weiland achteraf gevonden waar we staan met een aantal campers. Een kilometer voor Bourg d'Oisans. Dus helemaal blij dat we hier staan. En gisteren hebben we georiënteerd van waar kunnen we heen en hoe komen we die berg op. Voor zaterdag gaan we met de lift naar bovenin, vanaf Allemont. Daar fietsen we naartoe. En voor vandaag was het plan om met de fiets naar boven te gaan en 3-4 kilometer onder de top in het weiland. Maar dan hoorden we gisteren dat de hele berg wordt afgesloten en je alleen maar te voet naar boven mag. Dus we moeten nog kijken hoe we doen vandaag, hoe we boven komen. We zullen zo meteen zien. We gaan ook op tijd daar naartoe, want we vinden ze pas vanmiddag om 5:30, volgens mij. 5:30, 6:00. Want het staat er pas om 2:00 vanmiddag. Maar wij gaan straks daar al naartoe om te kijken hoe we boven komen.
0: Ja, de twee koninginnenritten in de Tour de France. Overigens is er nog een speciale wielerdag georganiseerd door wielerlegende Henny Kuiper uit Denenkamp, waarbij die etappe van vandaag ook bekeken gaat worden. En daar zijn we bij. Dus daar zie je vanmiddag in Zomer in Overijssel op TV Oostmeer over.

0: Yazoo en Don't Go. Nou, dat doen we ook zeker niet.
1: We blijven nog een uurtje.
0: We gaan nog een uurtje door in de verlengde zomerochtendshow voor deze vrijdagochtend. En alle reden om te blijven luisteren. Want we gaan de Overijsselse nieuwsquiz spelen zometeen. Het nieuws over de afgelopen week. Jouw kennis daarover gaan we testen. En er zijn mooie prijzen te winnen. Ik weet nog niet precies wat. Maar ik ga de prijsafdeling wel even bellen. Dus blijf erbij.
2: En als de klok luidt, de tijd is. Ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig, in vrede.

0: als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: De lekkerste vis,

0: Pak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentietogo.com/radio.
3: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com. Voor de

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
2: Vers vlees en barbecuepakketten? Ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
3: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
4: Het laatste nieuws in Overijssel. Het Twentekanaal is vanaf morgen gesloten voor scheepsvaart. De Rijksoverheid maakt die keuze om schade aan de natuur te voorkomen. Evangelist en gebedsgenezer Jelte Kloens wil zich met zijn stichting permanent vestigen in Den Ham. En wil religieuze bijeenkomsten en genezingsdiensten organiseren. En zwangeren die in de zomer bevallen kunnen dat meestal niet in Twentse ziekenhuizen. Want soms moeten ze uitwijken naar buiten de provincie.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Manik Jampersen met het NOS-journaal. Er komt waarschijnlijk een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Dat bevestigt de politie na een bericht van RTL Nieuws. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Wie te veel strafpunten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Het plan moet in het najaar klaar zijn. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Er is onder meer brand bij de stad Bordeaux, zegt correspondent Saskia Houtuin.
7: Canada will do whatever it takes to build our.
8: Inmiddels is 4.800 hectare aan land in vlammen opgegaan. Meer dan 20.000 personen zijn inmiddels geëvacueerd. Dat zijn inwoners, maar ook heel veel toeristen. Meerdere campings die zijn ontruimd. Franse media die hebben het over een monsterbrand.
6: Amerika komt met nieuwe importheffingen nu het vorige pakket is afgelopen. De heffingen worden ingevoerd op producten uit 60 landen, waaronder de EU. Canada probeert nog te onderhandelen met de VS, maar richt zich verder vooral op zichzelf.
7: Canada will do whatever it takes to build our strength at home and to support Canadian families, workers. We're ready because we are been focusing on what we can control.
6: En dat zei de Canadese premier Carney. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een importheffing van 10%. Een Indiase activist is na 26 dagen gestopt met zijn hongerstaking. Sonam Wanchuk was ermee begonnen om aandacht te vragen voor de eisen van de zogeheten kakkerlakbeweging. Aanhangers van die protestbeweging eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Ook is er onvrede over de werkloosheid en economische ongelijkheid in India. Wanchuk zelf is geen leider van de kakkerlakbeweging, maar mede door zijn hongerstaking werden de protesten grootschaliger. Het weer eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden.
9: Ik begin niet voordat ik de woorden dit was het NOS-journaal heb gehoord. Dat is toch normaal altijd de afkondiging?
10: Ja, die heeft hij even gemist vandaag.
9: Ja, nou, ik denk dat we heel lang kunnen wachten dan. Dus zullen wij het dan maar doen?
10: Laten we maar doen.
9: Dit was het NOS-journaal. En dit is Radio Oost. Met zometeen jouw kans op prijzen, want we gaan hem weer spelen. Het is vrijdag. De Overijsselse nieuwsquiz over het nieuws van de afgelopen week komt er weer aan. Heb je het nieuws?

0: nieuws niet zo goed gevolgd, dan heb je nu nog even een paar minuten de tijd om snel door de Oost-app te scrollen en alle headlines een beetje in je op te laten nemen. Want we gaan hem spelen zometeen. En muziek natuurlijk ook van Nina Simone en Peter Gabriel.
1: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
2: Late night shopping in Design Outlet Ochtrop. Vanavond tot 10 uur. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Name it. Joop, Lacoste, Levi's, Tommy Hilfiger en Villeroy & Boch. Designer Outlet Ochtrop. Maar 20 minuten van Enschede.
3: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
4: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
5: Radio Oost. Bastiaan Kleinjan.

0: Nina Simone en daarvoor nog Peter Gabriel op Radio Oost. Ben je er klaar voor?
1: Dat denk ik wel.
2: Zeker.
3: De Overijsselse Nieuwsquiz.
0: We gaan de Overijsselse Nieuwsquiz namelijk spelen. Vragen over het nieuws van de afgelopen week. En op het spel staat, als het goed is, een noodradio.
1: Daar hebben we er nog wel een van liggen.
0: Die hebben we er volgens mij nog wel liggen. En daar is nog steeds heel veel vraag naar. Al zijn er ook heel veel Radio Oost-luisteraars geweest de afgelopen tijd. Die al zo'n noodradio in de wacht hebben gesleept. Maar heb jij er nog geen een, dan is dit het moment om op te letten. En mee te doen met de nieuwsquiz. Hoe werkt het? We stellen zo meteen een kwalificatievraag. Heb jij die goed en bellen we je dan terug? Dan is het aan jou om in de uitzending in een minuut tijd zoveel mogelijk vragen goed te beantwoorden. En haal je een bepaald aantal, dan is die noodradio of een andere prijs, ik hou de disclaimer nog even daar, voor jou. Zullen we de kwalificatievraag doen?
1: Laten we dat maar doen.
0: Nou, dan zou ik zeggen, voor het draad ermee.
1: De kwalificatievraag is, welk uniek weersfenomeen ontstond in Oldenzaal deze week? Is dat A, er werd een warmterecord gebroken? B, er ontstond vorst aan de grond? Of C, het regende in 1 uur meer dan in heel dit jaar.
0: Zou van alles kunnen zijn, want we gaan natuurlijk alle kanten op wat betreft weer. Dus zon, vorst of regen. Nog 1 keer de vraag.
1: Welk uniek weersfenomeen ontstond in Oldenzaal deze week? Nog een keertje dan. A, er werd een warmterecord gebroken. B, er ontstond vorst aan de grond. Of C, het regende in 1 uur meer dan in heel dit jaar.
0: Denk jij het goede antwoord te hebben? Stuur die dan naar de Oost-app 06456 71331. En wie weet spelen we de nieuwsquiz zometeen met jou.

0: The Sign, Ace of Base, hoorde je op Radio Oost. Het is 10:50. We gaan hem spelen.
1: De Overijsselse Nieuwsquiz.
0: De Overijsselse Nieuwsquiz over het nieuws van de afgelopen week. Er is veel gereageerd op de kwalificatievraag. En een van de reacties was van Marianne. Marianne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waar bel je vandaan?
2: Ipelo, enter.
0: Ipelo, enter, heel goed. En jij had het goede antwoord op die kwalificatievraag. Want Jens, kan je hem nog één keer doen?
3: Ja, dat was: welk uniek weersfenomeen ontstond in Oldenzaal deze week? A. Er werd een warmterecord gebroken. B. Er ontstond vorst aan de grond. Of C. Het regende in 1 uur meer dan heel dit jaar.
0: En dat was Marianne.
2: Vorst aan de grond.
0: Dat was vorst aan de grond, inderdaad. Dat is, ja. Dat is helemaal goed.
2: Ja.
0: Dan gaan we de quiz met jou spelen. Heb je een beetje het nieuws gevolgd de afgelopen week?
2: Nou, een beetje, want we waren een paar dagen weg. Dus ik, ik hoop dat ik het wat mee heb gekregen.
0: Nou, dat moet vast goed komen. Jens, ben jij er ook klaar voor?
3: Zeker.
0: Want jij bent de quizmaster van dienst.
3: Fijn dat ik die eer heb vandaag.
0: Ja, die eer heb jij. Monique, klaar voor? Marianne, klaar voor? Excuus.
2: Ja hoor. Ja, geen probleem. Ja hoor.
0: Dan ga ik de klok starten en dan gaat de minuut zo meteen in.
1: De Overijsselse Nieuwsquiz.
3: Archeologen zochten deze week in een 3000 jaar oud grafveld in Enter. Waar zochten ze naar? A. Langbedden. B. Antieke vazen. Of C. Pokémonkaarten?
2: B?
3: Nee, dat was A helaas. Op welke manier kon er op een camping in Agelo, waar brand uitbrak, toch gegeten worden? A. De eigenaar kookte zelf. B. Bezoekers moesten zelf eten meenemen. Of C. Er ontstond een patatkraam.
2: Een patatkraam.
3: Dat klopt. Welk systeem heeft de brandweer in Kuinderen ontwikkeld tegen natuurbranden? A. Een speciaal sprinklersysteem. B. Speciale zweefvliegtuigen met water aan boord. Of C. De langste brandweerslang van Nederland.
2: B.
3: Nee, dat is A. Wat heeft een fruitteler uit Rossum bedacht om zijn appels te beschermen tegen de hitte? A. Een schaduwdoek. B. Een permanente waterstraal op de appels. Of C. Een speciaal soort zonnebrand voor appels?
2: Speciaal soort zonnebrand voor appels?
3: Die klopt. Waarom werd er deze week een boa constrictor gedumpt bij een dierenopvang in Zwolle? A. De eigenaar was opgelicht. B. Het dier was ontsnapt uit een dierenwinkel. Of C. De eigenaar ging op vakantie.
2: De eigenaar ging op vakantie?
3: Nee, die klopt helaas ook niet. Het was A. De eigenaar was opgelicht.
0: Maar ik hoorde toch goede antwoorden, hoor.
2: Ja, wel een paar.
0: Ja, zeker wel. Dus die noodradio komt jouw kant op, Marianne.
2: Nou, leuk. Heel leuk.
0: Dank voor het meedoen. En veel plezier. Ik hoop dat je hem nooit nodig hebt. Maar
2: nee, ik hoop het ook niet.
0: Je kan hem maar beter, je kan hem maar beter in huis hebben. Heb je nog plannen voor het weekend?
2: Ja, we gaan nog een dagje weg en volgende week nog een weekje weg.
0: Dus, nou zeg, wat een luxe.
2: Leuke dingen. Leuke dingen.
0: En waar gaan jullie naartoe?
2: Wij gaan volgende week naar Houthalen in België.
0: Oké.
2: Okay. Dus,
0: gaat goed.
2: Ja, lekker weer, dus dat zal vast goed komen.
0: Nou, dat komt helemaal goed. Nou, veel plezier en als je thuis komt, dan ligt die noodradio denk ik op de deurmat of bij de buren ergens.
2: Heel leuk, dankjewel.
0: Fijn weekend.
2: Fijn weekend. Goed. Leuke uitzending nog.

0: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
3: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
6: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
7: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
8: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste!

0: Het is precies 9:30, tijd voor het nieuws uit Overijssel met Jens.
1: De sluizen die toegang geven tot het Twentekanaal gaan vanaf morgen helemaal dicht voor scheepvaart. De sluizen bij Eefde sluiten voor onbepaalde tijd om te voorkomen dat de droogte schade veroorzaakt aan de natuur. Tussen Almelo en de Haandrik wordt geprobeerd het waterpeil met het beschikbare water op niveau te houden. Zakt het peil te ver, dan kunnen kades daar namelijk verzakken. Ook boeren mogen voorlopig geen water uit het kanaal gebruiken om hun gewassen te besproeien. De maatregelen blijven gelden tot de waterstand weer op niveau is. Rijkswaterstaat weet nog niet wanneer dit het geval is. En vanwege die droogte worden toeristen in Steenwijkerland aangespoord om zuiniger om te gaan met drinkwater. Hotels en vakantieparken beginnen samen met de gemeente en Nationaal Park Weeribbeweede een proef om het watergebruik te verminderen. Gasten kunnen tijdens het douchen nu luisteren naar korte geluidsverhalen van 5 minuten. Daarin horen ze onder andere meer over het Nationaal Park. Een evangelist en gebedsgenezer, Jelte Kloens, wil met zijn stichting zich permanent vestigen in Den Ham. Hij wil religieuze bijeenkomsten en genezingsdiensten organiseren. Redacteur Jesse Klein-Koerkamp dook in de zaak en vertelt hoe deze diensten eraan toe gaan.
2: Er wordt luid gezongen, gejoeld in de zaal. Er is echt energie in die zaal. Iemand wordt naar voren gehaald. Hij legt zijn hand op de plek van de blessure, begint de Heilige Geest aan te roepen. En vaak zie je dat die mensen er ook echt in meegaan. Dus lopen te trillen, te schudden.
1: Ja, voor deze bijeenkomst is er een omgevingsvergunning nodig. De gemeente Twente-Rand heeft meer tijd nodig om die aanvraag nu te beoordelen. De bijeenkomsten van Kloens kwamen eerder ook onder vuur te liggen naar zorgen van het COC voor mogelijk zogenoemde homogenezingen. Het is niet duidelijk of Kloens dat daadwerkelijk aanbiedt. Ook voor zijn claims dat hij mensen van ziektes kan genezen is geen medisch bewijs. Dat en meer nieuws vind je in de app en op oost.nl.
0: Het weer voor vandaag dan nog even. De dag begint bewolkt, maar in de loop van de middag is er wat ruimte voor zonneschijn. En de temperatuur komt uit op een graad of 24. Morgen veel meer zon en ook hogere temperaturen. Dan kan het uitkomen op 28 graden. Tijd voor muziek op Radio Oost van The Jacksons. Dit is Shake Your Body.

0: 15 miljoen mensen. Inmiddels zijn we met wat meer. Fluitsma en Van Tijn hoorde je op Radio Oost op deze vrijdagochtend. We gaan weer even de provincie in. Want Oene Loonstra is voor ons op pad. Onze Zomer in Overijssel verslaggever. Oene, anderhalf uur geleden stond je op de markt in Goor, waar het plotseling een heel politiek zwaar beladen gesprek werd. Waar ben je nu?
1: Ja, toen moest ik wel even schakelen. Ja. Dat klopt. Maar goed, het is allemaal goed gekomen. Ik ben nu bij Natura Dozet Fabelwezens. Er is een tentoonstelling hier. En ik sta hier voor een vervaarlijke draak. We lopen Luc van Natura Dozet er even naartoe. Want als je daarvoor gaat staan, als het goed is, moet hij dan een geluid gaan maken. Ja. Zo, nou, daar word je bijna bang van. Luc, fabelwezens. Ja, wat zijn dat voor wezens?
2: Ja, er zijn eigenlijk mythologische dieren die een ontstaan een beetje hebben van dieren die nu nog leven. Of die een beetje zijn uitgestorven. En dan heeft de mens een aardige fantasie aan gemaakt.
1: Ja, we staan hier voor die levensgrote draak die dat geluid maakt. Welke wezens nog meer?
2: We hebben hier ook nog een phoenix, daar kijk ik heel mooi op. Die maakt ook af en toe een mooi geluidje. Maar de griffioen, denk ook aan een zeemermin, een minotaurus. Maar niet vergeet de Loch Ness ook nog.
1: Loch Ness?
2: Zeker, ja.
1: Dat is nog steeds een fabelachtig, mysterieus wezen. Hè?
2: Dat is zeker een fabelachtig, mysterieus wezen. Maar hier staat hij echt in de tuin, dus wat weet.
1: Ook de unicorn, oftewel de eenhoorn, zie ik daar met een kleintje. Dat is waarschijnlijk een zoon of een dochter. Nou staat er ook een beest hier waar kinderen nog wel een beetje bang van worden. Welk beest is dat?
2: Dat is de mandragora. Dat is een beetje...
1: Mandragora! Ja.
2: Een beetje een leeuwachtig beestje, maar die brult ook als een leeuw. En dat gebeurt heel onverwacht. Dus als je met de kinderen hier komt, krijg je zulke mooie reacties. Heerlijk, ja.
1: Hoezo, beginnen ze te huilen of zo?
2: Nee, ze worden een beetje bang en ze gaan helemaal in de vader en moeder kruipen. Dus helemaal in de benen en dan kijken ze een beetje met een kopje naar links om toch het beest te bekijken. Geweldig is dat om te zien.
1: Ik zie daar ook de dame met pijl en boog als een paars wezen. Wat is dat?
2: Dat is de centaur. Dus, eigenlijk half mens, half paard. En ze komen van de Griekse mythologie.
1: Wat voor geluid maakt die?
2: Niet zo heel veel, behalve een pijlenboog, dat hij eigenlijk de bullseye raakt. En dan hoor je af en toe een beetje paadjes heen en weer lopen. En dat ziet er heel mooi uit. Maar je kan zelf ook uitproberen of je goed kan pijlenbogen.
1: Ja, maar het is wel spannend.
2: Ja, zeker. Natuurlijk. Moet ook, hè. Maar mythologie is ook gewoon iets spannends, iets leuks.
1: Nee. Want ik was hier de laatste keer, dat is wel even een tijdje geleden, had je ijstijddieren.
2: Dat klopt, met een mammoet. Dat klopt, en toen hadden we nog veel meer grote beesten. Maar zo'n mammoet komt ook wel een beetje terug binnen in ons museum. Maar nu hebben we ook een cycloop en die komt eigenlijk van een olifantachtige vandaan. Dus we hebben overal wat koppelingen gemaakt.
1: Hoe zijn de reacties tot nog toe?
2: Eigenlijk heel goed. Wat ik net al zei, kinderen zijn af en toe een beetje bang. Maar dat durven ze met gemak met papa en mama. Maar over het algemeen laaien het enthousiast. Vooral die schatzoekers die hier komen. Maar ze mogen dan natuurlijk nog een mooie speurtocht doen. Dan gaan ze door de hele tuin. Op het einde kan je een schat met goud vinden.
1: Kun je dan merken, we zitten midden in de vakantie, qua drukte?
2: We hebben pakken weer 300 man per dag. Het loopt nu wat drukker, puur door de bouwvak. Daar ben ik heel blij mee. Ja, wat ik nu ga zeggen, vinden bezoekers thuis niet heel fijn. Maar dit soort bewolkte dagen met regen vinden wij heerlijk. Vinden de vakantiegangers niet zo leuk.
1: Ja, volgende week wordt het weer 30 plus.
2: Ja, maar dan zetten we hier lekker spelelementen met water neer. Dus dan kan je hier ook lekker vertoeven.
1: Je zorgt in ieder geval dat iedereen aan zijn of haar trekker gaat komen. Ja. Hoe lang gaat dat met deze draak zo door met dat geluid?
2: Eigenlijk om de paar minuten gaat hij telkens door dat als er bezoekers komen, dat ze keer op keer het geluid en de bewegingen zien. Hij vliegt niet weg hoor, de vleugels die blijven mooi rustig stilstaan.
1: Echt een beetje een Game of Thrones gevoel.
2: Ja, alleen Khaleesi bleef hier wel tot rust.
1: Oh ja, waar is Khaleesi?
2: Ja, die is niet meer. Die is weggegaan.
1: Ah, wat jammer! Mooie vrouw!
2: Ja, dat zeker. Ja. Laat mijn vriendin thuis niet horen. Nee.
1: Ah, nou goed. Tot wanneer is de expositie?
2: Eind augustus. Dus eigenlijk de laatste week van augustus. En daarna sluiten we mooi de boel af.
1: En wat de volgende?
2: Dat weten we nog niet. Daar moeten we nog goed beslissen. Dus daar hebben we alle tijd nog voor vervolgens.
1: Oh nou, eind augustus. Dat is al over een dikke maand.
2: Ja, maar volgend jaar zomer er komt weer heel wat moois binnen. En, of buiten moet ik zeggen.
1: Wat kun je daarover zeggen?
2: Nog niks. Dat houden we een publiek geheim.
1: Maar je weet wel.
2: Nee.
1: Ah, je weet het ook niet. Ja, je weet het best.
2: Nee, ja, politiek correct blijven.
1: Okay, goed. Ja. Nou, Luc, dankjewel. We proberen even dat geluid van die draak. Nou, kom eens even. Nou houdt hij zich stil.
3: Nee, het is een eigenwijze draak.
1: Ja, het is een eigenwijze draak, ja. Je moet ervoor gaan staan, zei je.
3: Ja!
1: komt er alleen geen vuur uit zijn mond.
2: Nee, met de droogte kunnen we dat beter niet doen.
1: Dus je hebt ook overal een antwoord op.
2: Ja, mooi, hè?
1: Voor jeetje. Nou, hey, dankjewel, Luc.
3: Ja,
1: jongens, ik blijf hier nog even kijken bij de fabelwezens hier in Natura Rosette in Denenkamp.
0: Dankjewel, Oene. Het was weer genieten. Veel plezier daar.
1: Yo!

0: Rod Stewart op Radio Oost. En Maggie May, het is 10 voor 10. Mooie tijd om er een einde aan te breien voor deze verlengde ochtendshow op deze vrijdag. En ook deze 2 weekjes op de winkel passen, want maandag is de grote baas weer terug.
1: Marcel Oosten
0: is terug op de radio. Waarschijnlijk met een tas vol Denemarkse avonturen.
1: Kijk, een hele hoop verhalen wat hij heeft meegemaakt.
0: Ja, vol trots laten zien voordat hij ging waar hij naartoe ging. Dus ik ben benieuwd. Ga je allemaal horen vanaf maandag, want dan is Marcel dus weer terug in de ochtend. En wanneer wij elkaar weer een keer spreken op de radio, dat staat in de sterren geschreven, denk ik.
1: Dat is nog niet duidelijk.
0: Dat weet ik niet. Maar veel plezier met Marcel vanaf komende maandag. En veel plezier met Paula zometeen na 10 op de radio. Want heel veel goede muziek om richting het weekend te gaan, hoor je zo meteen. En wat mij betreft, tot ooit. En vanavond TV Oost kijken, Zomer in Overijssel. Wordt hartstikke leuk en gezellig. Jens, bedankt.
1: Graag gedaan.
0: Fijn weekend alvast.

0: Zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in. Zomer in Overijssel.
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentietogo.com/radio.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
1: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentietogo.com/radio.
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En Vitepro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voor.

0: En Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
3: Het is machtig mooi, man.
2: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
3: Je komt de leukste luidjes tegen.
4: Een praatje maakt je dag.
5: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
6: Barbecue-specialisten opgelet. Voor de beste barbecue-pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
7: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
8: Het laatste nieuws in Overijssel. Het Twentekanaal is vanaf morgen gesloten voor scheepvaart. De Rijksoverheid maakt deze keuze om schade aan de natuur te voorkomen. De maatregelen blijven gelden tot de waterstand weer op niveau is. Rijkswaterstaat weet nog niet wanneer dat het geval is. Een evangelist en gebedsgenezer Jelte Kloens wil zich met zijn stichting permanent vestigen in Den Ham. Hij wil religieuze bijeenkomsten en genezingsdiensten organiseren. Dat en meer in de app.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Annette Schut met het NOS-journaal. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Want de weersomstandigheden zijn ongunstig. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, rond Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Frankrijk krijgt hulp van brandweermensen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Vanwege het dalende waterpeil door de aanhoudende droogte mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen naar het kanaal in het Gelderse Eefde worden morgenmiddag gesloten, zegt Rijkswaterstaat. De maatregel wordt genomen uit angst voor onherstelbare schade aan waterkeringen, de bodem en de natuur. En ook mag geen water meer uit het Twentekanaal onttrokken worden voor het beregenen van gewassen. De maatregelen blijven van kracht totdat de waterstand weer op peil is. Het is volgens Rijkswaterstaat nog niet te zeggen wanneer dat is. Politie en justitie willen gaan werken met een puntensysteem voor mensen die zich misdragen in het verkeer, meldt RTL Nieuws. Weggebruikers kunnen dan strafpunten krijgen als ze bijvoorbeeld een ongeluk veroorzaken, maar ook appen achter het stuur. Wie veel strafpunten krijgt, wordt extra in de gaten gehouden. Het plan wordt de komende maanden uitgewerkt. In Brussel is opgelucht gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. De VS voert heffingen in van 10% voor producten uit de EU. Volgens de Europese Commissie komen die cijfers overeen met eerdere afspraken en wordt voor veel producten de export naar de VS niet duurder. Het weer, het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan zee tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan een graad of 25. Dit was het NOS Journaal.
11: Voor de grootste keuze

0: accessoires op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: XXX Loets in Notten en Salzbergen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets in Notten en Salzbergen.
2: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
1: Win ook vouchers tijdens het grootste jubileum. Met een totale waarde van €80.000. XXX Loets in Notten en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
3: Radio Oost. Paula Keizer.

0: Leslie Wonderman.
1: Paula Keijzer.
0: De kans is aanwezig dat jij nu met een heel raar hoofd naar de radio keek van wat gebeurt hier? Waarom wordt dit gezegd? Nou ja, wij kennen haar natuurlijk als Taylor Dane, want ze wilde een artiestennaam die wat mannelijker klonk. Maar eigenlijk heet ze gewoon Leslie Wonderman. Hoor die dus op Radio Oost met Tell It To My Heart. Zometeen tijd om eens even te kijken hoe het met onze Oene gaat. We gaan ook een lesje Frans krijgen en fijne gitaarmuziek, maar eerst...
2: Paula Keijzer.

0: Desenchanté hoorde je van Mylène Farmer. Of nou ja, dat zal ook wel op zijn Frans moeten, toch? Mylène Farmer waarschijnlijk. Oene, hoe zou jij het uitspreken?
1: Ja, Mylène Farmer.
0: Ja, hè?
1: Dat is het ook.
0: Oké, check. Ja. Ja, ik zit dan toch nog iets te veel misschien in de Nederlandse sferen. Dat ik gewoon denk, nou, het zal wel Farmer zijn. Ja.
1: Ja. Desenchanté, weet je wat dat betekent?
0: Oh. Sorry, desenchanté?
1: Ja.
0: Onbetoverend of zo?
1: Ja, zoiets. Ja, dat is meer volgens mij richting teleurgesteld zijn.
0: Oh.
1: Maar misschien kun je dat even via een vertaalsite.
0: Zal ik eens even snel kijken? Desenchanté vertaling.
1: Nou, wat zegt die?
0: Nou, momenteel nog helemaal niks. Ontgoocheld, gedesillusioneerd of uit de betovering gerukt. Nou, vond ik toch dat mijn verstand van de boerengrond best wel een goede vertaling leverde.
1: Ja, dan is het teleurgesteld waar ik mee kwam. Dat slaat weer helemaal nergens op.
0: Goed, maar jammer. Jij bent dan weer beter in andere dingen. Weer... Zoals bijvoorbeeld Game of Thrones kennis hoorden we net.
1: Ja, precies. Maar ik was even ontgoocheld zo even. Ja. Nou even niet, want ik sta hier nog steeds bij Natura Lozet in Denenkamp. Allemaal bezoekers. Lozet, je vertelde mij zo even. Jullie zijn 3 weken in Limburg geweest. En dan denk ik bij mezelf, nou, dat je een mooie vakantie gaat. En dan toch even hier. Hoe komt dat zo?
2: Ja, wij zijn nu even een dagje weg met opa en oma en de kinderen. En we zagen hier die fabelwezens waar we graag naartoe wilden. Dus vandaar dat we even een dagje op pad zijn.
1: Kom je vaak hier?
2: Nou, we gaan hier meestal 1 keer per jaar naartoe. Inderdaad, ook wel vaak als er zo'n thema is, ja.
1: En waar in Limburg heb je vakantie gevierd?
2: Wij waren in Rochel op een vakantiepark met een heel mooi zwembad. Ja,
1: want je hebt je zoontje hier, dat is Jurre. Jurre, wat heb je allemaal gedaan in Limburg?
3: Spelen
2: en zwemmen.
3: En zwemmen.
2: Ja.
1: Kun je een beetje goed zwemmen? Heb je al een diploma gehaald?
3: Nee.
1: Nog niet? Oh, maar dat gaat vanzelf goed komen, toch?
3: Ja.
1: Hey, wat vind je van al die dieren hier? Wat vind je ervan?
3: Heel leuk.
1: Ja, niet, vind je het niet eng?
3: Nee.
2: Ze zijn mooi, hè? Ze zijn heel mooi. Ja.
1: Nou ja, ik heb ook gehoord dat er kinderen zijn die, met name als ze geluid uitkomen, dat ze dat nogal een beetje griezelig vinden. Maar jij helemaal, je bent een stoere jongen, toch?
3: Ja.
1: Ja, je bent een stoere jongen, zeker. Hey, en wanneer weer aan het werk?
2: Wij gaan volgende week weer aan het werk. Dit is onze laatste week. Dus we hadden echt de eerste 3 weken van de vakantie vrij, van de schoolvakantie. Dus het zit er alweer bijna op.
1: En hoe gaat het dan met de kinderen? Want ja, die...
2: Ja, de kinderen die gaan naar opa en oma de oppasdagen gewoon. En de andere dagen naar de BSO. En dat is dan de hele dag gewoon. Die zijn de hele dag open.
1: Want die zijn nog 3 weken vrij volgens mij.
2: Ja, nog 3 weken schoolvakantie hierna. Ja, ja, dus dat is wel allemaal geregeld met de opvang en de opa's en oma's.
1: Wat voor werk doe je?
2: Ik werk bij de apotheek.
1: In de Oldenzaal?
2: In Denenkamp.
1: Oh, Denenkamp, ja. Om het even ingewikkeld te maken.
2: Ja, in Denenkamp. Ja, ja. Dus helemaal leuk. Ik heb ook wel weer zin om te beginnen. 3 weken was heerlijk en we hebben mooi weer gehad. Dus helemaal tevreden. Ja.
1: Nou, veel plezier nog. Jurre, wil je nog iets zeggen? Wat wil je zeggen?
2: Zeg maar groetjes aan opa en oma.
3: Groetjes aan opa en oma.
1: Nou, de groetjes aan opa en oma. Die, daar ga je naartoe voor de oppas natuurlijk.
2: Ja, inderdaad. Volgende week weer.
1: Ik zou zeggen, have fun.
2: Dankjewel.
1: Ik weet niet wat het betekent, maar ik vind het wel leuk om te zeggen.
2: Helemaal goed. Dankjewel, hè.
1: Nou, Paula, je hoort het. Het gezin uit Oldenzaal dat nog 1 dagje vakantie heeft en maandag weer aan het werk gaat. En de kinderen, ja, die gaan naar opa en oma de komende tijd. Ja, 's avonds waarschijnlijk niet, maar overdag wel.
0: Ik had het wel leuk gevonden als je dan nog veel plezier in het Frans had gezegd. Als we dan toch in die Franse vibe zaten.
1: Een beaucoup de plaisir.
0: Oh, volgens mij klopt dat ook nog, of niet?
1: Ja.
0: Zo, dat had ik niet verwacht in alle eerlijkheid, Oene. Je spreekt een aardig woordje over de grens. Dat blijkt maar weer.
1: Zeker.
0: Dat blijkt maar weer.
1: Mais oui. Ja.
0: Très bien.
1: Très bien, ken je de band Fleetwood Mac? Of,
0: Ja, zeker, die ken ik. Ja. Sterker nog, je hoort ze nu.
1: Oh ja, ik hoor ze nu. Oh, jeetje.
0: Goed hoor.
1: Toevalligheid. Ja, leuk gedaan hoor. Voilà.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Piep er niet zomaar tussenuit. Maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: Let's go! Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
1: Het is machtig mooi, man!
0: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
1: Je komt de leukste luidjes tegen.
2: Een praatje maakt je dag.
3: Dit is een boodschap van Sieren.
4: De maatschappij, dat ben jij.
5: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
6: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
7: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
8: Het is 10:30 en daarmee tijd voor het nieuws. En dat krijg je van Jens Hoogstra. Goedemorgen, Jens.
9: Goedemorgen. De sluizen die toegang geven tot het Twentekanaal gaan vanaf morgen helemaal dicht voor scheepsvaart. De sluizen bij Eefde sluiten voor onbepaalde tijd om te voorkomen dat de droogte schade veroorzaakt aan de natuur. Voorzitter Gert-Jan Mooi van de ondernemersvereniging vertelt hoeveel vracht er jaarlijks over het kanaal wordt vervoerd.
10: Ja, dat is een heel groot aantal. Ik heb net de cijfers over 2024 nog even opgezocht. Maar het gaat om een totale havenoverslag van circa 6 miljoen ton. Dit gaat groot zijn. En ik verwacht ook niet dat het de aankomende weken dat er heel veel regen gaat vallen. Dus ik denk dat het wel even gaat duren, ja.
9: En tussen Almelo en de Haandrik wordt geprobeerd het waterpeil met het beschikbare water op niveau te houden. Zakt het peil te ver, dan kunnen de kades daar namelijk verzakken. Boeren mogen voorlopig ook geen water uit het kanaal gebruiken om hun gewassen te besproeien. En ook in Steenwijkerland doen ze iets om toeristen aan te sporen zuiniger te zijn met water. Hotels en vakantieparken beginnen samen met de gemeente en Nationaal Park Weeribewiede een proef. Gasten kunnen tijdens het douchen luisteren naar korte geluidsverhalen van 5 minuten. Daarin horen ze meer over het Nationale Park. En na die 5 minuten moet de kraan dan echt worden dichtgedraaid. En vrouwen die in de zomervakantie bevallen kunnen niet altijd terecht in het ziekenhuis van hun voorkeur. Dat meldt Tubantia. Er bestaat al een tekort op de verloskundeafdeling, maar in de zomer komen vakanties daar nog bovenop. MST en ZGT proberen alsnog alle Twentse vrouwen op te vangen. Maar bij grote drukte kan het voorkomen dat je kindje dan toch in een andere plaats geboren wordt. Kan bijvoorbeeld worden uitgeweken naar Deventer, Winterswijk of Hardenberg. Dat was het nieuws uit Overijssel. Meer nieuws vind je in de app en op oost.nl.
8: Ja, dat is iets waar ik me dus nooit druk kan maken. Maar er zijn mensen die vinden het heel vervelend dat er dan een andere geboorteplaats op je ID of paspoort of zo staat dan de plek waar je woont of waar je bent opgegroeid, omdat je dus moest uitwijken naar een ander ziekenhuis.
9: Ja, terwijl je dat je dan eigenlijk niet wat met die plaats hebt natuurlijk.
8: Nee, ja. Nee. Ja, mij persoonlijk zou het dus helemaal niet uitmaken. Maar nee. Ik hoor daar wel veel mensen over dat ze bijvoorbeeld in Enschede wonen, maar dat ze bijvoorbeeld in Zwolle zijn geboren en dat heel vervelend vinden. Nou, dan zal dat niet zo snel gebeuren, want het ligt heel ver uit elkaar.
9: Nou, maar ja, als je bijvoorbeeld vanuit Enschede naar de Achterhoek in Winterswijk terechtkomt, dan zit je ook nog in een andere provincie, andere regio. Ik kan me er misschien een beetje wat bij voorstellen.
8: Ja. Waar ben jij geboren?
9: Ik ben in Borculo geboren, in de Achterhoek ook. Dus echt thuis.
8: Oh, ja, ik ben in Emmen geboren, in het ziekenhuis. Ik moet zeggen, ik vond dat wel vervelend, want daar ben ik niet opgegroeid.
9: Ja, kijk, daar heb je het al. Hè? Ja. Ik ben dus wel trots op die plaats. Dus dan zien we toch weer terug.
8: Snap ik het toch. Oké, Jens, dankjewel. Het weer dan. Bewolkt vandaag, momenteel graadje of 17. Kan ook nog wat licht spetteren. De wind die blijft vandaag kalm. Vanmiddag moet de zon nog iets beter zijn best gaan doen en kan het ook nog iets warmer worden. Dan komen we uit rond de 23 à 24 graden. Op de A1 tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens, daar begint het al lekker met de file. 3 kilometer staat er nu en dat levert je een kwartier vertraging op. Nou, mocht je toch even niks hebben te doen, misschien is het fijn dat je dan wat kan vermaken met muziek. En laat jij daar nou ook nog eens een stem in hebben. Zometeen hoor je namelijk Elton John van Vaniel, maar welk nummer wil je van hem horen? I'm Still Standing, Sorry Seems to Be the Hardest Word of de albumversie van Nikita. Laat het maar weten.
11: Paula Keijzer.

0: André Hazes en Geef mij je angst.
1: Paula's platenkast.
0: Ja, en ik vroeg je net, geef mij je stem. Want welke wilde jij het liefste horen? Ada uit Eemnes die zegt ook, goedemorgen Paula, graag Nikita. En ook Wim en Wilma uit Enschede en Nijverdal die willen graag de albumversie van Nikita horen. Nou, u vraagt, wij draaien, zo simpel is het. Wel leuk misschien om het volgende nog te weten. Als je goed luistert, kun je onder meer deze man ook horen. George Michael was namelijk één van de achtergrondzangers. En het gitaarspel komt ook van een bekende, namelijk van... Nick Kershaw. Nou, en dan was het ook nog eens de eerste nummer 1 hit in Nederland van Elton John. Wat een pareltje, toch? Goeie keuze, dacht ik zo. Dank voor je stem. Zometeen dus tijd, of nou nee, zometeen. We gaan het gewoon nu doen. Lijkt mij een goed moment. Elton John dan maar, hè, met Nikita. Komt-ie.

op Radio Oost met Drive Safe. Maakt het een paar minuten voor 11. Zullen we eens een kijkje nemen over de grens? Samen met Lynyrd Skynyrd. De band die zijn naam dankt aan de leraar die ze een mooie bijnaam hadden gegeven. En Sweet Home Alabama, hoor je dat aan de klok van 11. En daarna sturen we onze Oene even op pad. Ik ben benieuwd wat jij dan een praatje aan gaat knopen. Hoor je straks?

0: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
1: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè.
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbels en

0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
1: Het laatste nieuws in Overijssel. Het Twentekanaal is vanaf morgen gesloten voor scheepvaart. De Rijksoverheid maakt deze keuze om schade aan de natuur te voorkomen. De maatregelen blijven gelden tot de waterstand weer op niveau is. Rijkswaterstaat weet nog niet wanneer dat het geval is. En de politie en het OM gaan samenwerken om een puntensysteem op te zetten voor verkeersovertreders. Wie door een agent betrapt wordt op onveilig gedrag, kan rekenen op strafpunten.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Rotterdamse wijk De Es zijn vannacht ruim 20 mensen bekeurd, schrijft Omroep Rijnmond. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar van kracht is. Het gebiedsverbod houdt in dat mensen die niks te zoeken hebben in de wijk daar 's nachts niet mogen zijn. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk. Er wordt geklaagd over lawaai en drugsgebruik. Hoe hoog de boete is, wordt later bepaald door het Openbaar Ministerie. Het gebiedsverbod is uniek in Nederland en geldt voor een periode van 3 maanden, bij wijze van proef. Politie en justitie werken aan een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Ernstige overtredingen, zoals rijden onder invloed, kunnen 2 of 3 strafpunten opleveren. Wie te veel punten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Er wordt nog gepraat over de uitwerking. De aanpak moet in het najaar klaar zijn. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, bij Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Vanwege dalende waterpeil mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen in het kanaal tussen de Achterhoek en Twente worden morgen gesloten. Rijkswaterstaat neemt de maatregel uit angst voor onherstelbare schade aan de waterkeringen en de natuur. Er mag ook geen water meer uit het kanaal worden gehaald om land te besproeien. Het weer. Het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan de kust, tot lokaal 26 in Limburg. Ook morgen belooft een zonnige en droge dag te worden, dan maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Late Night Shopping in Designer Outlet Ochtroep. Vanavond tot 10 uur. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Name it. Joop, Lacoste, Levi's, Tommy Hilfiger en Villeroy & Boch. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
0: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
4: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans met grote stukken vlees. Côte de bœuf, bavette, lende van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
0: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
5: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
2: Radio Oost. Paula Keizer.

met Manic Monday. Nou, dat is het gelukkig niet. Het is lekker vrijdag en dat betekent dat je weekend voor de deur staat. En misschien staat Oene straks bij jou ook wel voor de deur. Hij was net nog in Denenkamp en dan gaat hij zometeen ook ergens even een praatje maken. Want je weet, een praatje maakt je dag. Zo simpel kan het zijn.

0: ELO, oftewel Electric Light Orchestra op Radio Oost met Living Thing.
1: Zomer in Overijssel.
0: We schijnen steeds minder met elkaar te praten. Ja, ik herken dat bij mezelf ook wel een beetje. En daarom is er een nieuwe campagne gestart. Een paar weken geleden heb je vast gehoord.
2: Een praatje maakt je dag. Praat dan. Een praatje maakt je dag.
0: Maar waarom is dat eigenlijk? Waarom praten we minder met elkaar? Is dat ongemak? Of ben je bang dat iemand anders er niet op zit te wachten? Uit onderzoek blijkt dat ruim 80% van de mensen het juist wel fijn vindt. Dus waarom is even niet lekker kletsen? Dat kan op heel veel plekken. Bijvoorbeeld op straat, op supermarkt, in het openbaar vervoer. Of bijvoorbeeld als je iemand tegenkomt in een museum. Toch, Hoene?
3: Ik ben in Denenkamp en zit naast Jolien uit Bonnen. Jij bent werkzaam hier bij Natura Dozet. Hoe gaat het met je?
4: Ja, het gaat heel goed met me. Ja, qua werk en persoonlijke omstandigheden zeker heel goed. Ja.
3: Wat maakt voor jou het leven mooi?
4: Het leven mooi, dat zijn vooral denk ik de vriendschappen en de ontmoetingen met mensen en de natuur. Heel fijn.
3: De natuur? Oh, op wat voor manier?
4: Even weg van alles, juist. Ik ben wel echt een stadsmens. Ik heb heel lang in Amsterdam gewoond. Maar sinds in Borne wonen, echt ook heel blij met, nou ja, eigenlijk altijd al de natuur ingaan. Ik ben dol op wandelen, fietsen.
3: Je hoort van heel veel mensen die uit het westen komen, in jouw geval uit Amsterdam, dat ze het hier in het oosten van Nederland zo mooi vinden. Waar blijkt dat uit?
4: Ja, toch wel de rust en het gemak en de, ja, de mentaliteit toch ook wel. Maar vooral de rust in bewegen hier. Dat het niet zo haastig is.
3: Toch is het leven niet altijd mooi. Hoe is dat bij jou?
4: Dat klopt. Ja, je verliest mensen. Mensen worden ziek. Ik vind de toestand in de wereld vreselijk op het moment. Daar maak ik me heel veel zorgen over. Dus dat maakt het zwaar af en toe. Maar daaruit heb ik ook wel weer lichtpuntjes. Mijn moeder is vorig jaar overleden, wat heel verdrietig was. Want ze was ook een goede vriendin van me, dus je wil zo iemand niet missen. Maar als ik nu zie hoe we dat als zussen en met mijn vader hebben opgevangen en zo'n mooi afscheid hebben gehad. En hoe mijn vader toch wel weer het afgelopen jaar zijn leven probeert op te pakken. Ook al mist hij haar natuurlijk ook vreselijk na 60 jaar huwelijk. Maar wel weer allerlei dingen onderneemt en er ook probeert juist voor andere mensen te zijn. Dan geeft dat zo'n goed gevoel weer. Vanuit iets droevigs maakt het je toch vaak bewust wat je zelf kan betekenen ook in de wereld.
3: Ja, dus je hebt echt zoiets van door dit soort nare gebeurtenissen. Je moeder overleden, je vader natuurlijk die je moeder mist. Komt daar weer kracht uit? En hoe ervaar jij dat zelf?
4: Ja, zeker. Dat ik nog meer, wat ik altijd al wel had, maar nog meer pluk de dag. En zorg dat er iets moois is. Mensen gaan je niet herinneren om je werk. Ook al kan ik hier ook iedere dag mensen blij maken. Met het mooie museum wat we kunnen aanbieden. Maar toch meer uit die onderlinge contacten haal ik meer energie. En ik denk dat mensen je daarom ook gaan herinneren. Ja.
3: Dus uit nare dingen komt er weer iets moois.
4: Dan wel weer wat moois, ja. Ja.
3: Ze zeggen altijd van waar een deur dicht gaat, gaan er weer drie open.
4: Zeker, ja. Dat zet je ook vaak op een ander spoor weer. Dus dat is wel mooi.
3: Dankjewel.
4: Ja, graag gedaan.
0: Jeetje, wat een mooi gesprek. Prachtig, Oene, dankjewel. Nou, en zo makkelijk kan het dus gaan. Gewoon even een praatje aanknopen met iemand. Iedereen wordt daar een beetje blijer van. En het kan heel simpel zijn, blijkbaar weer. Je zou ook bijvoorbeeld een dansje kunnen doen, hè? Als je toch met z'n tweeën naast elkaar staat en je denkt, ja, hoe ga ik het ijs eens breken? Nou, doe bijvoorbeeld de Macarena. Kun je nu alvast even oefenen.

0: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
0: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
6: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
7: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Bijna 2:30 en tijd voor het nieuws. Krijg je van Jens Hoogstra. Goedemorgen.
10: Goedemorgen. De sluizen die toegang geven tot het Twentekanaal gaan vanaf morgen volledig dicht voor scheepvaart. De maatregel geldt voor onbepaalde tijd en moet voorkomen dat de aanhoudende droogte schade veroorzaakt aan de natuur. En dat betekent ook dat er dus geen vracht meer vervoerd kan worden over het kanaal. Voorzitter Gert-Jan Mooi van de ondernemersvereniging vertelt over de jaarlijkse hoeveelheid.
11: Ja, dat is een heel groot aantal. Ik heb net de cijfers over 2024 nog even opgezocht. Maar het gaat om een totale havenoverslag van circa 6 miljoen ton. Dit gaat groot zijn. En ik verwacht ook niet dat het de aankomende weken dat er heel veel regen gaat vallen. Dus ik denk dat het wel even gaat duren, ja.
10: Ook tussen Almelo en de Haandrik zijn maatregelen nodig. Daar wordt geprobeerd het waterpeil met het beschikbare water op het niveau te houden. Als het peil te ver zakt, kunnen de kades daar namelijk gaan verzakken. Boeren mogen daarom voorlopig ook geen water uit het kanaal halen om hun gewassen te besproeien. En ook in Steenwijkerland doen ze iets om toeristen aan te sporen zuiniger om te gaan met water. Hotels en vakantieparken beginnen samen met de gemeente en Nationaal Park Weeriboewiede een proef. Tijdens die proef kunnen bezoekers dan naar het volgende luisteren.
12: Je staat hier niet zomaar onder de douche. Het water dat nu over je schouders stroomt, heeft een verhaal. Een verhaal dat honderden jaren geleden begon. Lang voordat hier iemand kwam logeren.
10: Ja, gasten van hotels en vakantieparken kunnen dan tijdens het douchen luisteren naar een verhaaltje van 5 minuten. Het idee is dan dat de kraan na het luisteren echt dicht moet. En mensen die vanwege een verkeersovertreding aan de kant worden gezet, krijgen straks naast een boete ook strafpunten. Dat meldt RTL Nieuws. Bestuurders die in een jaar tijd te veel strafpunten verzamelen vanwege overtredingen, worden extra in de gaten gehouden. En dat is hard nodig, zegt de landelijk verkeersofficier.
13: We weten uit onderzoek dat juist die kleine groep mensen die zich niet aan regels houden, die zijn verantwoordelijk voor risicovolle ongevallen. En daar hebben we last van. Daar ontstaan gewonden door en erger.
10: Ja, sommige overtreders blijven zelfs keer op keer de fout ingaan. Een bestuurder van een Porsche Panamera werd op de A28 bij Zwolle al voor de 10e keer betrapt met een ongeldig rijbewijs. Dat was het nieuws in Overijssel. Meer nieuws vind je in de app en op oost.nl.
9: Ben jij iemand die tijdens het douchen luistert naar verhaaltjes of naar muziek of zo?
10: Nee, eigenlijk ja, muziek wel soms, maar dat is het dan ook allemaal. Ik heb niet echt een podcast of een verhaaltje opstaan.
9: Oh, ik doe dat heel vaak. Ja? Dus ik kan me heel goed voorstellen dat dit voor mij ook wel zou werken.
10: Dus jij zou wel naar zo'n doucheverhaaltje gaan luisteren, niet?
9: Ja.
10: Nou, je kunt ze op de site vinden, dus luisteren zou ik zeggen.
9: Ik werd überhaupt al ontspannen toen ik het hoorde. Dacht ik, oh ja, oh lekker. Ja.
10: Relaxe stem, hè? Dat past dan wel bij de sfeer onder de douche.
9: Ja. Precies. Nou, goede tip. Dankjewel. Het weer dan, iets wat bewolkte dag vandaag, hoewel de zon er vanmiddag kan doorbreken. Het zorgt er wel voor dat het momenteel nog wat koeler is, zo rond de 18 graden. En als de zon er dan wat beter zijn best doet, dan kan het nog tot 24 graden opwarmen. De situatie op de weg is even kijken. Hebben we eigenlijk file? Ja, die hebben we. 10 minuten vertraging heb je op de A1 tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. Zometeen tijd om een spel te gaan spelen. Maak jij kans op het Radio Oost zomerpakket met onder meer dus die mooie zonnebril.
14: Paula Keijzer.

0: UB40. Sing our own song. En nu gaan we even ons eigen spel spelen. Want je hebt ongetwijfeld net het gesprek gehoord met Oene. Die was in Denenkamp, waar hij sprak met Jolien. Daar even gezellig een praatje maakte. Want je weet, een praatje maakt je dag. En daar werd onder meer dit gezegd.
1: Ja, toch wel de rust en het gemak.
0: Toch wel de rust en het gemak. Maar waar hadden ze het over? Hadden ze het A over wat Jolien nu ervaart, nu ze van Amsterdam is verhuisd naar Borne? Antwoord B, omdat ze, waarom ze het zo fijn vindt om even vakantie te hebben? Of antwoord C, de luxe van een groenteabonnement bij de zelfoogstboerderij? Je kan het insturen via de Oost-app, maar je mag ook eventjes bellen natuurlijk. 074-2456-665. Wat dacht jij wat het goede antwoord was? Antwoord A, wat ze ervaart nu ze van Amsterdam verhuisd is naar Borne. Antwoord B, waarom ze het zo fijn vindt om even vakantie te hebben. Of antwoord C, de luxe van een groenteabonnement bij de zelfoogstboerderij. Stuur het in via de Oost-app of bel even 074-2456-665... om kans te maken op dat Radio Oost zomerpakket. Onder meer zo'n fijne zonnebril. Die wil je hebben, toch?

0: Shakira en Burna Boy en Dai Dai. Tijd om een spel te gaan spelen. Je hoorde het net al eventjes, maar mocht je het gemist hebben, dan heb je gewoon nog een kans. Want zometeen na de klok van 12, dan bel ik pas iemand terug. Dus je hebt nog één keer de mogelijkheid om te laten weten wat jij denkt dat het goede antwoord is. Elke dag maken wij een praatje met iemand, want een praatje maakt je dag. Je wordt er blij van, je wordt er vrolijker van. Het helpt tegen de eenzaamheid. En hoe moeilijk is dat nou? Nou, helemaal niet. Dat blijkt maar weer. Onze verslaggevers die bewijzen dat elke dag. Zo ook Oene, net om 11:15. Die heeft even lekker gekletst met Jolien in Denenkamp. En daar werd onder meer het volgende gezegd.
1: Ja, toch wel de rust en het gemak.
0: Toch wel de rust en het gemak. Maar waar ging dat over? Ging dat over antwoord A, wat ze ervaart nu ze van Amsterdam verhuisd is naar Borne? Antwoord B, waarom ze het zo fijn vindt om even vakantie te hebben? Of antwoord C, de luxe van een groenteabonnement bij de zelfoogstboerderij? Je kan het insturen via de Oost-app, maar je mag ook bellen 074-2456-665. En misschien ben jij dan wel de gelukkige winnaar van het Radio Oost zomerpakket. En bel ik jou dus zometeen terug.
2: Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

0: Bulke Open Air is terug en RTV Oost is erbij. Een waanzinnig feest op de Oude Markt in Enschede. Glitter, drag queens, live muziek, verrassende acts en een onvergetelijke sfeer. Maar bovenal is het een feest van vrijheid en verbinding, ongeacht wie je bent of van wie je houdt. Kijk morgen naar de hoogtepunten van Bulke Open Air op TV Oost.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fopen, Alcoro en Trouwdingen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
9: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
10: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
9: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
11: Vers vlees en barbecuepakketten, ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.

onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms met geweld. De mannen hadden zelf geen werk, maar leefden wel op grote voet. Het geld dat de vrouwen verdienden gaven de mannen volgens de politie uit aan dure kleding, drank, drugs en gokken. 4 van de 7 verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, de andere 3 in Roemenië. 1 van hen is inmiddels uitgeleverd aan Nederland. De politie in Rotterdam heeft vannacht ruim 20 mensen bekeurd in de wijk De Es. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar sinds gisteren van kracht is. De maatregel moet overlast door jongeren tegengaan. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht van de gevangenis in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan RTL Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst, al was toen nog niet bekend waar hij naartoe zou gaan en wanneer. Holleder zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om hem zo streng te bewaken. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jürgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakte zijn debuut op 24 september in Amsterdam bij de Nations League-wedstrijd tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann, die vertrok na het teleurstellend verlopen WK. Het weer. Het is bewolkt. Het kan hier en daar licht regenen. Het klaart later vandaag overal op en ook breekt de zon op de meeste plaatsen wel door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden maximaal aan de kust tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
2: Het is machtig mooi, man!
1: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
2: Je komt de leukste luidjes tegen.
1: Een praatje maakt je dag.
3: Dit is een boodschap van Sieren.
4: De maatschappij, dat ben jij.
5: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
6: Radio Oost. Paula Keizer.

0: maakt het 11:50. Nou, dat deurdonderen, dat doen we wel. En we spelen ook nog eens een spelletje. Dat doe ik met Alma. Alma, goedemiddag.
1: Goedemiddag, met Alma.
0: Hallo Alma, waar woon jij?
1: In Glanenbrug.
0: In Glanenbrug, kijk eens even. En hoe is het daar momenteel met de bewolking en de zon? Laat die zich al wat iets meer zien?
1: Nee, het is hier helemaal bewolkt.
0: Och, jammer is dat, hè, zo'n grijze dag.
1: Ja, we hadden anders gehoopt.
0: Ja, dat snap ik wel. Heb ik ook, hoor. Maar het belooft morgen een mooie dag te worden, hè?
1: Daarom. Ja, dus laten we gewoon aanwachten als het maar droog blijft.
0: Ja, precies. Hey, en die zonnebril die heb je nu dus even niet nodig. Die gaat met een beetje geluk toch je kant op komen. En volgende week staat ons ook weer iets meer zon te wachten. Dus dan komt die vast goed van pas.
1: Nou, kijk, dat zijn goede vooruitzichten.
0: Dat dacht ik, toch? Heb jij nog vakantieplannen of heb je die al gehad?
1: Nee, die hebben wij al gehad.
0: Waar ging de reis heen?
1: We hebben hier geen vakantieplan.
0: Waar zijn jullie geweest? Ben je er nog, Alma?
1: Ja, ik ben er nog. Ik hoor niks meer. Maar.
0: Oh, ik vroeg waar je was geweest.
1: Ik ben naar Limburg geweest.
0: Oh, prachtig.
1: In mei.
0: Ja. Ben je ook in de Mergelgrotten geweest?
1: Nee. Mijn man die zat toen met een gebroken heup. Och. Dus dat was even beperkt vakantie houden.
0: Ja, maar dan ga je alsnog naar een heuvelachtig gebied. Dat lijkt me wel lastig.
1: Ah, jawel, maar daar was genoeg in die directe omgeving wel te doen.
0: Het is niet dat jij elke keer de rolstoel de bult op moest duwen.
1: Jawel, maar daar heel spierballen voor, hè?
0: Dat is ook weer zo. Een goede training, zeggen we dan maar.
1: Ja,
0: weet je, Alma, we gaan lekker het spel spelen. Ik laat je nog een keer de opdracht horen. Oene die was vanochtend in gesprek met Jolien in Denenkamp. En daar zei Jolien het volgende.
2: Ja, toch wel de rust en het gemak.
0: Toch wel de rust en het gemak. Ging dat A over wat ze ervaart nu ze van Amsterdam verhuisd is naar Borne? B, waarom ze het zo fijn vindt om even vakantie te hebben? Of C, over de luxe van een groenteabonnement bij de zelfoogstboerderij?
1: Nou, volgens mij ging het over antwoord A.
0: Wat ze ervaart nu ze van Amsterdam verhuisd is naar Borne?
1: Juist, ja.
0: Oké, gaan we even luisteren.
2: Ik ben wel echt een stadsmens. Ik heb heel lang in Amsterdam gewoond. Maar sinds in Borne wonen, echt ook heel blij met, nou ja, eigenlijk altijd al de natuur ingaan.
0: Ja, hartstikke goed. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Betekent dat het Radio Oost zomerpakket voor jou is. En nou, ik denk dat die wel bij jou thuis is tegen de tijd dat de zon zich ook weer iets meer laat zien.
1: Nou, helemaal goed.
0: Mooi zo. Dank voor het meespelen en nog een hele fijne dag, hè?
1: Dankjewel.
0: Doei.
1: Dankjewel. Dag.

0: Equestria en On the Beach. Nou, onze Oene die is helemaal niet op het strand. Maar waar hij wel is, dat is in Denenkamp bij Huizen Sint-Graaf. Of nou ja, eigenlijk Oene, ben jij daar vlakbij. Maar niet bij Huizen Sint-Graaf zelf, toch?
1: Nee, maar wel iets wat bij Huizen Sint-Graaf hoort. Dat is de Witte Raaf, dat is een biologische tuinderij. En ze hebben als uitstekende biologische groenten. Dus hoe kom je erop, Maarten? Uitstekende groenten. Wie heeft dat bedacht?
2: Ja, dat heb ik zelf bedacht, als ik het eerlijk mag zeggen.
1: Jij bent eigenaar Maarten Beris. Ja, we horen hier wat wat zeg je?
2: Samen met mevrouw Angelique heb ik de tuinderij hier.
1: Nu is het zo dat hier worden allemaal kratten in een busje, die ook bij jullie bedrijven hoort. Waar gaan die producten naartoe?
2: Ja, vandaag gaan ze naar Hengelo en Delden en Almelo.
1: En wat zijn het voor producten? Het
2: zijn allemaal biologische groenten. En deze week ook allemaal van onszelf. En zo hebben we een wisselend assortiment het hele jaar door. En mensen hebben dan een abonnement op biologische groenten bij ons. En krijgen dan elke week een groentepakket.
1: Jullie verbouwen dat hier dan, zeg maar een kleine 100 meter vandaan. Aan de andere kant van de weg. Wat verbouwen jullie?
2: Ja, een heleboel soorten. We zijn zeg maar de mega moestuin voor onze klanten. Dus dat gaat van boontjes tot wortelen. Van spinazie tot pompoenen straks. En aardappelen.
1: Ik heb even in jullie winkel rondgekeken. Je kunt ook walnoten kopen. Waar komen die vandaan?
2: Ja, die zijn dan weer geïmporteerd.
1: Ja, hoor, dat zeggen we. Ja.
2: Allemaal biologisch. Maar die komen. We vullen het pakket aan met dingen die we niet zelf kunnen telen. Of omdat de grond hier niet geschikt ervoor is. Of omdat het klimaat er niet goed voor is. Maar we kopen dat allemaal bij een biologische groothandel bij. Om het assortiment intact te houden, ook het hele jaar door.
1: Toch even in jouw eigen bewoordingen. Wanneer is een product biologisch?
2: Ja. Dat is altijd een beetje lastig.
1: Ja, dat weet ik. Daarom stel ik de vraag op.
2: Ja, de meest eenvoudige is zonder bestrijdingsmiddelen en zonder kunstmest. Wij gebruiken ook helemaal geen bestrijdingsmiddelen. Ook niet die paar die plantaardige middelen die je in de biologische landbouw mag gebruiken.
1: Goed, kunstmest en dat soort zaken, die zijn er natuurlijk niet voor niks. Met biologische producten kunnen ook dingen gebeuren die je liever niet hebt.
2: Ja, nou voor wat de kunstmest betreft gebruiken wij vaste mest met stro van een biologische geitenhouder hier in de regio. Dus daarmee voeden wij de grond en kunnen we goede groenten oogsten. En als de bodem op orde is, dan heb je ook het minste last van ziektes en plagen.
1: Dus je zorgt gewoon dat die bodem helemaal spikkerspan is?
2: Ja, en dat lukt natuurlijk nooit helemaal altijd. Want de omstandigheden zijn nu weer heel anders als 25 jaar geleden toen we begonnen. Dus,
1: beter of slechter?
2: Ja, heel wisselender. Ja, wisselender. Dus die hele harde buien had je vroeger in de zomer. En die heb je nu ook in mei bijvoorbeeld. Ja.
1: Ja. Jullie hebben een link met Huizen Sint-Graaf. Wat is die link?
2: Ja, wij pachten al het grond en de gebouwen van Huizen Sint-Graaf, zeg maar. Van de stichting Edwina van Heek, ja.
1: Dus wel een onderdeel van Huizen Sint-Graaf?
2: Ja, het is een onderdeel van het landgoed en van de Huizen Sint-Graaf, ja.
1: Toen is die fiets hier langs, hè? Je hebt hier ook diverse fietsknooppunten. Waar komen ze, als ze dan hier komen, wat is nou het meest verkocht?
2: Ja, dat is misschien een hele rare opmerking, maar we merken dat rode bieten heel veel verkocht worden.
1: Waarom is dat raar?
2: Ja, en ze smaken heel goed, maar wij dachten van de verse kroppen sla die we in de ochtend oogsten en in de middag hier en dan al meteen in het winkeltje liggen, die worden het meest verkocht. En dan bieten die niet per se op de dag zelf geoogst worden. Dat is blijkbaar een hele smakelijke biet, zeg maar.
1: Dus met andere woorden, volgend jaar meer bieten verbouwen?
2: Nou, ga maar even op het land kijken hoeveel bieten we nog hebben staan. Dus dat komt wel goed.
1: Dat is veel dus.
2: Dat komt wel goed, ja.
1: Okay. Dit vrachtje gaat dus nu, je bent nu aan het inladen. Ik zit je enorm op te houden. Dank je wel voor het gesprek.
2: Ja, graag gedaan.
1: Wie gaat vervoeren?
2: Willy is onze chauffeur.
1: Nog even naar Willy. Willy, hoe leuk is dat beroep, chauffeur zijn?
3: Het is wel mooi. Het is een fijn, mooi beroep.
1: En wat is het verste punt waar je de groenten naartoe moet brengen vanaf hier?
3: Eerst naar Hengelo, Delden en dan naar Almelo. Nee, ja.
1: Maar allemaal in de buurt? Dus, of kom je nog verder in de Overijssel met de producten?
3: Ja, vandaag niet. Vandaag kom je eerst in Hengelo, dan in Delden en dan in Almelo. En
1: wat is het verste waar je ooit producten hebt gebracht?
3: Almelo.
1: Verder niet?
3: Nee.
1: Nou, dat is nog redelijk te doen, toch? Hier vanuit Denenkamp. Heren, dankjewel. En de volgende kratten met diverse groentes worden in het busje geladen. Paula, met de uitstekende biologische groenten.
0: Ja, je weet het, ik hou van een goed woordgrapje. En daar valt deze ook wel onder. Een uitstrekende, ja, mooi, mooi.
1: Ja, daarom, ik moest ook meteen aan jou denken.
0: Dankjewel.
1: En op vrijdag kan het, hè? Op vrijdag.
0: Ja, op dinsdag niet, maar op vrijdag mag het wel.
1: Ja, op vrijdag mag je woordgrapjes doen.
0: Ja precies, oké. Okay. Nee, ik zal het houden.
1: Simply the best.
0: Dankjewel, Oene. En veel plezier nog vandaag.
1: Yo,
0: bye. Straks, doei.

0: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
1: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
2: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
9: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
10: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in Ommen.
9: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
11: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste!
9: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
12: 2 minuutjes over 1:30 is het en tijd voor het nieuws. Krijg je van Benjamin Borgman. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Vanwege betonschade zijn 2 tunnels in Zwolle sinds vorige week afgesloten. En ook in Hasselt mogen te zware vrachtwagens niet meer over de Zwarte Waterbrug. Deze en veel andere constructies zijn massaal aan vervanging toe. Deze deskundige aan de Universiteit Twente legt uit waarom.
14: Dat heeft er vooral mee te maken dat heel veel van dit soort objecten gebouwd zijn de decennia na de Tweede Wereldoorlog. En dus hebben ze allemaal een beetje een vergelijkbare leeftijd. En het, ja, als je kijkt hoe lang het duurt voordat het materiaal echt in sterkte achteruit gaat, ja, dat is ongeveer deze periode. Zolang we wel maatregelen nemen, dus bijvoorbeeld de brug afsluiten of een snelheidsverlaging toepassen, dan is er eigenlijk niks aan de hand.
13: En die maatregelen worden genomen onder meer om te voorkomen dat de schade groter wordt. Maar volgens de deskundigen neemt lang niet iedereen die maatregelen serieus genoeg. Coffeeshop Boels in Deventer moet op 1 september de deuren sluiten. De uitbaatster had de rechter om uitstel gevraagd, maar dat verzoek is afgewezen. De coffeeshop kwam na het overlijden van de eigenaar 3 jaar geleden zonder geldige vergunning te zitten. Zijn dochter ging daarna tijdelijk verder met de shop met toestemming van de gemeente. Maar die gedoogsituatie loopt op 31 augustus af. Een nieuwe coffeeshop aan de Nieuwe Markt opent naar verwachting komend najaar. Na 30, 40 of zelfs 50 kilometer per dag te hebben gelopen is het vandaag alweer de laatste dag voor de wandelaars van de Vierdaagse. Ook veel mensen uit Overijssel hebben meegelopen en voor degene die heeft meegedaan wacht de Via Gladiola in Nijmegen op hen. Met natuurlijk het afsluitende kruisje, maar niet iedereen krijgt er eentje. Op de route bevinden zich namelijk ook zwartlopers.
15: Het mag eigenlijk niet, maar ja, er mag zoveel dingen niet. Maar ik probeer elke keer netjes tussen te komen, maar ja, dat lukt gewoon niet. Met een 20.000 of 22.000, hè. Komt er gewoon niet tussen.
13: Gisteren vielen nog ruim 1200 mensen uit, iets meer dan vorig jaar. Er zijn nu ruim 42.000 wandelaars onderweg. Zij moeten om 6 uur allemaal binnen zijn.
12: Maar dit zijn al mensen die zijn niet ingeloot om mee te doen. Want je moet meeloten, ja, toch? Als je mee wil doen met de Nijmeegse. Maar die lopen dan stiekem toch mee.
13: Ja, klopt. Zwartlopers inderdaad. Een soort van mensen die natuurlijk ook in de trein reizen.
12: Ja, zonder, zwartrijders.
13: Zwartrijders, ja, die zonder een ticket de trein ingaan. Mm-hmm. Maar je hebt dus ook zwartlopers bij de Nijmeegse Vierdaagse.
12: Okay.
13: Ja, bijzonder. Dat is de laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
12: Dankjewel. Het weer krijg je van Gita Spannenburg. Gita, goedemiddag.
16: Goedemiddag, Paula.
12: Ik hoorde net al dat het in de provincie nog wat bewolkt is. En ik zie hier ook niet echt nog veel zon, in alle eerlijkheid.
16: Nee, het is allemaal nog bewolkt. Dus het is bewolking die weer tegen zo'n glazen plafond aan zit eigenlijk. Het is een onzichtbaar plafond op zo'n 1,5 kilometer hoogte. Die bewolking zit daar eigenlijk onder geplakt. Dus ga je 1,5 kilometer omhoog, daarboven is het denk ik helder. Maar aan de onderkant zit dat vocht nog, dat gaat er nog niet uit. Dan gaan de komende 2-3 uur wel makkelijke gaten invallen. En zeker aan het eind van de middag en vanavond, dan denk ik dat het eigenlijk zo goed opklaart dat het zonnig is. Temperatuur loopt ook nog een beetje achter met 19 graden op de meeste plekken. We gaan naar 22 tot 24 graden vanmiddag. Dat moet nog gehaald kunnen worden.
12: Oh, nou, dat vind ik wel ambitieus, hoor.
16: Ja, dat is ambitieus. Ja, het had wat verder kunnen zijn met de temperatuur. Dus ik heb, het was eigenlijk de maximumtemperatuur rond 3,24 graden. Nou, mm-hmm. Ik heb er 22 tot 24 graden van gemaakt. Soms moet je ambitieus zijn.
12: Ja, dat is ook zo. Morgen is die ambitie wel terecht, want dan wordt het een stukje warmer.
16: Ja, want dan hebben we niet meer dat glazen plafond boven ons zitten, zeg maar. Dan is de luchtopbouw is anders van aard en wolkenvelden blijven niet hangen. Sowieso beginnen we zonnig, denk ik, morgen. De Noordzee is buitenspel gezet, geen Noordzeewolken. Dus morgenochtend zonnig, morgenmiddag wat stapelwolken. 25 tot 28 graden morgenmiddag. Dat wordt dus een echte heuse zomeravond.
12: Helemaal niet verkeerd. En daarna wordt het weer wat frisser, hè?
16: Ja, op zondag wordt het tijdelijk wat frisser. Vrij veel wolkenvelden. Er komt een soort zwak front voorbij. Uit de bewolking valt af en toe wat regen. In de loop van de middag zou dat ook een wat stevigere bui kunnen zijn. Misschien met onweer. Het is helemaal niet kil, hoor. Eigenlijk 23 graden is eigenlijk ook nog prima aan de maat. En maandag kan er dan nog een bui vallen. En vanaf dinsdag gaan de temperaturen in de sneltreinvaart opwaarts. Naar het zich nu laten aanzien.
12: Oké.
16: Gita, warmte weer.
12: Nou, ja. ik begrijp het. Jeetje, moeten we dan op een nieuwe hittegolf regenen? Of valt het dat wel weer mee?
16: We moeten even kijken hoe dat uiteindelijk gaat uitpakken. Maar steeds meer modelberekeningen gaan wel uit van de Spaanse en Franse hitte die begin volgende week daar ook weer echt sterker wordt. Dat die dan een impuls krijgt naar ons. Omdat de wind bij ons de zuidhoek, de zuidoosthoek kiest. En dan krijg je net vanuit het Franse hete land de lucht naar ons toe.
12: Franse temperaturen dus volgende week. Gita, dankjewel en alvast een fijn weekend.
16: Hetzelfde.
12: Dank je. We kijken even naar de weg. Een kwartiertje vertraging heb je op de A1 tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. Daar staat namelijk 2 kilometer vast. En 5 minuten vertraging loop je op de A35 tussen Enschede-West en Enschede-Oost. Ook daar een file van 1 kilometer of 5.
10: Paula Keijzer.

0: Mocht je net in je afterlunchdippie zitten, nou dan ben je daar nu weer helemaal uit met Guns N' Roses. Je hoorde Sweet Child of Mine. Ah, Joram die reageert al via de Oost-app. Sweet Child of Mine, lekkere plaat. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Nou, en over fijne muziek gesproken. Fijne nieuwe muziek ga je zo meteen horen van onze eigen Maartje. Maartje, een hele goede middag.
1: Hallo.
0: Het is even geleden dat we elkaar hebben gesproken.
1: Ja, dat klopt.
0: Maar je hebt nieuwe muziek uit. Toch weer samen heet het. Vertel, waar gaat het over?
1: Het gaat over vriendschap. En eigenlijk de vriendschappen die altijd je hele leven door, elke fase door, toch blijven. Mm-hmm. En hoe lastig het ook is om dat stand te laten houden. Dat soms, ja, dat sommige mensen altijd blijven en hoe waardevol dat eigenlijk is.
0: Dat is wel een beetje in het verlengde van jouw vorige single, toch? Want dat was Anna, dacht ik. En dat ging juist over een vriendin die je niet meer zag.
1: Ja, eigenlijk wel, hè?
0: Ja. Ja. Grappig. Is dat ook een thema wat nu ook... Wat zei je?
1: Dit is de positieve kant.
0: Ja, gelukkig maar. Ik vind het ook een heel leuk liedje. Je hebt hem een poosje geleden uitgebracht. En hij is direct toen in mijn favorietenlijst beland. Dus hij komt regelmatig in mijn playlist voorbij. Ik zie hem elke keer vrolijk mee. Het is ook echt fijne zomerse muziek.
1: Fijn. Nou, dat was precies de bedoeling.
0: Ja, dat is goed gelukt.
1: Dat is helemaal leuk om te horen, ja.
0: Ja. En wat zijn andere reacties die je krijgt?
1: Ja, nou, wel vergelijkbaar. Dat was echt de bedoeling dat het een soort van zomersong zou worden. En toen we het schreven, kreeg ik meteen zo het idee van... Oh, dan wil ik graag op een soort girls trip. En dat het weer echt zo... Ja, dat je echt weer zo terug kan met elkaar naar die dynamiek die al vanaf jongs af aan zo is. En dat heb je echt zo met een paar mensen in je leven. En ja, aan hun heb ik gedacht en ik hoop dat dat voor meer mensen zo voelt. En bij hun is het in ieder geval heel erg ook... Dus bij de vriendinnen waar het over gaat, heeft het heel erg geresoneerd. Dus dat was heel erg leuk natuurlijk.
0: Want in welke zin dan? Zijn dat meiden die je dan al een hele poos niet hebt gezien? Maar als je ze spreekt, is het altijd weer goed? Of waar je gewoon echt al heel lang mee bevriend bent?
1: Ja, toch een beetje dat eerste. In mijn geval is dat dan... Ja, eigenlijk die vriendinnen die je vanaf de middelbare school... Ik denk dat wij elkaar dan zo kennen vanaf onze 15e. Dus dat je inmiddels al meer dan 10 jaar in elkaars leven bent. Mm-hmm. En sommige mensen gaan trouwen en sommige mensen krijgen kinderen. En ik doe geen van al die dingen, maar dat maakt me wel des te trotser of zo. Als ik dat dan allemaal bij hun zie gebeuren en dat ik daar toch nog onderdeel van ben. Dan denk ik, wow, dat is wel, dat is ook liefde of zo. En daar ben ik heel... Ja, daar word ik heel blij van.
0: Ondanks dat
1: er liedjes over moeten komen of geschreven worden.
0: Ondanks dat je in andere hoofdstukken zit in je leven... dat je wel gewoon nog met elkaar door één deur kan.
1: Ja.
0: En er voor elkaar kan zijn. Ja, mooi.
1: Ja.
0: En over me voor elkaar zijn gesproken. Nou, dat vind jij natuurlijk ook heel belangrijk. Want ik zag dat jij ook op de World Pride staat. In het Vondelpark in Amsterdam is de opening morgen. En daar ben jij gewoon bij. Wat vet.
1: Ja, ik vind het echt een hele grote eer. Ik ben ook echt nu super zenuwachtig.
0: Echt? Hoezo?
1: Het is morgen. Ja, ik weet niet. Het is morgen en ik vind het toch... ik vind het gewoon spannend. Ik weet niet wat ik moet verwachten. En dat is altijd toch een beetje... als je niet weet wat je moet verwachten, dan is het spannend. En ik vind het ook gewoon belangrijk en...
0: Waarom? Het is misschien een beetje een open deur, maar ik ga hem toch aan je stellen, die vraag. Waarom vind je het belangrijk?
1: Dat is gewoon voor mij heel vanzelfsprekend dat ik het bijna lastig vind om in woorden te vatten. Maar ja, voor mij gaat Pride met name over het ruimte innemen voor de queer community. En dat echt niet zo vanzelfsprekend is als we af en toe lijken te denken omdat we Nederland zijn en we denken dat het allemaal altijd goed gaat. Ja. En op veel vlakken is dat ook zo, maar er gaat ook heel veel... Ja, minder. En het is met name zo dat het ook weer onder druk komt te staan. En daar maak ik me ook gewoon heel veel zorgen over.
0: Ja.
1: Dus ja, ik vind het belangrijk om daar te staan. Niet voor mezelf alleen, maar ook voor anderen.
0: Nou, snap ik. Dat ben ik helemaal met je eens. Überhaupt hier bij RTV Oost trouwens. Morgen zie je ook op TV Oost de hoogtepunten van Bulke Open Air van gisteren. En daar zul je dat ook in terugzien. Dat was echt een prachtig feestje. Morgen dus ook een mooi feestje voor jou, World Pride. En er komt nog meer feest aan, want je gaat je eerste echte tour doen dit najaar.
1: Ja, dat klopt.
0: Spannend
1: dat
0: ook.
1: Ik heb er heel veel zin in.
0: Weet je al of je ook in je eigen provincie langs gaat komen hier in Overijssel?
1: Nee. Ja, dat weet ik dat niet zo is. Dat is
0: nee.
1: Wel echt stom, hè? Ja.
0: Hè? Wat doe je nou?
1: ja, helaas. Dat hebben we nog niet voor elkaar kunnen krijgen. Ik zou het heel leuk vinden als dat weer een keer lukt. Maar we gaan naar Arnhem, Haarlem, Breda en Utrecht.
0: Arnhem, Breda, Utrecht, zei je.
1: En Haarlem.
0: En Haarlem ook. Oké. Okay. Oh, nou, Arnhem is vanaf hier ook nog wel goed te doen. Okay.
1: Het is nog redelijk in de buurt, ja.
0: Ja, maar wees van harte welkom om toch ook hier een uitstapje te komen maken, hè?
1: Ja, zeker. Dat gaat er vast weer van komen binnenkort.
0: Goed zo. Nou, wij gaan in elk geval genieten van jouw nieuwe single, die niet alleen een nieuwe single is, maar ook nog eens hier op Radio Oost als Nieuwe Oogst te horen is.
1: Oh, leuk!
0: Van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Heel graag gedaan. Het betekent dat we er nu voor het eerst van gaan genieten. Hier is Maartje met Toch Weer Samen.
1: Oh.

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van
1: 1970?
0: Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
2: Je voelt je thuis in Overijssel.
3: Toppers van toen en nu.
2: Radio Oost.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
6: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
8: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
9: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd? Maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
10: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: Nu bij Dirk. Lotus Speculoos Pasta XXL pot 3,49.

0: barbecue specialisten opgelet. Voor de beste barbecue pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
1: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
2: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
3: Het laatste nieuws in Overijssel. Vanwege betonschade zijn 2 tunnels in Zwolle sinds vorige week afgesloten. En ook in Hasselt mogen te zware vrachtwagens niet meer over de Zwarte Waterbrug. Deze en veel andere constructies zijn massaal aan vervanging toe. Het Twentekanaal is vanaf morgen gesloten voor scheepvaart. En een alleenstaande moeder komt vrij in een zaak rond honderden kilo's cocaïne in een huis in Deventer. Meer nieuws op oost.nl.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege 2 grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt in Gironde, ten westen van Bordeaux. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op een nabijgelegen schiereiland Kap

0: En all right. Dus even kijken of het met onze Oene ook all right gaat. Hoi Oene.
1: Ja, hoi. Ja, je kunt het niet horen, maar ik ben bij het Sprinkhus Festival in Oldenzaal. Ja, dan weet je... Nou, ik ga er even af. Zo.
0: Je was aan het springen.
1: Weet je hoe hoog ik kwam?
0: Ja.
1: Ja, ik was aan het springen. Ja, dat hoor je haast niet.
0: Nee.
1: Daar ben ik dus het Sprinkhusfestijn midden bij de Olde Griezen, natuurlijk. In Oldenzaal, midden in het centrum. Allemaal toestellen. En nou, daar ga ik zo meteen met een van de organisatoren over praten. En misschien met wat kinderen.
0: Oh, horen we zo meer over. Nou, in de tussentijd even lekker springen, Oene.
1: Joe, daar ga ik weer.
0: Tot straks. Nou, daar is dit bij uitstek een goed nummer voor, denk ik. ABBA met Dancing Queen.

0: Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. Nou, Oene, misschien waar jij bent, is momenteel ook wel zwoel. Tenminste, ik krijg er altijd warm van even wat flink springen. En dat gebeurt daar vast.
1: Ja, in stadje met de glimlach van Twente. Want zo wordt Oldenzaal ook genoemd. Evenals Boeskoolstad natuurlijk. Een springkussenfestijn midden in het centrum Jesper Vis van Oldenzaal promotie. Ja, dat is in april ook gebeurd, maar toen iets uitgebreider. Want wat houdt het springkussenfestival in?
2: Ja, goedemiddag. Leuk dat je er bent. Ja, het is gewoon altijd een heel mooi evenement. We hebben ongeveer 6-7 springkussens hier voor de kinderen staan. Daarnaast hebben we een paar kraampjes waar ze ook lekker poffertjes kunnen halen. Of een lekkere suikerspin kunnen krijgen. IJsjes uiteraard zijn er ook. Maar vooral heel veel springen. En dat vinden de kinderen gewoon geweldig.
1: Ja, we staan hier bij het zogenaamde klimspringkussen. Ze moeten klimmen naar boven om daar een soort van aap aan te tikken.
2: Ja, dat is inderdaad een van mijn favorieten.
1: Waarom?
2: Ja, de aap bovenop, hè. Dus dat is hartstikke leuk dat je zo'n toren opklimt en vervolgens die aap kunt aantikken. Ja. En de kinderen ook vinden dat ook helemaal geweldig. Dus superleuk.
1: Daar is een voetbalspringkussen, zie ik. Bob de Bouwer, ook groot hier uitgebeeld. Een klompen, een echte Nederlandse springkussen met klompen en een molen en boerderij en dat soort zaken. Ze kunnen ook... wat is het eigenlijk? Het is geen One-ADNL of zoiets?
2: Ja, je kunt zelfs darten inderdaad.
1: Ja, darten, ja.
2: Ja, darten en hier met de voetbal kun je schieten, zoveel mogelijk punten bij elkaar scoren. Ja, we hebben springkussens in alle soorten en maten en we hebben een mooie stormbaan daar, die is ook erg populair. Kinderen kunnen voetballen in de pannakooi, in de voetbalkooi. Ja, echt van alles wat.
1: Ja, duidelijk. Hey, en klimspringkussen die is wel heel populair, want dat is hartstikke druk.
2: Ja, die is heel druk, ja. Ik ben misschien wel eigenlijk benieuwd of jij het aandurft. Misschien is het wel leuk omdat jij zo meteen ook even gaat.
0: Ja!
2: Is dat wat? Of gaan we samen die apen?
1: We gaan samen. Ja. We gaan samen die apen. Even voor diegenen die nu luisteren en willen, hier naartoe willen, tot hoe laat is vandaag?
2: Tot 4 uur.
1: Tot 4 uur?
2: Ja, maar doen we nog even snel. BTS boven is zo meteen, of...
1: maar jij hebt snel de schoen uit, want ik heb hier allemaal apparatuur in de handen.
2: Ja, maar ik denk dat jij fitter bent.
1: Dat denk ik ook.
0: Gaan we dit met microfoon doen, Oene? Of...
1: Nou, dat lijkt me niet handig, want ik zou niet weten hoe ik dat zou moeten doen.
0: Oh, maar vraag dan of iemand het even wil filmen.
1: Filmen?
0: Ja, dat even iemand het filmt als jullie dat wedstrijdje doen.
1: Nou, dat is goed. Draai jij gewoon muziek, dan ga ik even vragen of iemand wil gaan filmen.
0: Ja, en dan regel ik wel dat het ergens nog te zien is straks. Ik wil het namelijk ook terug.
1: Gaan we doen.
0: Oké, succes, hè.
1: Gaan we doen.
0: Ik stem op jou.
1: Oké, dank je.
0: Kunnen mensen de hele dag nog langskomen daar?
1: Tot 4 uur.
0: Oké, top. Goed om te weten. Misschien als ze nu snel die kant oplopen, dan kunnen ze jou nog zien klimmen.
1: Precies. Heb je nog een leuk springplaatje?
0: Nou, ik dacht aan deze misschien, Van Halen.
1: Ah!
0: Ja?
1: Ja, zeker.
0: Het geeft je ook wel goede energie, hè, om die toren op te gaan zo.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Dacht ik al wel.
1: Nou, ik ga even mijn cameraman regelen.
0: Ja, is goed. Succes. Joehoe.

Barry Manilow hoorde je met Copacabana. Ja, mocht je willen weten wat uiteindelijk de eindstand is geworden van Oene die de toren opklom bij het Springkussenfestival in Oldenzaal. Nou, dan moet ik je toch teleurstellen. Hij heeft het gedaan, maar de toren die is keer op keer gekapt, zei ze, en viel hij er weer af. Helaas, helaas. Maar hij is tot 3/4 ongeveer gekomen. Een metertje of 3, 4 zag ik. Toch wel knap hoor, doe ik hem niet na.

0: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
0: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel €20 korting.
8: Elke maand weer.
7: En hoe meer data en snelheid,
8: hoe groter die korting.
7: Dat is One van Vodafone
8: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
9: Late Night Shopping en Designer Outlet Ochtroep. Vanavond tot 10 uur. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Name it. Joop, Lacoste, Levi's, Tommy Hilfiger en Villeroy & Boch. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
10: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
11: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
12: Het is machtig mooi, man.
11: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
12: Je komt de leukste luidjes tegen.
11: Een praatje maakt je dag.
13: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
14: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
15: Een minuutje over 1:30, daarmee tijd voor het nieuws. En dat krijg je van Benjamin Borgman. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. Vanwege het dalende waterpeil mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen naar het kanaal van de Achterhoek naar Twente moeten morgen gesloten worden. Ook mag er geen water meer uit het kanaal worden gehaald om land te besproeien. Rijkswaterstaat neemt de maatregel uit angst voor schade aan de natuur die onherstelbaar is. Het is slecht nieuws voor de bedrijven in Twente, zegt de voorzitter van de Belangenvereniging voor de Ondernemers.
17: Dit is, zover wij kunnen nagaan in onze archieven, wij bestaan al sinds 1888, is dit ongekend. Wij waren ook heel veel verbaasd dat dit ineens gebeurde, want meestal komt er extra water via de IJssel met pompen, dus dit verraste ons ook bijzonder.
16: De maatregelen blijven van kracht totdat de waterstand weer op niveau is. Evangelist en gebedsgenezer Jelte Kloens wil zich met zijn stichting permanent vestigen in Den Ham. Hij wil religieuze bijeenkomsten en genezingsdiensten organiseren. Onze redacteur Jesse Klein-Koerkamp dook in de zaak. Hij vertelt hoe deze diensten eraan toe gaan.
18: Er wordt luid gezongen, gejoeld in de zaal. Er is echt energie in die zaal. Iemand wordt naar voren gehaald. Hij legt zijn hand op de plek van de blessure. Begint de Heilige Geest aan te roepen. En vaak zie je dat die mensen er ook echt in meegaan. Dus lopen te trillen, te schudden.
16: Voor de diensten is een omgevingsvergunning nodig. De gemeente Twenterand heeft meer tijd nodig om daarover te beslissen. De bijeenkomsten van Kloens kwamen eerder onder vuur te liggen over mogelijke zogenoemde homogenezingen. En ruim 10.000 mensen zijn gisteravond op Bulke Open Air in Enschede afgekomen. De Oude Markt in de stad stond vol met mensen die genoten van de vele optredens en de achterliggende gedachten van het regenboog-evenement. Het moet niet uitmaken wie je bent.
19: Wij kunnen open zijn voor wie we zijn. Dat is geweldig. De confidence ervoor hebben is insane. Het is zo mooi om hier te zijn. Om gewoon te kunnen zijn wie je bent. blijf gewoon jezelf, je komt er wel.
16: Na een onderbreking tijdens de coronajaren keerde het populaire festival vorig jaar terug om het 700-jarige bestaan van Enschede te vieren. Het ging eigenlijk om een eenmalige terugkeer, maar na het succes van vorig jaar werd het ook dit jaar weer gevierd. De Bulke Open Air editie van dit jaar is morgenmiddag terug te zien op TV Oost en wordt meerdere keren herhaald, ook op zondag.
15: Ja, mooie boodschap ook, vond ik, wat ze zei. Wees gewoon jezelf, dan kom je er wel.
16: Ja, ja, het is allemaal morgen terug te zien. En het is een uitgebreid interview wat José met onder andere deze vrouw had. En ze vertelde ook heel open over haar privéleven. Dus misschien is dat dan morgen ook nog wel te zien op TV Oost.
15: Ah, oh, mooi.
16: Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel, dat vind je natuurlijk op oost.nl en in de Oost-app.
15: Dankjewel. We moeten toch zo langzamerhand wel wat van die zon gaan zien. Momenteel nog zo'n 20 graden, maar als de zon doorbreekt door die wolken heen, dan warmt het nog op tot zo'n 22 tot, en dat is misschien wel een beetje heel enthousiast, 24 graden. Ook vanavond is het nog zonnig en vannacht koelt het dan weer af naar een graadje of 11 tot 14. Situatie op de weg. Op de A1 staat zo'n 9 minuten vertraging tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. 3 kilometer file is dat. De file op de A35 is inmiddels weggetrokken, zie ik.
14: Paula Keijzer.

Swing Out Sister hoorde je met Breakout. Het is tijd voor een nieuwe muziek. Ja, je hoorde net natuurlijk dat Maartje, die in Enschede studeerde aan Artes, nieuwe muziek heeft uitgebracht. Ga je de komende week horen als Nieuwe Oogst. Maar er is nog meer nieuwe muziek uit de regio uitgekomen. En ik vind het toch wel een heel fijn nummer, dus ik wil hem heel graag met je delen. Heeft alles te maken met Miga. Ja, die ken je natuurlijk. Uit Zwolle komt hij. En die heeft dus een nieuw nummer uitgebracht. Lose My Life heet het. Ik vind het echt prachtig. Wat mij betreft heeft hij het weer heel goed gedaan. En mag je hem nog veel, veel, veel vaker horen op Radio Oost. Dus laat dit de eerste keer zijn van veel meer keren nog. Uit Zwolle komt hij dus. Nieuwe muziek net uit. Is dit Miga met Lose My Life.

Nou, ik heb niks te veel gezegd, toch? Wat een fijne nieuwe muziek. Afkomstig uit Zwolle, je hoorde Micha met Lose My Life op Radio Oost. Kwart voor twee is het inmiddels. Nu tijd voor Yvonne Elliman, If I Can't Have You. En daarna nog maar even genieten van Roanesse. Klein uitstapje naar Limburg maken.

Ja, lekker hoor. Groot applaus voor Roanesse. Je hoorde ze met Limburg. Maakt het een paar minuten voor twee. Oh, misschien hier even weer een beetje van bijkomen. Laten we dat dan maar doen met BZN. Je hoort ze met Mon Amour op Radio Oost. Tot aan de klok van tweeën. En daarna is José er voor je. Die neemt je verder mee naar het weekend. Ik wens je daar heel veel plezier bij. Fijn weekend en heel graag tot volgende week.

0: zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in.
1: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
9: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
8: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
10: Yeehaw! Het allernieuwste Wild West avontuur in Slagharen is nu geopend. Sky Shifter. 2 Wild West avonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
8: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
11: Het laatste nieuws in Overijssel. Het Twentekanaal is vanaf morgen gesloten voor scheepvaart. De maatregel geldt tot de waterstand weer op niveau is. Evangelist en gebedsgenezer Jelte Kloens wil zich met zijn stichting permanent vestigen in Den Ham. Hij wil religieuze bijeenkomsten en genezingsdiensten organiseren. En coffeeshop Boels in Deventer moet op 1 september sluiten. De rechter heeft een verzoek om uitstel van de uitbaatster afgewezen.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Annette Schut met het NOS Journaal. Een man heeft vannacht vanuit een woning in Nijmegen op agenten geschoten. Daarna schoot hij zichzelf neer en overleed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis, meldt de politie. De familie van de man had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. Agenten kwamen later af op een melding van een verdachte situatie bij een woning. Volgens de politie vertoonde de man onbegrepen gedrag. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje in 2020. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. Op TikTok worden de accounts van minderjarigen niet goed afgeschermd, zegt de Europese Commissie. Het sociale medium overtreedt daarmee de regels. Als minderjarigen hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. Brussel wil dat TikTok de instellingen aanpast. Gebeurt dat niet, dan kan het platform een boete krijgen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege twee grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt bij Bordeaux in het departement Gironde. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op het nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. En verder naar het zuiden woedt ook een grote brand bij Biscarros. Het weer. Op steeds meer plaatsen zon, blijft droog en de temperatuur ligt tussen de 23 en 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en een stuk koeler. Dit was het NOS Journaal.
6: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
7: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
14: Het is machtig mooi, man!
7: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
14: Je komt de leukste luidjes tegen.
7: Een praatje maakt je dag.
15: Dit is een boodschap van Sieren.
16: De maatschappij, dat ben jij.
8: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
17: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans. Met grote stukken vlees, côte bœuf, bavette, lende van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
8: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
12: Radio Oost. Het weekend in.

0: Can't Hurry Love. Hey, hallo, goedemiddag.
1: Het weekend in.
2: Radio Oost, het weekend in.
0: Het is 2:06. Misschien is je weekend al lang begonnen of heb je gewoon lekker vakantie. Ik ben wel toe aan weekend, maar toch hoor je me vandaag, morgen, overmorgen, maandag ben ik er ook weer. Ja, vind ik helemaal geen straf. Ik heb gisteren toch iets leuks meegemaakt. Heel leuk feestje op de Grote Markt in de Enschede. Het was Bulke Open Air. Ja, ik heb daar artiesten voorbij zien komen. Echt waar. Ik dacht dat ik ze nooit zou tegenkomen, maar toch stonden ze er. Zometeen ga ik je alvast een klein stukje laten horen. En we checken natuurlijk even van onze eigen Oenis.

0: Er schrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van
1: 1970.
0: Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
2: Toppers van toen en nu.

0: Andrew Gold en Never Let Us Slip Away. Dit is Radio Oost. Hey, hallo.
1: Het weekend in.
0: Goed dat je erbij bent op je vrijdagmiddag. Moest even nadenken welke dag het ook alweer was. Misschien heb jij dat ook wel, dat je denkt, oh ja, is het nou donderdag, woensdag, dinsdag, maandag? Nee, het is vrijdag. Mensen die gewoon hard aan het werk zijn, zoals misschien jij en ik dus ook, ja, die zijn morgen en overmorgen vrij, want dan is het zaterdag en zondag. Goed verhaal, hè? Ja. Gisteren was ik ook aan het werk, gisteravond. En dat was mijn partijtje leuk. Ik was op Bulke Open Air. Morgen, dat is dus zaterdag om 5:30... ga je daar van alles over zien op TV Oost. Belooft echt heel erg mooi, heel erg leuk te worden. Ja, Bulke Open Air is een feestje waar echt iedereen en alles welkom is. En een aantal van de mensen die daar stonden, ja, dat waren deze, de Dolly Dots. Ik heb ze gewoon live gezien en ze zei dat ik een mooi jasje aan had. Nou, nou.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Vers vlees en barbecuepakketten? Ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
5: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
6: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
5: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
7: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
5: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
8: Over 2:30. Het laatste nieuws krijg je van Benjamin. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Schepen mogen voorlopig niet meer door het Twentekanaal vanwege het dalende waterpeil. De sluizen in het kanaal van de Achterhoek naar Twente moeten morgen worden gesloten. De schepen moeten zo snel mogelijk uit het kanaal en zijn dan ook geen alternatieve routes voor de schepen, zegt de hoofdredacteur van scheepvaartvakblad Schuttevaar.
10: Het is een doodlopende straat. Dat maakt het heel lastig. En er zitten heel veel serieuze bedrijven aan, want we hebben het nu over de schippers. Nou, de schippers, ik denk dat ze de meeste wel op tijd wegkomen. Er zijn ook grote bedrijven als Kees Smit, dat is een grote tuinmeubelleverancier. Die zit daar ook in de buurt. Grote containerterminal, Nobian met het zout.
9: Rijkswaterstaat neemt de maatregel uit angst voor onherstelbare schade aan de waterkeringen en de natuur. Het Twentekanaal blijft dicht totdat de waterstand weer op niveau is. Duizenden huishoudens in Ommen, Dalfsen en Harneberg hebben gisteravond urenlang zonder stroom gezeten. De storing trof zo'n 120 postcodegebieden. Volgens de veiligheidsregio werd de storing veroorzaakt door een defecte kabel. Netwerkbeheerder Enexis had het probleem na ongeveer 3,5 uur volledig opgelost. Bijna 95% van de verkeershufters die straks onder het nieuwe puntensysteem vallen is man, blijkt uit cijfers van het CBS. Vandaag werd bekend dat politie en justitie hardnekkige overtreders gaan volgen met dat systeem en slimme camera's. Vorig jaar kwamen bijna 30.000 weggebruikers in aanmerking voor de nieuwe aanpak, vooral jonge mannen. Dat heeft er volgens een verkeerspsycholoog onder andere mee te maken dat mannen vaker risico's nemen, hun eigen rijvaardigheid overschatten en verkeersregels minder serieus nemen. Tegelijkertijd rijden er meer mannen dan vrouwen in een auto. De kans dat mannen verkeersregels overtreden is daardoor ook groter, zegt de psycholoog. En ook in Steenwijkerland doen ze iets om toeristen aan te sporen zuiniger om te gaan met water. Hotels en vakantieparken beginnen samen met de gemeente en Nationaal Park Weerribbewiede aan een proef. Tijdens die proef kunnen bezoekers dan naar het volgende luisteren.
11: Je staat hier niet zomaar onder de douche. Het water dat nu over je schouders stroomt, heeft een verhaal. Een verhaal dat honderden jaren geleden begon. Lang voordat hier iemand kwam logeren.
12: Ja, wat vinden we hiervan? Kan je dit ook uitzetten eigenlijk, Benjamin?
9: Nou, het gaat naar 5 minuten uit. Gasten kunnen tijdens het douchen luisteren naar verhaaltjes van 5 minuten dus.
12: Ja.
9: Het idee is dat de kraan na het luisteren dan echt dicht moet.
12: Hij moet dicht, maar hij gaat niet automatisch dicht.
9: Nee, hij gaat niet automatisch dicht. Dat is wel de bedoeling dat je dan de kraan uitzet.
12: Dat je dan niet dat je het volgende verhaaltje dan nog weer gaat...
9: Ik vind het zo leuk, ik wil er nog eentje.
12: Ja, nou maar ja, ik zou dan dus nieuwsgierig zijn naar wat er dan nog meer is. Ja. En dan zou ik dan graag willen horen.
9: Dat kan ik me heel goed voorstellen.
12: Wel een leuk idee hoor, dat je na 5 minuten douchen... Zo kan je natuurlijk allemaal dingen bedenken.
9: Ja, zeker.
12: Misschien moeten wij de podcast voor het poepen doen. Dus dat je op de wc zit en dat je dan gewoon in 5 minuten wordt bijgepraat op de wc.
9: Ja.
12: Met het laatste nieuws.
9: Leuk.
12: Met de leukste muziek. Met gewoon de gezelligheid. En dat je dan ook een, weet ik veel, de playlist en zo hebt.
9: Ja, en dan gaan wij het inspreken. En dan als mensen op de wc zitten, dan horen ze onze stem.
12: Nou, hebben ze er meteen schijt aan. Goed, het weer maar even doen. Ja, het is een beetje grijzige dag vandaag. Het is, ik heb een jas aan. Ik heb een t-shirt aan. Ik heb een dunne broek aan. Ik heb sokken. Ik heb zeg maar alles laagjes. Laagjes is vandaag wel een beetje het advies. Toen ik hier vanochtend naartoe reed, was het een graad of 17. Ondertussen is de temperatuur opgelopen naar 22 graden. Nou ja, wel lekker. Vanavond, als je gaat barbecuen, heb ik goed nieuws. Vrij zonnig. Rond zonsondergang ook best wel warm. Nog rond de 20 graden. Dan gaan we vannacht weer ineens heel ver naar beneden. Graad of 11 tot 14. En op zaterdagmorgen dus, ja, dan krijgen we heel veel zon. Met tot wel 28 graden.
13: José de Bruin.
12: Ik zat even te kijken. Wat je natuurlijk ook zou kunnen doen in plaats van dat verhaaltje, is dat je gewoon Becky G aanzet. En die duurt maar 3 minuten 22. Ben je heel kort gedoucht.
14: Je staat hier niet zomaar onder de douche.

0: Insomnia en Dark Before the Dawn. Zullen wij eens even op zoek gaan naar onze eigen Oene? Ja, dat heet wel zomer in Overijssel, maar het had wat mij betreft net zo goed herfst in Overijssel kunnen heten. Het is echt niet al te zonnig buiten op dit moment in Hengelo. Maar ja, toch brengt hij altijd het zonnetje in huis, hè? Onze zomerverslaggever Oene. Hij is gewoon lekker op pad, want ook met bewolkt weer zijn er genoeg leuke dingen te doen in onze provincie. Oene, wat hoor ik nu weer? Oh.
1: Zo, dat maakt lawaai. Het geluid van een tuk-tuk. En dan zie ik je thuis denken, tuk-tuk, dat is toch alleen maar een vervoersmiddel in Aziatische landen, India, Thailand. Nee hoor, dat kan ook in Twente. Caroline Bruns, tuk-tuk in Twente.
2: Zeker wezen, ja. We hebben een heel aantal tuk-tuks hier en daar gaan wij dagelijks bijna mee door heel Twente heen. Dus geen enkel probleem. Ja.
1: Want wat is er zo mooi aan een tuk-tuk?
2: Ik denk het stukje vrijheid. Het geluid, het stukje vrijheid, gewoon lekker toeren en de mensen die je tegenkomt zijn allemaal enthousiast, bijna iedereen zwaait. Dus het is gewoon het is een soort funvoertuig wat heel veel bekijks heeft.
1: Ja, het wordt als een soort taxi gebruikt in Aziatische landen. Ja, Nederland kennen we dat dus helemaal niet. Kom je ook mensen tegen die daar zijn geweest en denken, hey, een tuk-tuk, daar ga ik hier weer in.
2: Dat zou inderdaad kunnen, maar dat weet ik eigenlijk niet zeker. De meeste mensen die kennen het inderdaad van plaatjes en van de televisie en dergelijke. En die hebben zoiets, oh, het lijkt me heel erg leuk, maar ik kom daar eigenlijk nooit. Maar ik kan het hier dus proberen, dus ik ga het hier gewoon eens een keertje uitproberen.
1: Ja, niet alleen tuk-tuks kunnen mensen hier huren. Wat nog meer?
2: Even kijken, we hebben heel veel choppers, we hebben poeken.
1: Choppers?
2: Ja, een e-chopper is dat. Het is een funvoertuig met hele brede banden, een hoog stuur, een beetje. Ja, een Harley Davidson effect. Dan hebben we de poegjes, de oude poegjes van vroeger, maar ook in elektrisch. Onze leuke e-loopfiets. Dus dat is een loopband waar je op loopt. En daar ga je zeker 25 km per uur mee. En natuurlijk onze fietsverhuur, wat ongelooflijk goed loopt.
1: Ja, dan hebben we natuurlijk de vakantie, hè? Vakantieperiode, veel toeristen. Hoe zit het buiten de vakantieperiode om?
2: Dan hebben we heel veel events hier. Dus buiten het seizoen om hebben we nog heel veel fietsverhuur op locatie. Maar ook vooral heel veel events op locatie. Dus mensen die op locatie choppen willen rijden of choppen hier willen rijden. Maar we hebben ook onze pubquizzen, onze hitster, onze Ik hou van Holland. Dus we hebben heel veel activiteiten hier.
1: Ik zie daar een van jullie bedrijfswagens voorbij rijden. Met erop de tekst, met jou wil ik wel brommerskiën. Zo, nou, jullie durven.
2: Ja, wij durven zeker. Maar goed, heel af en toe krijg je daar ook wel eens opmerkingen over. Dus,
1: wat voor opmerkingen?
2: Ja, een beetje getinte opmerkingen. Dus wij dames vinden dat niet altijd even leuk. Maar goed, het staat erop. Dus wij doen dat gewoon met een lachertje af.
1: Ja, ik bedoel, zo'n tekst komt wel eventjes even binnen.
2: Ja, die komt zeker binnen. Maar er is ook een opmerking van vroeger. Je hebt hier Thijs Scholten vroeger in Latrop. En daar kent heel veel mensen, tenminste van mijn leeftijd en de iets jongere generatie, kent Brommerski. Die kennen dat wel, ja.
1: En nog wat andere uitdrukkingen in die richting. Maar die ga ik nou maar even niet benoemen. Dankjewel. Geef u nog even een slinger aan het gas van de tuk-tuk.
0: Zomer in Overijssel.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Als je Vodafone Mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en snelheid,
2: hoe groter die korting.
1: Dat is One. Van Vodafone.
2: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
2: Late night shopping in Designer Outlet Ochtrop. Vanavond tot 10 uur. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Name it. Joop, Lacoste, Levi's, Tommy Hilfiger en Ville Roy en Boch. Designer Outlet Ochtrop. Maar 20 minuten van Enschede.
3: Het laatste nieuws in Overijssel. De sluiting van het Twentekanaal voor scheepvaart komt voor bedrijven langs het kanaal als een verrassing. De maatregel is genomen vanwege de droogte. Duizenden huishoudens in het Vechtdal zaten gisteravond zonder stroom. De storing werd veroorzaakt door een defecte kabel en duurde ongeveer 3,5 uur. En ruim 10.000 mensen zijn gisteravond op Bulke Open Air in Enschede afgekomen. Dat en meer lees je op oost.nl en natuurlijk in de Oost-app.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de ijsbaan doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de criminelen. Hoeveel losgeld is geëist, is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. TikTok overtreedt de regels, zegt de Europese Commissie, door het niet goed afschermen van profielen van minderjarigen. Als ze hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. De EU dreigt met boetes als dat zo blijft. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international tekent een contract voor 2 jaar en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer, op steeds meer plaatsen zon. Het blijft droog bij zo'n 23 tot 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel. Gaan we nog even naar de weg. Het is druk op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. 10 minuten, 3 kilometer lang is de file daar. Je staat ook vast op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek. 6 minuten, 6 kilometer vertraging.
7: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
9: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
4: Radio Oost. Het weekend in.

0: Het weekend in. Radio
1: Oost, het weekend in. Hey, hallo, goedemiddag. Het is 3:08 alweer. We gaan keihard het weekend in en zometeen heb ik je hulp nodig. Ja, we gaan het hebben over Pipo de Clown en Mama Lou. Ja, dat denk ik in elk geval. Zij trekken met de Pipo-wagen en een trekker door de hele provincie. Ze zijn op vakantie en dus kwam onze inkopper, zegt de ene Pipo tegen de ander. Nou, bijvoorbeeld, dat ziet er Pipo Bello uit. Of ik trek het wel, of ik maak er geen kwekers van.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Zijn we toch weer samen?
2: Deze week Maartje. Toch weer samen.
0: Dit is de Nieuwe Oogst.
1: Hey, ik blijf nog even.

5 en Makes Me Wonder op Radio Oost. Het laat mij ook een klein beetje gissen wat jouw inkopper zou zijn. De inkopper gaat over een markant stel. Ze trekken namelijk met een pipowagen en dan een trekker aan de voorkant. De hele provincie door, kriskras, overal gaan ze heen. Hoe ze dat doen, dat hoor je trouwens zometeen op Radio Oost. Maar dit is, ja, volgens mij is het gewoon fantastisch om hier een goede inkopper van te maken. Als je nog nooit van de inkopper hebt gehoord, het is een soort slagzin die jij op een leuke, grappige, creatieve manier mag afmaken. Heb je de leukste reactie, dan win je een prijzenpakket. Vul dus maar aan met de pipowagen en trekker op vakantie, zegt de ene pipo tegen de ander. Met pipowagen en trekker op vakantie, zegt de ene pipo tegen de ander. G. Kerkdijk, die heeft een goede suggestie, zegt de ene pipo tegen de ander. Ben jij de echte of ben je gekloond? Ja, er komt natuurlijk ook heel veel binnen over dit. Misschien kijk jij het vroeger ook wel.

0: de Clown en Mamalou. Ja, misschien voor jou ultieme jeugdsentiment. Zie ik ook wel een beetje hoor in de comments op Facebook. Leuk trouwens als je ons volgt. Radio Oost heet wij op Facebook. Hoe kan het ook anders? Zo zegt Roelien de Graaf, zegt de ene Pipo tegen de ander. Ja, dit kan je gewoon invullen. Zegt de ene Pipo tegen de ander.
1: Schapper de flapper de flapje.
0: Zegt de ene Pipo tegen de ander, zegt Gerrit Runhart. Trekt hij de kar of trek ik die kar? Mooi. En Annette heeft ook een hele goeie. Zo sta je toch nog mooi voor Joker. Heb je nou zelf een goede suggestie? Wil je kans maken op dat prijzenpakket? Laat dan een berichtje achter. 06-4571-331. Toch ook nog eventjes stilstaan bij het appje wat ik kreeg van Marinus. Nou, Marinus, wacht heel even hoor. Kom er maar in. Even wachten.
2: Ja, goeiedag, ja. Marinus hier.
0: Ja.
2: Zegt de ene Pipo tegen de andere. De hele regio rondvullen. Dan wil je mama moedeloos dan. Atjo.
0: Atjo. Ja, een goede stok hoor, Marinus. Zeker een kanshebber voor zo'n prijzenpakket. Wil je ook kans maken? Stuur dan nu je inkoop erin. Met Pipo-wagen en trekker op vakantie. Zegt de ene Pipo tegen de ander. Je mag hem laten weten via een appje. App dan even naar de studio. 06-4567-1331. Of laat een berichtje achter onder onze Facebookpagina. Dat is Radio Oost. En dit is Madonna.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
4: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
5: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
4: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
6: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
7: Het is machtig mooi, man.
6: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
7: Je komt de leukste luidjes tegen.
8: Een praatje maakt je dag.
9: Dit is een boodschap van Sieren.
10: De maatschappij, dat ben jij.
4: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
11: Het is bijna 3:05. Het laatste nieuws krijg je van Benjamin. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Vanwege betonschade zijn 2 tunnels in Zwolle sinds vorige week afgesloten. En ook in Hasselt mogen te zware vrachtwagens niet meer over de Zwarte Waterbrug. Deze en veel andere constructies zijn massaal aan vervanging toe. Deze deskundige van de Universiteit Twente legt uit dat de scheurtjes ontstaan door water dat tussen het betonmateriaal komt.
13: En als je er dan overheen rijdt met een vrachtwagen, dan buigt alles een klein beetje door. Dan wordt die scheur weer net iets verder opengetrokken. En dan kan het water weer net iets verder komen. En op die manier gaat heel langzaam, en dat duurt echt jaren, groeien de kleine schades in het materiaal verder, totdat ze echt op een gegeven moment een probleem worden.
12: Volgens de deskundigen zijn veel van deze bruggen en tunnels net na de Tweede Wereldoorlog gebouwd en hebben ze ongeveer dezelfde leeftijd. Daarom zijn ze tegelijkertijd aan onderhoud of vervanging toe. Dit weekend worden de tunnels in Zwolle gerepareerd. Na verwachting gaan ze maandag weer open. De bestuursvoorzitter van het Isala, Michelle Blom, vertrekt in februari bij het ziekenhuis. Sinds haar komst, 3 jaar geleden, voerde ze een grote reorganisatie door. Isala kampte toen met een tekort van €23 miljoen. Volgens het ziekenhuis kwam dat tekort onder meer door de hoge inflatie en veranderingen in de cao's. Onder Blom werd daarom een vacaturestop ingesteld. In 2025 had Isala weer een winst van bijna €20 miljoen. Sinds het begin van dit jaar zijn uit 35 brandweerkazernes spullen gestolen. Dieven zijn uit op het dure gereedschap in de kazernes. Gereedschap dat wordt gebruikt om levens te redden, zeggen deze brandweermannen.
14: We gebruiken deze spreider om bij ongevallen mensen te bevrijden uit voertuigen. We gebruiken die om deuren uit het voertuig te duwen en zo toegang te verschaffen zodat we de mensen eruit kunnen halen.
15: Dieven kunnen met zo'n elektrische schaar natuurlijk bijvoorbeeld sloten doorknippen. En met die spreider kun je een hele zware gebarricadeerde deur openbreken. Dus het is wel begrijpelijk dat zij veel interesse in het materiaal hebben.
12: De spreider en elektrische schaar kosten zo'n €12.000 per stuk. En het zit er bijna op voor de duizenden wandelaars die meedoen aan de Nijmeegse Vierdaagse.
16: De Vierdaagse van Nijmegen.
12: Ook veel mensen uit onze provincie hebben meegedaan aan het populairste wandelevenement ter wereld. Na 30, 40 of zelfs 50 kilometer per dag te hebben gelopen, worden de lopers vandaag onthaald op de Via Gladiola. En ook krijgen zij het afsluitende kruisje. Deze wandelaar kwam rond 12 uur al binnen.
16: Viel me hartstikke mee, moet ik zeggen. En kijk, aan de ene kant, als je later binnenkomt, is het leuk omdat er nog veel meer publiek staat. Maar nu, iedereen klapt voor jou. En dat is ook wel weer lollig. Dus dan heb je meer contact met het publiek. Dus ik vond het wel mooi.
12: Gisteren vielen er nog ruim 1200 mensen uit. En dat is iets meer dan vorig jaar. Er zijn nu nog ruim 42.000 wandelaars onderweg. Zij moeten om 6 uur over de finish zijn. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
11: Benjamin, dankjewel. Gaan wij nog even naar het weer. Het is nu nog wat grijs. Het zit behoorlijk dicht met bewolking. Graadje of 21 op dit moment, bijvoorbeeld in Deventer. Maar het is goed nieuws op komst, want later vandaag, misschien wel als al die wandelaars de Via Gladiola oplopen, dan gaat de zon echt uitbundig schijnen. Dan wordt het uiteindelijk 24 graden. Vanavond is het dan ook eigenlijk vrij zonnig en rond zonsondergang is het nog een graad of 20. Dan gaat het lokaal behoorlijk mistig worden, wordt het 11 graden vannacht. En morgen, morgen krijgen we een dag vol met zonneschijn, 28 graden. En dan ook af en toe een stapelwolkje, maar mag bijna geen naam hebben. Het is voor de zomervakantie, want dat is nog altijd. Volgens mij zitten we in week 3 van de zomervakantie, bijna week 4. Behoorlijk druk op de weg. Op de A1 sta je vast tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. De gebruikelijke file die is nu 10 minuten lang over 3 kilometer. Ook vertraging op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek. 10 minuten daar over 5 kilometer. En op de N50 sta je weer eens vast. Ja, eigenlijk kan je er wel vergif op innemen bijna. Tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek. Als je richting de A28 wil, richting Amersfoort. Ook daar zo'n standaard bijna. Hè? 5 minuten vertraging over 3 kilometer. Sterkte als je erin staat.

Cool and the Gang en Fresh op Radio Oost. Nee, niet helemaal frisjes, maar wel met veel zin. Ja, gisteren was Bulke Open Air en morgen om 6:30 kan je het hele avontuur bekijken op TV Oost. Eerst naar belangrijke dingen. We moeten het hebben over... Ja, jij herkent dit meteen, hè?

0: en Mama Lou. Ja, je hebt een pipowagen achter een felrode oldtimer-trekker. Ja, dan valt dat meteen op Henk en Stini uit Zuidwolde. Die rijden ermee naar de camping in Tillichten. Ze gingen eigenlijk nooit op vakantie, maar toen Henk de pipowagen tegenkwam, ja, toen was hij meteen verkocht. Nu trekken ze heel veel bekijks als ze vakantie vieren. Ja, en als je bekijks trekt, dan trek je ook Jens Hoogstra, onze verslaggever, die even een kijkje ging nemen.
1: We zitten hier voor een pipowagen.
2: En dat is jullie pipowagen?
1: En dat is onze pipowagen, ja. Nu een jaar en een paar maanden, zeg maar, we hebben nog maar net.
3: Nou, direct eigenlijk van mijn mensen, mogen we wel een foto maken? En oh, wat leuk en wat mooi. Nou, en als ik dan gewoon met de trekker af en toe hierheen kwam, ook allemaal mensen kijken en...
1: Ja, en zwaaien.
3: Zwaaien en
1: ik kribben met de liggen. Ja, je hebt wel bekeken, zeg maar, met zo'n mee. Een aardig blok. Tafeltje waar we kunnen zitten eten, zeg maar. En dan de beddenstee. Daar kunnen we hier slapen bij, zeg maar.
3: Dus ja. Alles zit erin, ja. Een koelkastje, we hebben een kookplaatje, koffiezetapparaat. Dus alle benodigdheden hebben we bij de hand.
2: Wat zijn er nog dromen waar jullie heen wilden?
1: Misschien nog een keer naar de Noordkaap met de trekker.
3: Nou,
1: en de wijk. Dat was niet een tip natuurlijk. Trip.
3: Nee, maar het gaat meer om de omgeving. En mooi weer. Nou ja, dat is wel fijn, ja.
1: Zonder meer. Weet je het? Starten. Nou, Aggie leer. Ja, weet dat niet. Wat voor dingen. Nee. Aggie.
2: Vandaag zit er niet in?
1: Vandaag zit er niet in. Hij laat niet meer bij volgens mij dan.
2: Dan moeten jullie denk ik nog wel een nachtje blijven.
1: Ja, of twee nachtjes denk ik wel, ja. Even voor de lading. Ja, ik denk dat de boer die een vraag als hij een die lader heeft, dan komt het vast goed.
4: Schapper de flap in de flapje.
0: Het is zomer op Radio Oost.

Open Air is terug en RTV Oost is erbij. Een waanzinnig feest op de Oude Markt in Enschede. Glitter, drag queens, live muziek, verrassende acts en een onvergetelijke sfeer. Maar bovenal is het een feest van vrijheid en verbinding, ongeacht wie je bent of van wie je houdt. Kijk morgen naar de hoogtepunten van Bulke Open Air op TV Oost.

0: op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. Voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Nieuwe hond?
7: Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
8: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
7: En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
10: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
11: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
12: Barbecue specialisten opgelet. Voor de beste barbecue pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.

0: Het laatste nieuws in Overijssel. De twee tunnels onder de A28 bij Zwolle, die sinds vorige week gesloten zijn vanwege betonschade, worden dit weekend gerepareerd en gaan naar verwachting maandag weer open. Het Twentekanaal is vanaf morgen al gesloten voor scheepvaart. De maatregel wordt genomen vanwege droogte. En ruim 10.000 mensen zijn gisteravond op Bulke Open Air in Enschede afgekomen. De editie van dit jaar is dit weekend te zien op TV Oost.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie in Ierland heeft een auto met een bom onderschept die onderweg was naar Noord-Ierland. Het voertuig werd tegengehouden in het noorden van Ierland. Het was een flinke bom die klaar was voor gebruik, zegt de Ierse politie. Die kwam de bom op het spoor bij een onderzoek naar geradicaliseerde republikeinen. Zij willen dat Noord-Ierland en Ierland weer één land worden. In verband met de vondst worden twee mensen verhoord, melden Ierse media. De auto zou zijn bestuurd door een vrouwelijke student van 20... en de andere verdachte is een man van in de 40. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de eis wit doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de cybercriminelen. Hoeveel losgeld zij hebben geëist is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Zijn familie had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international van het Nederlands elftal tekent een contract voor 2 jaar en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen zonnig. De temperatuur schommelt rond de 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen ook droog en zonnig en daarbij wordt het zo'n 21 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Annette, dankjewel. We gaan even naar de weg. Je staat vast op de A1 bij de grens. Hengelo richting de Duitse grens is dat. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. Je vertraging is daar ietsjes opgelopen. Bijna een kwartier, 2 kilometer is het daar stilstaan. En ook 5 minuten vertraging op de A28. Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek. Ook daar is de file net zo lang als het aantal minuten. 5 minuten, 5 kilometer vertraging.
4: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
5: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
6: Late night shopping in Designer Outlet Ochtroep. Vanavond tot 10 uur. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Name it. Joop, Lacoste, Levi's, Tommy Hilfiger en Villeroy & Boch. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
7: Ontdek het geheel vernieuwde door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
1: Radio Oost. Het weekend in.

0: Deel maken, dus daar heb ik heel veel zin in. Zometeen moeten we het even hebben over toeters. We gaan helemaal toeter. Want we hebben het over deze toeter. Dit is een clownstoeter, maar we moeten het ook hebben over...
1: Ja.
0: Klein verschil natuurlijk. De Tour de France hebben we het zometeen over. En eens even kijken of dat goed gaat op de Alpe d'Huez. Daar zijn we niet, maar wel bij een andere, nou toch al legendarische wielrenner, volgens mij.
1: Ja, zeker beter.
0: En wat hebben we zometeen in het nieuws?
1: We gaan het hebben over de sluizen die toegang geven tot het Twentekanaal. Die gaan vanaf morgen volledig dicht voor de scheepvaart. Schade aan veel bruggen en tunnels gaan we het ook over hebben. Een gebedsgenezer wil zich permanent vestigen in Den Ham. En Bulken Open Air, weet jij alles van, José, in Enschede. Ja. Was weer een groot succes gisteravond.
0: Ja, als je denkt, wat klinkt ze vandaag zwoel. Ja, dat komt dat ik gisteravond echt tot laat, echt tot diep in de nacht aanwezig ben geweest in Enschede. Het was echt heel erg gezellig. En morgen zie je daar inderdaad om 17:30 alles over op TVO's.
1: Feesten tot laat.
0: Feesten en drinken en roken tot laat. Zometeen hoor je hoe het gaat met die befaamde wielrenner.

0: The Police en die do do do die da da da. Ja, je moet hem wel goed uitspreken, toch? Als je een titel uitspreekt. Met de artiesten wil dat nog wel eens misgaan, vertelde Oene me net. We moeten het eerst even hebben over dit.
1: De Tour.
0: Het duurt niet lang meer of de wielrenners in de Tour de France. Die beginnen aan de beklimming van de Alpe d'Huez. Finish vandaag van de 19e etappe ligt op deze legendarische berg. In het verleden wisten daar al meerdere Nederlanders te winnen. Oké, kleine quizvraag. Je weet natuurlijk Joop Zoetemelk, je weet Peter Winnen. Precies, Stefan Rooks. Die mist natuurlijk. Maar natuurlijk ook onze eigen Henny Kuiper uit Denenkamp. In 1977 en 1978 was hij daar de beste. En diezelfde Henny Kuiper organiseert vandaag een wielerdag. Samen met prominenten hebben ze vanochtend een stukje gefietst. En op dit moment kijken ze met z'n allen naar de Tour. Verslaggever Danielle Rademaker die kijkt met ze mee. Ja, Danielle, mogen we eigenlijk wel storen nu?
2: Ja, natuurlijk, tuurlijk. Volgens mij hebben we wel even de tijd. Want ja, je zei het al, hè? Twee keer die etappe gewonnen. Mm-hmm. Ja, hoe kijkt u er nu naar?
3: Ja, het roept weer heel veel herinneringen op. En bergen is geen enkele berg makkelijk. Maar het is, we hebben dat net nog gezegd in ons forum. Pijn doet het altijd, maar wat is pijn? Dat, plezier, dat vergoedt de arbeid. En soms als je de ander pijn kunt doen en je bent de beste, dan is het mooi. Maar als jij het leidende voorbeeld bent, dan is het even iets anders. En ik heb allebei wel meegemaakt. Maar je kunt niet altijd winnen natuurlijk, dat klopt. Maar twee keer winnen op Alpe d'Huez is al geweldig.
2: Ja, absoluut. Ja, want naast mij Henny Kuiper, u won de etappe dus twee keer. En eigenlijk hoef je vandaag ook helemaal niet naar Frankrijk om een beetje van de Tour mee te krijgen. Want het is hier gewoon lekker in uw eigen museum. Hoe voelt dat?
3: Ja, dat doen we eigenlijk graag. We hebben gefietst. Iedereen kon tegen 7, 28 per uur. Maar het praten met elkaar en elkaar zien en verhalen vertellen, belangrijker was dan de kinderen. Maar geweldig door Twentse landschap op deze helft van het jaar is echt een voorrecht om te kunnen doen. Nou, en dan hadden we een sportforum. En daar hadden we echt aandacht besteed aan sporters uit Denenkamp. Die echt wat gepresteerd hebben, de Olympische Spelen meegemaakt hebben. Rachel Klamer, die woont in Beuningen. Nou, die gaat een sportcentrum beginnen daar. Die is vier keer naar de Olympische Spelen geweest. Dat is al een droom eigenlijk. En Job Kienhuis, die is naar Londen geweest voor de Spelen. En die hebben een verhaal verteld over voor- en tegenspoed. Nou, en dan gelateerd aan wielerverhalen. We hadden Gio Lippers erbij om de zaak aan in te praten. En Bas Theeman. Dus het was hartstikke gezellig. En nu gaan we straks de finale van Alpe d'Huez bekijken. Dus het is eigenlijk de slagroom op de taart.
2: Ik zeg dat wel. Ja, want wij zijn zelfs een klein stukje opgeschoven. Want we stonden net in de zaal waar het scherm staat. Nou, dat was echt heel druk. Eén grote kakofonie. Hoeveel mensen zijn er ongeveer?
3: Nou, ik denk dat we wel met 120 mensen waren. Net met een man of 50 voor de fietstocht. En dan in twee groepen gereden. Mooi veilige fiets allemaal. En dan kwamen er al heel veel mensen af op het sportforum. Ik denk dat er toen rond 120, 130 mensen waren. En er zijn er ook die komen specifiek voor het forum of voor het meefietsen. En die gaan thuis aan de Tour kijken. Maar zijn er nu denk ik nog wel een man of 70, denk ik. Kan ik niet goed inschatten. 76 mensen zijn er nog wel, denk ik.
2: En deze etappe, ja, die staat natuurlijk op uw naam. Dat vergeet helemaal niemand. Het is al een tijdje geleden dat een Nederlander deze etappe won. Wat voorspelt u nu voor vandaag?
3: Ja, het wordt wel eens een keer weer tijd. Want op een gegeven moment werd het de Nederlandse berg genoemd. Acht keer had in Nederland daar gewonnen. Dat was uniek ook. Maar het is nu toch al wel een tijdje geleden.
2: Komt dat dan? Zijn ze minder goed geworden? Of is het gewoon een hele moeilijke berg?
3: Ja, je moet de koe wel in de wei hebben. Zeker geneert hem al altijd. Dat is in de eerste keer, en je moet wel de renners hebben die het kunnen. En Arendsman heeft verleden jaar twee bergetappes gewonnen. Die zou het kunnen. En op het ogenblik zitten we, we hebben best wel goede renners. Ja, Mathieu van der Poel is ook een ster. Maar Alpe d'Huez is toch te lastig voor hem, denk ik. Misschien uit een vlucht, maar ja, een bergetappe en goede renners weglaten. Dat zijn die mannen van het klassement daar die dienst uitmaken. Dus het is moeilijk. Maar dat was een bloeitijd toen.
2: nou moeilijk inderdaad. En ik zit even op de klok te kijken. Ik denk dat ze met, wat zal het zijn? Een klein uurtje, misschien iets meer, dat ze aankomen?
3: Ja, ik heb er nog de tijd niet. Dat gaat er ook, een beetje hekse ketel vanmiddag. Maar ze komen denk ik meestal rond een uur of vijf aan. En wat, ze zitten de laatste week continu op nog sneller dan op het snelste schema. Dus ik denk rond vijf uur is meestal is het wat zo laat.
2: Nou, we gaan het zien. Nog, wat ik zei, een klein uurtje en dan weten we het misschien al wel.
1: Leuk, Danielle. Oh, ik dacht dat je nog wat ging zeggen. Sorry, ik was helemaal gefascineerd. Ik hoorde Hennie Kuiper zeggen dat hij beter is dan Mathieu van der Poel. Ik dacht,
2: jij was helemaal aan het wegdromen.
1: Ik, zat al helemaal heerlijk met het achtergrondmuziekje. Ik zat al aan de Brie en de Franse kaas. Zijn die daar ook eigenlijk, Danielle?
2: Is er Brie, is er Franse kaas? Ik heb nog helemaal niet naar de hapjes gekeken. Is er Brie, is er Franse kaas?
3: Brie is zeker de Franse kaas, denk ik.
2: Ja, dat weet ik. Maar is hij er ook vandaag? Ligt hij ook klaar?
3: Ja, zover heb ik niet doorgedacht.
1: Oh, jammer.
2: Oké, nou ja, dan moeten ze het misschien doen met de Denenkampse hapjes. Die zullen vast ook lekker zijn.
1: Heel lekker. Nou, wat een fameuze woorden van Hennie. Dankjewel, Danielle. Doei.
2: Doei.
1: Nou, daar moeten we mee doen. We weten nu dat Hennie Kuiper beter is dan Mathieu van der Poel. Dat Mathieu van der Poel volgens Hennie het ook helemaal nooit gaat winnen. Ja, ach, arme Mathieu. En dat Brie, onthoud, Brie is een Franse kaas. Nou, daar moeten we mee doen. En met Skin.

0: Er is één moment geweest, echt best wel een specifiek moment misschien, dat ik dacht, ja, ik wil terug naar Nederland. Misschien weet je dat van mij. Ik heb jaren, maar echt jaren. Niet dat je denkt, oh leuk zeg, je hebt 1,5 jaar op Curaçao gewoond. Nee, ik heb 10 jaar op een tropisch eiland gewoond. En dat klinkt natuurlijk voor heel veel mensen als de droom. En dat was het ook. Ja, ik heb echt hele gekke dingen daar beleefd. Heel leuk gehad ook op Curaçao. Maar ja, op een gegeven moment dacht ik, ik wil terug. Ik wil terug naar huis. Ik wil terug naar Overijssel. En dat was toen ik op fietsen hoorde. Van Skik, op de radio. Dat was, dat was heel gek. Ik werkte daar ook bij een radiostation en een van de radio-dj's. Dus ik zat thuis met mijn blote benen op de porch, zeg maar. Met een Caribisch windje. En op fietsen kwam voorbij. En toen ineens dacht ik, ja, nu moet ik naar huis.
1: Ja, dan ga je denken aan die fiets. Dan mis je de fiets, dan mis je Nederland, denk ik.
0: Ik miste alles. Ik miste echt alles. Ik miste zelfs de regen die keihard in je gezicht streamt, ja. Nou, ondertussen alweer een tijd lang heel gelukkig, hoor, in Overijssel.
1: Gelukkig.
0: Zometeen gaan we even naar het laatste nieuws. Wat zit daarin, Benjamin?
1: Het gaat onder andere over de sluizen die toegang geven tot het Twentekanaal. Die gaan vanaf morgen volledig dicht voor scheepvaart.
0: Hey, en ik vroeg me af of jij een klein beetje naar de line-up hebt gekregen van Dickie Woodstock.
1: Dickie Woodstock, dat is al heel snel, hè?
0: Dat is volgende week, volgens mij.
1: Volgende week? Eigenlijk niet. Daar heb ik nog niet echt in verdiept. Wie staan er allemaal?
0: Ik zie dus echt grote artiesten, maar ik kom erop omdat ik een appje krijg. Altijd gezellig om wat van je te horen. Via 0645671331 van onze eigen collega Esther.
1: Oh.
0: Esther, die is heel druk. Die is namelijk bij de opbouw van Dickie Woodstock.
1: Wat leuk.
0: En de zon schijnt daar.
1: Oh,
0: heerlijk. Ik vind het ook zo gezellig dat jullie allemaal meeluisteren. Dus ik dacht zometeen even een plaatje draaien van één van de artiesten die optreedt op Dickie Woodstock. Mag jij kiezen? We doen even een A of B. A is in dit geval dan Babette en Katja met Ademnood.
1: Ja,
0: weet je wel?
1: Heel bekend.
0: Ja, precies. Of B is Guus Meeuwis. Dus je mag kiezen tussen Babette en Katja, Ademnood.
1: Mm.
0: Ja. Linda, Roos en Jessica, hè, waren dat vroeger. Of B, Guus Meeuwis.
1: Nou.
0: Ja, je mag nu je antwoord insturen. Dan geef ik je tot na het nieuwste tijd en dan draai ik jouw voorkeur. A is dus Linda, Roos en Jessica. En B is Guus Meeuwis. Welke in elk geval voorbij komt. Dansen kan je toch op John Travolta en Grease Lightning.
2: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
5: Appetito.
4: Appetito.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè?
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
5: heel veel bekende merken bij juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vrede Duitsland.
14: Voor de grootste keuze.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Hey José, sowieso A, Katja en Babette. Het wordt gewaardeerd en gegarandeerd. En je grote heerlijke chaos op de weide van Dickie Woodstock. Groetjes van Lieke uit Raalte. Hey studio! Hallo Dennis uit Steenwijk. Doe mij maar B, Guus Meeuwis. Brabantse gezelligheid meenemen naar het oosten. Pilsje in de hand en keihard is de nacht mee blaren. Lekker, Dennis. Chantal uit Oldenzaal gaat dan weer absoluut A, stuurt ze. Oké, dankjewel Chantal. En goedemiddag José. Ik ga 100% voor optie B, Guus. Je kunt zeggen wat je wil, maar als Guus op de bühne staat, zingt echt iedereen van 8 tot 88 mee. Dat is pas echt feest. Groeten van Benny uit Holte. Wat wil jij horen? A is Katja en Babette. B, dan ga je voor Guus Meeuwis. Het is 4:30 geweest en dit was het belangrijkste nieuws van vandaag.
2: De sluizen die toegang geven tot het Twentekanaal gaan vanaf morgen volledig dicht voor de scheepvaart. Ook mag geen water uit het kanaal worden gehaald om land te besproeien. De maatregelen gelden vanwege de droogte en duren totdat het waterniveau weer op peil is. Het is slecht nieuws voor de bedrijven in Twente, zegt de voorzitter van de Belangenvereniging voor de Ondernemers.
3: Dit is zover wij kunnen nagaan in onze archieven. Wij bestaan al sinds 1888. Is dit ongekend? Wij waren ook heel veel verbaasd dat dit ineens gebeurde. Want meestal komt er extra water via de IJssel met pompen. Dus dit verrast ons ook bijzonder.
2: Ja, Karel van Vijf ga je hier nog veel meer over horen. Rijkswaterstaat heeft de eerder genoemde maatregelen genomen uit angst voor onherstelbare schade aan de natuur.
1: Over schade gesproken. Vanwege betonschade zijn twee tunnels onder de A28 bij Zwolle sinds vorige week afgesloten. En ook in Hasselt mogen te zware vrachtwagens niet meer over de Zwarte Waterbrug. Deze en veel andere constructies zijn massaal aan vervanging toe. Deze deskundige aan de Universiteit Twente legt uit waarom.
4: Dat heeft er vooral mee te maken dat heel veel van dit soort objecten gebouwd zijn de decennia na de Tweede Wereldoorlog. En dus hebben ze allemaal een beetje een vergelijkbare leeftijd. En het, ja, als je kijkt hoe lang het duurt voordat het materiaal echt in sterkte achteruit gaat, ja, dat is ongeveer deze periode. Zolang we wel maatregelen nemen, dus bijvoorbeeld de brug afsluiten of een snelheidsverlaging toepassen, dan is er eigenlijk niks aan de hand.
1: En die maatregelen die worden genomen om te voorkomen dat de schade groter wordt. Maar volgens de deskundige neemt lang niet iedereen die maatregelen serieus genoeg. Dit weekend worden de tunnels in Zwolle gerepareerd. Na verwachting gaan ze maandag weer open.
2: Evangelist en gebedsgenezer Jelte Kloens wil zich met zijn stichting permanent vestigen in Den Ham. Hij wil religieuze bijeenkomsten en genezingsdiensten organiseren. Onze redacteur dook in de zaak en vertelt hoe deze diensten eraan toegaan.
5: Er wordt luid gezongen, gejoeld in de zaal. Er is echt energie in die zaal. Iemand wordt naar voren gehaald. Hij legt zijn hand op de plek van de blessure. Begint de Heilige Geest aan te roepen. En vaak zie je dat die mensen er ook echt in meegaan. Dus lopen te trillen, te schudden.
2: Voor de diensten is een omgevingsvergunning nodig. De gemeente Twenterand heeft meer tijd nodig om daarover te beslissen. De bijeenkomsten van Kloens kwamen eerder onder vuur te liggen over mogelijke zogenoemde homogenezingen.
1: Ik vertelde je er net al over en ik was zeker niet alleen. Ruim 10.000 mensen zijn gisteravond op Bulke Open Air in Enschede afgekomen. De Oude Markt in de stad stond vol met mensen die genoten van de vele optredens. En de achterliggende boodschap van het regenboogevenement: het moet niet uitmaken wie je bent.
6: Wij kunnen open zijn voor wie we zijn. Dat is geweldig. De confidence ervoor hebben is insane. Het is zo mooi om hier te zijn, om gewoon te kunnen zijn wie je bent. Blijf gewoon jezelf, je komt er wel.
2: Ja, na een onderbreking tijdens de coronajaren keerde het populaire festival vorig jaar terug om het 700-jarige bestaan van Enschede te vieren. Het ging eigenlijk om een eenmalige terugkeer, maar na het succes van vorig jaar werd het ook dit jaar weer gevierd. De Bulken Open Air editie van dit jaar is morgenmiddag terug te zien op TV Oost en wordt meerdere keren herhaald, en ook op zondag.
1: Oh ja, ook op zondag?
2: Ook op zondag wordt het herhaald.
1: Nou, heel goed. Goeie zaak. 5:30 weet ik. Die staat rood omcirkeld in mijn agenda. Zit ik met de popcorn voor de televisie.
2: Ja, leuk. Ja, toch mooi om te zien wat je dan ook allemaal hebt gedaan. En wie je hebt gesproken. Want dat zijn mooie gesprekken geweest.
1: Het zijn hele mooie gesprekken. Ook, het mag je best weten. Ook wel gesprekken die echt wel indruk op mij hebben gemaakt.
2: Ja.
1: Ik vind het echt... Je begeeft je even in een wereld waar je zelf niet altijd en dagelijks in zit. Mm-hmm. En dan, sommige gesprekken maken echt wel flinke indruk.
2: Ja, dat ze zo open willen zijn ook over hun privéleven, dat is toch bijzonder.
1: Ja, en een hele voorrecht vind ik dat.
2: Zeker
1: ook. Mensen met durven te delen.
2: Ja.
1: Goed, zullen we even naar het weer?
2: Ja, doen we.
1: Gelukkig geen regen gisteravond gehad.
2: Nee,
1: en ook vanavond belooft het droog te worden. Ik zei dus al, in Steenwijk schijnt de zon op dit moment. En op veel plekken in onze provincie komt steeds vaker de zon erbij. Aan het begin van de middag zat die lucht nog wel potdicht, hè? Hoor je mijn woordspeling? Maar aan het einde van de middag, nu ongeveer, dan breekt hij steeds verder wat open. Temperatuur komt ook al wat hoger uit dan de afgelopen dagen. 22 graden. Vanavond dus veel zon. Rond zonsondergang is het nog steeds 20 graden. Vannacht vrij mistig. 11 graden wordt het dan minimaal. Dat is echt wel koud. Maar dat belooft een opmaat voor een hele mooie dag. Morgen veel zon. 26 tot 28 graden. Eens even kijken waar de files staan op dit moment. Het is 6:05. Je luistert naar Radio Oost. Mooi dat je erbij bent. Je staat vast op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Tussen Oldenzaal Zuid en de Duitse grens. 3 minuten maar. Valt mee. De A35 Almelo richting de Duitse grens. Tussen Enschede Oost en Enschede West. Ook daar sta je vast 3 kilometer. N35, Duitse grens richting Enschede, tussen de Duitse grens en Enschede-Oost. Ook daar 5 minuten vertraging. Iets kortere file, 2 kilometer daar. Nou, even tellen. 1, 2. Ja, volgens mij kan er maar 1 winnaar zijn.
7: José de Bruin.
1: Ze staan op Dickie Woodstock en jij wilde ze horen. Linda, Roos en Jessica. Het is ademnood.

0: John Travolta en Grease Lightning. We hoorden onze eigen John Travolta, onze eigen Oene Loonstra vandaag al tussen de fabelwezens, hè, in Denenkamp. Heb je dat gehoord?
1: Tussen de fabelwezens?
0: Ja, was vanochtend, deed hij een draak na.
1: Een draak?
0: Ja, tenminste, ik hoorde draak op de radio en het verschil tussen Oene en de draak was heel klein.
1: Ik wilde net zeggen, kost dat dan heel veel moeite om een draak na te doen?
0: Nee, ik vind Oene echt een prima draak, heel eerlijk gezegd. Okay. En heb je al even gekeken op onze Radio Oost Insta-pagina?
1: Wat is dat te zien?
0: Ja, dat moet je eigenlijk even doen. Als je vandaag... Oene, ik weet dat je luistert. Het spijt me zo. Neem me zo meteen maar in de zeik. Ik laat je nog heel even met die schuif dicht. Want als je namelijk kijkt op onze Radio Oost Instagram pagina en dan klik je even op dat rondje, dan zie je een story.
1: Story.
0: En dan zie je Oene Loonstra. Hoe Oene Loonstra een soort springkussen. Ach. Ik weet niet wat hij aan het doen is met het springkussen. Het springkussen verliest. Dat is wel duidelijk, ja. En hij is ook al rondgetoerd in een tuk-tuk. Ja, als verslaggever kom je nog eens ergens terecht, hè. Maar hij heeft nog een verrassing voor ons in petto. Vertelde die me net al even buiten de uitzending om. En die heeft volgens mij alles te maken met...
2: Sterrennieuws. Ik ben even verkast naar Sterrenwacht Cosmos in Latrop. Vroeger de Volkssterrenwacht natuurlijk. Want er staat een bijzonder hemelverschijnsel te gebeuren. Even wachten nog tot 12 augustus. Alhoewel, dat gaat al heel snel. Arnold Tukkers, je bent van de Sterrenwacht. Wat is er op 12 augustus?
3: Dat is over 3 weken al, hè. Gaat snel. 12 augustus, het staat al 15 jaar in mijn agenda, een hele grote gedeeltelijke zonsverduistering. Zonsverduistering ken je wel, daar gaat de maan voor de zon langs en wordt de zon helemaal verdonkerd. Alleen dat is hier in Nederland nog net niet zo. In Nederland wordt die voor 90% verdonkerd. En dan zie je s'avonds, ja, bijna tegen zonsondergang, zie je een hele smalle zonsikkel staan aan de hemel. En als het goed valt en het blijft helder, dan wordt het een fantastisch spektakel.
2: Ja, waar in de wereld zie je hem dan wel helemaal verduisterd?
3: Ja, dan moet je naar Noord-Spanje toe. En dat is eigenlijk maar een heel klein gebied, dus daar is het ook echt heel erg druk. En eigenlijk voor de rest van Europa tot aan Zweden, Noorwegen, zie je dus een gedeeltelijke zonsverduistering.
2: Hoe lang is de verduistering?
3: Ja, de hele verduistering, het eerste deukje in de zon, dat is zo rond 7 uur. En dan 2 uur later dan is de verduistering is die voorbij.
2: Maar goed, de dagen worden weer korter. Hoe zit het op 12 augustus? Wanneer gaat de zon dan onder?
3: Ja, daar moet ik even nadenken. Dat zal s'avonds rond 1:30 zijn of zo. Dus vandaar ook, de zon staat best wel laag boven het westen. Dat kan ook nadelig zijn. Maar als het echt helder is, dan is het alleen maar een voordeel.
2: Nu organiseren jullie het niet hier bij de Sterrenwacht, maar tegenover de Sterrenwacht een bijzonder evenement. Wat gaat er gebeuren?
3: Ja, we zijn heel blij dat we samen met Erfgoed Bossum, en die hebben een heel groot terrein. En daar hebben wij, die dag kunnen we 250 gasten ontvangen. En met die gasten, er zit een geluidsinstallatie bij. Er zit natuurlijk een hapje en een drankje bij. De hele mikmak zit daar gewoon bij. Gaan we met 250 gasten, gaan we die zonsverduistering bekijken. Ja, er is niks moois als met een groep mensen naar een sterrenkundig verschijnsel kijken.
2: Maar nou, wordt altijd gezegd, je mag niet zo rechtstreeks naar de zon kijken. Dat lijkt me, dat doe je met speciale brilletjes. Heb je er ook 250 van die speciale brilletjes?
3: Nou, ik heb er wel een paar duizend. Maar er staan ook sterrenkijkers. Want ook met sterrenkijkers, met een speciaal filter, kun je prachtig naar de zon kijken.
2: Niet alleen 12 augustus die gedeeltelijke zonsverduistering. Je hebt ook altijd vallende sterren. Ja, dat zijn geen sterren. Maar de Perseïden... Wanneer zijn die?
3: Ik merk wel dat je in het verleden goed naar mij geluisterd hebt.
2: Ja. Ik durf het niet fout te zeggen, want dan krijg ik een draai morgen. Ja.
3: Nee, dat is geweldig hoede. Deze dag is, ik zeg, hij staat al 10, 15 jaar in agenda. Want je hebt niet alleen de zonsverduistering. Maar als de zonsverduistering geweest is, dan begint een uur, anderhalf, 2 uur later, beginnen ook al de vallende sterren, de Perseïden. En omdat het nieuwe maan is, dus de maan is niet te zien, stort dus ook niet, geeft geen licht af, kun je nog meer vallende sterren zien dan normaal. Dus ja, mooier wordt het niet dan die dag.
2: 12 augustus ook de Perseïden.
3: Ja, fantastisch.
2: Het straalt helemaal, hoe komt dat zo?
3: Ja, mooier wordt het niet. Dit staat er echt 15 jaar in mijn agenda. Dit weet ik al 15 jaar. En ik zeg wel eens, ik moet nog 3-4 jaar, dan ga ik met pensioen. Dit is wel een van mijn laatste grote kunststukjes. Zo voelt dat wel een beetje. Want daarvoor werk ik hier al 34 jaar op de Sterrenwacht.
2: En vallende sterren, als je die ziet, mag je een wens doen?
3: Ja.
2: Wat zou jouw wens zijn?
3: Kun je toch raden dat ik er nog een zie? En dat lukt altijd.
2: Dankjewel, Arno.
3: Graag gedaan.
0: Zomer in Overijssel.

0: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
1: Meer voor minder. Simpel.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
4: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè.
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
8: Ik zie kleurrijke streken.
9: Ik zie mensen van alle tijden.
10: Ik zie deze stijl wel zitten.
11: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
12: Centraal Museum Utrecht.
13: Laat meer zien.
14: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
15: Het is machtig mooi, man.
14: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
15: Je komt de leukste luidjes tegen.
16: Een praatje maakt je dag.
17: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
18: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
20: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
21: Het laatste nieuws in Overijssel. Een fietser is aangereden door een graafmachine in Komsraten. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar het ongeluk. Gebedsgenezer Jelte Kloens wil zich met zijn stichting permanent vestigen in Den Ham. Hij wil religieuze bijeenkomsten en genezingsdiensten organiseren. En toeristen in Steenwijk worden met een proef aangemoedigd zuinig om te gaan met drinkwater. Meer nieuws op oost.nl.
22: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
23: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie meer aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op de lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. Daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong omdat die Rusland steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert. Meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen door Russische raketaanvallen mensen om in Kiev. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaanoever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Meerdere kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaanoever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. Na Frankrijk krijgt ook Spanje hulp van andere EU-landen bij het bestrijden van natuurbranden. Frankrijk krijgt 3 blusvliegtuigen en 3 helikopters en Spanje krijgt 4 blusvliegtuigen, meldt de Europese Commissie die dat regelt. De landen hadden allebei om hulp gevraagd. Dan het weer. Het is zonnig en droog bij 21 tot 25 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen veel zon. In het binnenland ook bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
1: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
2: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
4: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans. Met grote stukken vlees, côte bœuf, bavette, lende. Van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
2: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets. Voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
24: Radio Oost. Het weekend in.

0: Joyce Michael.
1: Het weekend in.
2: Radio Oost, het weekend in.
0: Neemt jou mee het weekend in met Faith. Hey, hallo, goedemiddag. Het is 6 minuten over 5. Nog een kleine 50 minuten zijn we bij je.
3: Ja.
0: Denk ook nog even om de inkopper. De inkopper gaat over een clown. Het ging gisteren ook al over het circus, hoorde ik. Maar ja, vandaag gaat het dus over een clown. Het is een heel mooi verhaal. Dat mooie verhaal dat gaat over twee mensen die een pipowagen hebben gekocht. Het zijn Henk en Stini uit Zuidwolde. Ze rijden ermee naar de camping in Tillichten. Dus ze hebben een trekker. Een vuilrode oldtimer trekker.
3: Mooi ook,
0: en,
3: hoor.
0: Ja, heel mooi ding. Zo. En achter echt een hele mooie pipowagen. Ja. Nou ja, het zijn echt net Pipo de Clown en Mamalou. Het is echt ongelooflijk.
3: Het is echt de moeite waard om even te kijken op onze Facebookpagina Radio's. Want het is echt een mooi ding.
0: Ja, het is echt een mooi ding.
3: Het glimt gewoon.
0: Ja, nou, ze trekken ook heel veel bekijks als ze vakantie vieren. Nou, we namen eerder vandaag al eventjes een kijkje bij die wagen. Ja, het is echt een heel tof ding. Behalve dat hij even niet wilde starten, de trekker dan op dit geval. Ja, en wat zei hij toen?
4: Schapper de flapper de flapper.
0: Ja, nou ja, goed. Dat brengt ons bij de inkopper. De inkopper

0: geluid wat jij nu maakt omdat je lekker aan het eten bent.
1: Het weekend in.
0: Over 5, een hele goede middag. Gezellig dat je erbij bent. Iets minder gezellig nieuws. De droogte die heeft gevolgen voor de scheepvaart in Overijssel. Vanaf morgen zijn het Twentekanaal en het kanaal Almelo-De Haanrik gesloten voor schepen. Door de aanhoudende droogte kunnen de sluizen bij Eefde, die toegang geven tot de kanalen, voorlopig niet worden gebruikt. Ja, hij heet eigenlijk verslaggever Jeroen Kuiper. Maar voor de gelegenheid, Jeroen, doop ik jou om tot Jeroen Duiker. Want jij staat bij die sluis daar.
2: Ja, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik duik niet het water in, maar nee, dat zou niet best zijn.
0: Nee, dat zou echt
2: zo
0: niet best
2: zijn. Zo is het niet.
0: Nee, precies. Het is nog maar een heel laag laagje. Hoe komt dat dan eigenlijk?
2: Nou ja, dat is heel simpel. Dat is vooral de droogte. Daardoor daalt het waterpeil steeds meer en meer. Ja, en dan komen ze op een gegeven moment op het punt dat schepen er niet meer doorheen mogen. Omdat het dan te laag wordt dat ze met de bodem van het schip op de bodem letterlijk komen. Mm-hmm. En dan gaat alles kapot. Dus vandaar dat er dan gezegd wordt, het kan niet meer vanaf morgen 12 uur.
0: En dat betekent dus helemaal geen scheepvaartverkeer meer wat daar door mag. Dat lijkt me nu een soort van filevaren daar.
2: Nou, het is af en aan inderdaad. Dus om de paar minuten zie je een schip komen. En die komt dan in de verte, zie je hem opdoemen. Zo'n groot

0: En dan komt hij steeds dichterbij.
1: Oh jee.
0: En dan hier bij de sluis, dan moet hij echt nou, een meter of tien... Nou, een meter of tien is iets overdreven, maar een meter of vier, vijf naar beneden. En dan moet hij wachten totdat de sluis helemaal gereed is. En dan kan hij weer rustig verder varen. En als ik zo om me heen kijk, het is wel een interessant verschijnsel. Heel veel mensen die toch even komen kijken. Mm-hmm. En zoiets hebben van, dat vind ik wel interessant.
1: Nou, dat snap ik. Maar kan jij ook uitleggen hoe dit werkt? Want ik snap hier geen snars van. Er kunnen geen schepen varen op die twee kanalen. Dat snap ik. Het is te droog, gevaarlijk. Maar dat heeft dus te maken ook met die sluis waar jij staat?
0: Nou ja, die sluis is zeg maar de soort toegangspoort tussen de rest van Nederland en Twente. En nadat je vanuit bijvoorbeeld de IJssel via deze sluis richting het Twentekanaal gaat, of Almelo de Haandreek, dan is het een soort inrichtings- of een doodlopende weg, kun je het zeg maar zien. Dus het is één kant op. Je kunt richting Twente verder gaan, maar verder niet. Dus als je niet voor 12 uur morgenmiddag hier wegkomt, dan, dan zit je soort opgesloten met je schip.
1: Oké, nou ja, het lijkt me een vervelende plek om opgesloten te zitten. Maar je hebt wel flink wat aan boord natuurlijk, hè? Het is geen plezierjachten.
0: Nee, er zitten een heleboel tonnen in. Maar je bent vast wel benieuwd waarom ze daar toe besloten hebben. Mark Bruinswijs van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling. En die legt het even uit.
1: Nou, soepel toegepraat hoor. Jeroen, komt-ie.
2: We hebben gezien dat deze week het waterpeil in het Twentekanaal behoorlijk aan het dalen is. En het bereikt ook een kritische grens. Ja, we willen niet dat het onder die grenswaarde komt. Om aan de watervraag te voldoen van alle partijen die hier om het kanaal zitten. Dus is besloten om het schutten te stoppen.
0: Ja, was er geen andere mogelijkheid, bijvoorbeeld om met pompen of ergens anders water vandaan te halen, om het toch op een niveau te houden dat de scheepvaart door kon gaan?
2: Ja, de afgelopen tijd zijn al maatregelen genomen om het schutten te beperken. Er zijn ook al twee pompen neergezet en een derde die zijn ze aan het opbouwen. Maar dat bleek jammer genoeg niet voldoende te zijn om toch het waterpeil in stand te houden.
0: Hoe lang verwacht u dat dit aan gaat houden? Want zondag wordt er regen verwacht, maar daarna de komende weken lijkt het weer wat minder te worden.
2: Nou, wat belangrijk is vooral de stand van de IJssel. Die is nu echt heel erg laag. Zien we ook nog wel dat het laag blijft de komende tijd. Dus het is lastig om te zeggen hoe lang dit gaat duren.
1: Ja, lastig dus allemaal te voorspellen. Veel mensen die dus nu nog even snel die sluis door moeten. Hoe zijn de reacties op het nieuws, Jeroen?
0: Nou, je kunt je voorstellen dat ondernemers en schippers niet heel blij zijn. Ze begrijpen natuurlijk wel dat er iets moet gebeuren vanwege de droogte. Maar ja, het heeft natuurlijk wel een boel consequenties. En we spraken ook Frank van Zomeren van Port of Twente. Een ondernemers, een netwerk van bedrijven die aan het kanaal zitten, zeg maar. En die zagen wel iets aankomen, maar nu al dat niet.
3: We zagen natuurlijk wel via de berichtgeving in de pers en wat de Rijkswaterstaat ons vertelde, dat het niet de goede kant op ging. Dat hebben we eerder meegemaakt in de afgelopen jaren, 2018, 2022. Dus dat het de verkeerde kant op ging, dat wisten we. Maar dat er zou worden besloten tot zo'n ingrijpende maatregel met zoveel impact, waarbij je dus het Twentekanaal stremt voor onbepaalde tijd. Nee, dat was voor ons een hele onaangename verrassing. Er zullen bedrijven zijn die alternatieven hebben, die voldoende voorraad hebben aangehouden. Maar ook bedrijven voor wie dit vrij snel al tot grote gevolgen zal gaan leiden. Ja, hoe langer dit gaat duren, hoe groter de economische schade voor met name die bedrijven die geen uitwijkmogelijkheden hebben.
1: Ik hoor vooral mensen die hier niet blij van worden, maar het wel ergens begrijpen. En dus is het maar gewoon afwachten, toch Jeroen?
0: Ja, want zoals je ook hoorde, het is maar de vraag wanneer dit weer opgelost is. Er komt komende zondag, als ik de weerberichten mag geloven, wat regen aan. Maar daarna wordt het weer warmer, dus gaat er meer verdampen. Dus daalt die waterstand weer verder. Dus het lijkt voorlopig nog wel even aan te houden, dit.
1: Nou, zeker. Dankjewel Jeroen Kuiper, a.k.a. voor vandaag Jeroen Duiker. Fijne dag, hè?
0: Joe.

0: Er schrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van
1: 1970.
0: Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
2: Toppers van toen en nu.

0: Radio Oost. Nou, dit is zeker niet de laatste keer, kan ik je beloven, dat we de inkopper spelen. De inkopper is een spelletje waarbij we jou een zin geven en jij mag hem afmaken. Doe je dat op een zo leuk mogelijke manier, een grappige manier, een manier waarvan we denken, nou, dat is origineel. Ja, dan kan het zomaar zijn dat we jou zometeen gaan terugbellen en dat jij er vandoor gaat met een prijzenpakket.
1: Ja, we hebben wel één regel, hè?
0: Niet opnemen is niet winnen.
1: Zo is het. Heel simpel, maar wel een strenge regel.
0: Nou, heel strenge regel. Zijn we echt onverbiddelijk in. Onze inkopper gaat vandaag over een Pipo-wagen. Ja, achter een felrode oldtime-trekker. Dat gaat jou vast ergens dan aan doen denken. Nou, ik weet bijna zeker dat je dan hieraan denkt. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Met z'n allen gaan we. Pipo de clown en mama Loe. Eigenlijk.
1: Ik ken het wel, maar ik heb het nooit echt gezien.
0: Nee, ik heb het ook nooit echt gezien. Ik weet wel dat er in mijn tijd de ingekleurde versie er was. Ja. Dus van de zwart beeldbeelden. Maar we hadden net Evert even aan de telefoon. En Evert zegt ook, ja, in onze tijd hadden we niks anders. We keken gewoon allemaal massaal naar Pipo de Clown en Mama Lou.
1: Ja, in zwart-wit, zei hij.
0: In zwart-wit met kloek-kloek natuurlijk. Ja. Ja, dat kan tegenwoordig helemaal niet
1: meer.
0: Ja, nou ja, toch trekken Henk en Stine uit Zuidwolde heel veel bekijks. Zij staan op de camping in Tillichten. Ja, ze gingen eigenlijk nooit op vakantie, maar toen Henk de Pipo-wagen zag, nou, toen was hij op slag verliefd. Wij dachten, goed, goede inkopper. Dat maakt een hele goede inkopper. Daarom willen we graag van jou weten hoe jij deze zin zou afmaken. Met Pipo-wagen en trekker op vakantie, zegt de ene Pipo tegen de ander.
1: Nou, Roelin de Graaf komt uiteraard met deze Sappa de Flap.
0: Oh, die heb ik. Ja, nou ja, die is heel vaak. Dat is deze.
2: Sapper de Flap in de Flap.
0: Sapper de Flap. Ja, die wordt echt heel erg veel ingestuurd. Krijg ook leuke berichtjes binnen. Bijvoorbeeld via de app. Die worden ingesproken. Wat dacht je van die van Marinus?
3: Ja, goeiedag, Marinus hier. Zegt de ene Pipo tegen de andere. De hele regio rondfun. Daar wil je mama moedeloos aan.
1: Mooi, leuk.
0: En deze dan van Ewout.
4: Zegt de ene Pipo tegen de ander. Maak me niet aan het lachen.
1: Oh, mooi.
0: Met Pipo wagen en trekker op vakantie, zegt de ene Pipo tegen de ander. Bijvoorbeeld zoals Bert-Jan Aalting. Allemaal magisch, Adriaan, we hebben concurrenten. Dit is mijn beste Bassie.
1: Ja, die is best netjes gedaan,
0: nou,
1: hoor. Jazeker. Monique Janssen of Leerkeers, zegt de ene Pipo tegen de ander. Zo langzaam komen wij er wel.
0: Nou, zeg. Oh, wacht, moet natuurlijk wel. Anita Scholte-Kuipers, inderdaad, zo heette die. No. Maar ingeruild, want zoals Kloek-Kloek altijd zegt, mij zijn niet van de bange, maar van de voorzichtige.
1: Oh, heel mooi.
0: Nou, zelf een goede inkopper, laten we dan achter, hè. Dat mag via 06-4567-1331. En dan heb je nog precies hoe lang de tijd voor?
1: Nog een minuutje of 8.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
7: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
9: Hey ondernemer. Heb jij je btw-aangifte al gedaan?
10: Hè? Nu alweer?
9: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
10: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
9: Ook dan moet je aangifte doen.
10: Nou, Goed dat je het zegt.
9: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
10: Handig?
9: Ja, van de Belastingdienst.

0: Let's go! Vers vlees en barbecuepakketten, ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
1: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
2: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee Wildwestavonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
3: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus Plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
4: Het is 5:30 geweest. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik wou bijna zeggen goedenavond. Het laatste nieuws dat krijg je van Benjamin.
5: Mensen die vanwege een verkeersovertreding aan de kant worden gezet, krijgen straks naast een boete ook strafpunten. Dat meldt RTL Nieuws. Bestuurders die in een jaar tijd te veel strafpunten verzamelen vanwege overtredingen, worden extra in de gaten gehouden. En dat is hard nodig, zegt de landelijk verkeersofficier uit Borne.
6: We weten uit onderzoek dat juist die kleine groep mensen die zich niet aan regels houden, die zijn verantwoordelijk voor risicovolle ongevallen. En daar hebben we last van. Daar ontstaan gewonden door en erger.
5: Sommige overtreders blijven zelfs keer op keer op de fout ingaan. Een bestuurder op de A28 bij Zwolle werd al voor de 10e keer betrapt met een ongeldig rijbewijs. Een fietser is aangereden door een graafmachine in Kolmsgaten. De fietser is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig de verwondingen zijn, is nog niet bekend. Ook is niet helemaal duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De politie doet daar onderzoek naar. En nog een klein half uurtje en dan moeten alle deelnemers van de Nijmeegse Wandelvierdaagse over de finish zijn. Er zijn ook veel mensen uit Overijssel die hebben meegedaan aan het populaire wandelevenement. 6:00 is dus de deadline. 6:01 betekent dan ook echt dat je te laat bent. Dat weet deze deelnemster van een paar jaar geleden als geen ander.
7: Echt op een nippertje, ja. Ja, nou ben ik klaar. Ja, dit is gewoon zo balen. Dan vanmorgen dacht ik van ja, ik stap er niet uit, want ik wil de haal, ik ga door. En dan, ja, nou denk ik bij mij, had ik vanmorgen maar eruit gestapt.
4: Aww.
5: Ja, dit is heel sneu.
4: Dit is heel zielig.
5: Dit heb je altijd, dat mensen net te laat komen, maar zo hard hun best hebben gedaan. En dat toch, toch niet helemaal halen. Want na 30, 40 of zelfs 50 kilometer per dag te hebben gelopen, worden alle deelnemers vandaag onthaald op de Via Gladiola. En ook krijgen ze het afsluitende kruisje. Maar ja, dan moet je dus wel op tijd over de finish komen.
4: Vanaf een uur of 6 is het in elk geval gesloten op de Via Gladiola.
5: Inderdaad, dan even heel iets anders. Misschien heb je het al wel meegekregen. Foodwatch, de voedselwaakhond, is kritisch op de Efteling, omdat bezoekers daar voor €17 een beker kunnen kopen die ze de hele dag onbeperkt kunnen bijvullen met frisdrank. Volgens een retail-expert past dat niet bij het gezonde imago dat het pretpark wil uitstralen. Nou, attractiepark De Waarbeek in Hengelo heeft op dit nieuws gereageerd. Volgens mascotte postbode Pelle mag je bij de Waarbeek helemaal lekker zelf bepalen hoeveel suikerklontjes je daar neemt.
8: En mocht je nou lekker gaan genieten van onze speciale frisdrank of onze lekkere ranja, dan krijg je, als je zo'n bekertje vult, wel geteld 0 suikerklontjes. Ja. Mocht je hem nou de hele dag vullen, dan krijg je ook 0 suikerklontjes. Ja. Nou, het is maar even dat je het weet. Mocht je nou wel kiezen voor zo'n lekker glaasje cola, kan dat natuurlijk ook. Krijg je wel wat suikerklontjes. Maar wij vinden dat onze bezoekers dat natuurlijk zelf mogen kiezen. Net als thuis of in de supermarkt. In ieder geval, all inclusive genieten bij de Waarbeek. Tot snel.
4: Ik vind dit zo ongelooflijk slim van de Waarbeek gedaan.
9: Dat is heel slim.
4: Postbode Pelle. Ja, postbode Pelle is sowieso een begrip, hè, met de Waarbeek. Maar ja, ik vind hier wel wat van. Het is toch heel gek dat je, als je... Dan moet je dus ook eigenlijk, als je in een supermarkt staat, dan moet je dus bij elke chipsvak, mag dat dan niet meer. Mogen we geen chips verkopen?
5: Nou, kijk, het is natuurlijk, een supermarkt zegt niet van wij zijn gezond, wij doen gezond.
4: Nee, maar de Efteling, ja, je mag toch een suikerspin eten?
5: Ja, zeker. Ja, ja, maar
4: moet een suikerspin dan ook weer links gedraaid, 3 keer ja, in de ronde van lucht gemaakt zijn?
5: In hoeverre moet je dan meegaan in je eigen imago? Hè? Als
4: ja,
5: je zegt dat je een gezond pretpark hebt.
4: Ja. Ja, als we toch niet meer onze eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen. En er moet iemand zeggen, pas op hoor, er zit heel veel suikerrondjes in. Ja. Ja, dat weet je toch. En anders dan moet je dat als ouder zijn en je kind bijbrengen. Dat je even geen suikerspin neemt, omdat dat gewoon hartstikke slecht is voor je tandjes. Ja. Toch, Rita?
9: Frustratie hoor ik. Ja, we hebben natuurlijk wel een groot obesitasprobleem in ons land. Dat is het andere kant, hè?
4: Ja, dat is ook zo.
9: En de supermarkten, ja, die zit ook niet meer zo gezond in elkaar, volgens mij.
4: Nee, zeker
9: je wordt
4: niet.
9: Overal word je verleid. Ik vind het ook best wel irritant, hoor. Dat bij kassa's de chocolade dingen nog staan. Ik vind het eigenlijk, ja, misschien moeten we daar ook gewoon vanaf, weet je wel. Toch?
4: Ja, moeten we er dan in liggen? Mandarijnen?
9: Nou, maar niks dan maar.
5: Ja, helemaal niks. Niks meer eten. Dat val je wel af.
4: Gewoon niks. Helemaal niks meer.
9: Gewoon lucht.
4: Of suikerbieten. Want ik was, ja, dat is een beetje een gek bruggetje misschien. Want ik was afgelopen week op het suikerbietenfestival. Oh, ja. En toen werd ik weer aangesproken. Iemand die klampte me aan. Die zei, José, ik vind jouw programma heel leuk. Maar wil je alsjeblieft stoppen met door Grita heen te praten. Ik was echt boos op mij.
9: Oh, ja?
4: Dus bij deze, sorry weer eens een keer, Grita. Ik kan me gewoon vaak niet inhouden. Ik vind je heel gezellig. Maar ik wil toch even mijn excuses aanbieden. Spijt me.
9: Hoeft voor mij niet, hoor. Maar,
4: oh, ja. Nee, want ze zegt gezellig. Ook wel, en heel terecht. Het is gewoon heel belangrijk. Deze mensen hadden een agrarisch bedrijf. Die willen gewoon heel graag een hele accurate weersverwachting. En dat kan niet als ik er doorheen zit te ouwehoeren. Dat snap ik ook wel, eigenlijk.
5: Nou, microfoon dicht.
4: Oh ja, ik doe mijn microfoon. Doe ik jouw microfoon?
9: Ga ik los, ja?
4: Okay, ja, it's all yours. Oké, 3, 2, 1, go.
9: Go, go, go. Nou, we hadden vandaag 23 graden op de thermometer. Veel wolkenvelden vanaf de Noordzee afgelopen nacht nog binnengekomen. Ja, en die wisten maar moeilijk van wijken. Je ziet nu heel snel dat nu echt de zon er veel beter bij komt. In de kop van Overijssel zijn plekken, sommige plekken echt nu strak zonnig aan het worden. En elders zie je ook heel snel nu de bewolking verdwijnen. Rond zonsondergang, dat is tegen 9:45, is het op de meeste plekken nog een graadje of 19. En komende nacht gaan we naar 11 tot 15 graden. Het is wel vanavond als vannacht droog. Morgen overdag, nou, misschien een lokale geluksbui, zeggen we dan. Maar veruit de meeste plekken blijven droog. Een zonnig begin van de zaterdag. Snel oplopende temperaturen. Morgenmiddag stapelwolken. Niet zoveel als vandaag. Lang niet zoveel. Weinig wind uit het westen en 25 tot 28 graden. Uiteraard gevolgd door een hele mooie zomeravond. Ja, en zondag nog steeds het etmaal waarop de neerslag moet gaan vallen. We bevinden ons inmiddels bij de 5% droogste zomerhalfjaren sinds 1901. Dus nou ja, alle berichten zijn er natuurlijk ook naar. We willen wat regen hebben. Nou, op zondag gaat dat gebeuren. Van tijd tot tijd regen, een paar buien, misschien een onweersbui. Nou ja, het is een beetje ook een druppel op de gloeiende plaat. Die doet daartoe bij 23 graden. En vanaf maandag misschien nog een enkele bui, maar dan is het voorlopig weer gedaan. En ja, José, dan gaan de temperaturen fors opwaarts. Staan momenteel nog op groen voor een zeer warme tot hete volgende week. Ben je er nog? José is ben je naartoe gegaan naar de machine om eventjes wat chocola te halen.
4: Juist, precies. Ik zat eventjes een snackie naar binnen
9: chips,
4: te maken.
9: Even snacken. Chloe, ik hoorde dat 2 euro stuk hoorde ik vallen in de verte.
4: Rita, dankjewel.
9: Goed weekend. Doei.

0: Jammer en stem in je hart op Radio Oost. Het is tijd om te gaan naar de inkopper. Oh ja, wacht even, dat is die. Ja, moment. Even. Ja, nou, daar gaan we. Excuus, het was een hele, hele korte nacht voor mij. Daar kan je morgen altijd. Nou ja, eigenlijk kan je de oorzaak morgen zien. Hè? Morgen vanaf 5:30 op TV Oost. Dan gaan we even kijken hoe het was bij Bulke Open Air.
1: Ik ben heel benieuwd. Ik had graag erbij willen zijn. Ik had helaas
0: waar
1: iets
0: was
1: anders.
0: Jij?
1: Ik had een verjaardag.
0: Ach, dus ja, dat weet ik eigenlijk wel. Toen zei ik nog, dat was te maken met je vriendin had dat. Ja. Zeg, neem me mee.
1: Ja, dat had zeker gekund. Ik wilde ook graag bij die verjaardag zijn. Ik wilde ook heel graag naar Bulke Open Air. Ook voor Marcel Spijkan natuurlijk. Onze oud-collega hier bij RTV Oost. Die moest draaien.
0: Deed hij heel erg goed. Ga je morgen ook zien.
1: Dat kan hij wel hoor. Ik ga zeker kijken. Ik ben heel benieuwd. Kijken.
0: Als je geen verjaardag hebt zeker.
1: Trouwens.
0: Ja, zie je wel, gaan we weer.
1: Ik heb morgen een verjaardag. Maar gelukkig, TV Oost, dat is altijd ook gewoon terug te kijken. Dus dat scheelt
0: dan weer. Zo. En ook op zondag jouw kans nog om Bulke Open Air te gaan bekijken. En ga dat even doen, belangrijk ook, vooral in elk geval. We waren bezig met de inkopper, die gaat niet over Bulke. Maar die gaat wel over, een heel bekend fenomeen. Die gaat over, volgens mij gewoon Pipo de Clown. Die Pipo die had natuurlijk gewoon een ezel, hè? De echte Pipo de Clown. Die had een ezeltje voor zijn mooie Pipo-wagen staan. Nou, Henry niet hoor. Die gaat er vandoor met een trekker. Een hele mooie, rode oldtimer. Ja, dat ding is echt, dat glimt aan alle kanten, zei jij, hè?
1: Echt heel mooi.
0: En dan gaan we nog een keer. Hartstikke idee. Henk en Stini zijn het uit Zuidwolde. Die zijn op weg naar Tillichten. Nou, ze staan er eigenlijk al. En ze trekken heel veel bekijks. Ja, het is ook gewoon eigenlijk net Pipo de Clown en Mamalou. Maar echt, en dan is Henk denk ik Pipo de Clown.
1: Dat is mooi.
0: En dan is Stini denk ik Mamalou. Ja, ze trekken dus veel bekijks. Bracht ons op de inkopper. Met Pipo-wagen en trekker op vakantie, zegt de ene Pipo tegen de ander.
1: Komt deze van Hermin Tank. Heb je Mamalou ook ergens gezien?
0: Heb je Mamalou ook ergens gezien? Ik snap hem niet zo goed.
1: Pipo de Clown en Mamalou.
0: Ja, dat zo. Ja. Met Pipo-wagen en trekker op vakantie, zegt de ene Pipo tegen de ander. Wel, alle sapperde flappen al gaan toe. Ja, de sapperde flap is echt, denk ik, het meest binnengekomen woord.
2: Sapperde flappen, de flapje.
1: Nou, is ook leuk.
0: Goed, is ook hartstikke leuk.
1: Met Pipo-wagen en trekker op vakantie, zegt de ene Pipo tegen de andere. Deze komt van Esther Boomkamp. Dankjewel. Volgens mij kijken de buren ons aan alsof wij de animatie zijn.
0: Els Kok, ik hoop niet dat er een dikke deur, ja, dat is ook van Pipo de Clown en Mamalou, in zit, want dat trekken we niet.
1: Monique ten Dam, zegt de ene Pipo tegen de ander. Laat ze maar lachen. Wie vermaakt ons wat?
0: Esther Boomkamp heeft er nog eentje. Iedere camping heeft een dorpsgek. Maar laten wij dat nou niet zijn.
1: Natuurlijk deze van Jan Sandbergen. Je had hem net ook al even gehoord. Maar zegt de ene Pipo tegen de ander. Sappa de flap.
0: Hoe vaak gaan we dit nog horen? Dat zegt, dat zijn er een hele hoop.
1: Heel veel
0: sappa de flapjes. We hebben ook verschillende spraakberichtjes binnengekregen. Hartstikke leuk als je ook een berichtje inspreekt. Zo zegt Ewout.
3: Zegt de ene Pipo tegen de ander. Maak me niet aan het lachen.
1: Toen beginnen te lachen. Hij begint te lachen.
0: Marines is er ook bij.
4: Ja, goeiedag, Marines hier. Zegt de ene Pipo tegen de andere. De hele regio rondfun. Daar wil je mama moedeloos aan. Hatjo.
1: Ook leuk.
0: Maar, Benjamin, er kan er maar één de winnaar zijn. En de winnaar is deze week.
1: Moeten we hem nu al zeggen?
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, doen we dat?
0: Ja?
1: Ja.
0: Waarom zou je hem niet zeggen?
1: Nou, we hadden nog eentje, maar ik dacht.
0: Oh. Nee. Doe de winnaar.
1: We gaan naar de winnaar. Met Pipo-wagen en trekker op vakantie, zegt de ene Pipo tegen de ander. Deze komt van Gert de Kleine. Dag vogels, dag bloemen, dag kinderen. Wij zijn er even niet.
5: Dag vogels, dag bloemen, dag kinderen. Welterusten.

0: run, run. One Republic en Run. Ik spreek je morgen weer. Ga jij doen het weekend? Uit eten.
1: Verjaardag vieren.
0: Veel plezier.
1: Tot zijn weekend. Zomer in Overijssel. Zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com. Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
9: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
10: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Rij slim met Golden eSIM.
9: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
11: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
12: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
13: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
14: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
16: Het laatste nieuws in Overijssel. De sluiting van het Twentekanaal voor scheepvaart komt voor bedrijven langs het kanaal als een verrassing. De maatregel is genomen vanwege de droogte. De 2 tunnels onder de A28 bij Zwolle, die zijn afgesloten vanwege betonschade, worden dit weekend gerepareerd en gaan naar verwachting maandag weer open. En ruim 10.000 mensen zijn gisteren op Bulke Open Air in Enschede afgekomen. Dit weekend is het terug te zien op TV Oost.
17: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
18: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn er bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk woedt een grote brand bij Biscarrosse. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd en daar zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op die lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. En daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert, meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen mensen om in Kiev door Russische raketaanvallen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. En de gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dan het weer op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
19: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
15: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
20: XXX Loets in Notten en Salzbergen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets in Notten en Salzbergen.
21: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
20: Win ook vouchers tijdens het grootste jubileum. Met een totale waarde van 80.000 euro. XXX Loets in Noord-Holland en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
17: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van
1: 1970?
0: Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
2: Toppers van toen en nu.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
4: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
5: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
4: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
6: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
7: Barbecue-specialisten opgelet. Voor de beste barbecue-pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
8: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
9: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn daar bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk woedt een grote brand bij Biscarrosse. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin de familie verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. De familie maakt zich grote zorgen omdat Wadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. De Amerikaanse zanger Chris Brown heeft schuld bekend in een rechtszaak over openlijke geweldpleging in een nachtclub in Londen. Het gebeurde in 2023. Een muziekproducent werd door Brown en zijn stemcoach twee keer met een fles op zijn hoofd geslagen en raakte gewond. In oktober krijgen de twee hun straf te horen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. En dit weekend zijn de laatste twee ritten in de Tour de France. Dan nog het weer op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
1: Voor de grootste keuze

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in Ommen.nl. Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Zijn we toch weer samen?
2: Deze week Maartje. Toch weer samen.
0: Dit is de Nieuwe Oogst.
3: Hey, ik blijf nog even. Het is gezellig in de stad. En veel te lang geleden.

0: Bulke Open Air is terug. En RTV Oost is erbij. Een waanzinnig feest op de Oude Markt in Enschede. Glitter, drag queens, live muziek, verrassende acts en een onvergetelijke sfeer. Maar bovenal is het een feest van vrijheid en verbinding. Ongeacht wie je bent of van wie je houdt. Kijk morgen naar de hoogtepunten van Bulke Open Air op TV Oost.
1: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
2: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
3: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. In Spanje zijn nog 2 dorpen ten westen van Madrid geëvacueerd. Duizenden inwoners hebben uit voorzorg hun huis moeten verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In andere dorpen moeten mensen juist verplicht binnenblijven. In het hele Spaanse gebied zijn er 45.000 mensen die of moeten evacueren of in quarantaine zitten. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Ouadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie op zoek naar hem. De familie maakt zich grote zorgen, omdat Ouadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaan-oever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. 4 andere Palestijnen en 2 Israëliërs zouden gewond zijn geraakt. Verschillende kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaan-oever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dit weekend zijn de laatste 2 ritten in de Tour de France. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt 24 tot 29 graden.
6: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
7: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
9: Het is machtig mooi, man.
8: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
9: Je komt de leukste luidjes tegen.
8: Een praatje maakt je dag.
10: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
11: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
4: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van
1: 1970?
0: Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
2: Je voelt je thuis in Overijssel.
3: Toppers van toen en nu.

0: zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast en wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in.
1: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
2: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
3: Voor de

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in Ommen.nl. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbranden in Frankrijk hebben deze maand een recordoppervlakte verwoest. Dat blijkt uit cijfers van de dienst Copernicus. Meer dan 50.000 hectare is verbrand. Ook met het aantal branden is een record verbroken. Dit jaar ontstond in het land al 311 keer brand. Vooral het gebied rond Bordeaux is hard getroffen. Op dit moment woedt er een grote natuurbrand in het departement Gironde. Bij het blussen zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. En verder is er een grote brand bij Biscarrosse, verder naar het zuiden in Frankrijk. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn nog eens 2 dorpen geëvacueerd vanwege grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. En daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. Dan het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook bewolking. Het wordt iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stick, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
5: Het is machtig mooi, man.
4: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
5: Je komt de leukste luidjes tegen.
6: Een praatje maakt je dag.
7: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
8: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
1: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van
1: 1970?
0: Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
2: Je voelt je thuis in Overijssel.
3: Toppers van toen

0: Bulke Open Air is terug en RTV Oost is erbij. Een waanzinnig feest op de Oude Markt in Enschede. Glitter, drag queens, live muziek, verrassende acts in een onvergetelijke sfeer. Maar bovenal is het een feest van vrijheid en verbinding, ongeacht wie je bent of van wie je houdt. Kijk morgen naar de hoogtepunten van Bulke Open Air op TV Oost.
1: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
2: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
3: Voor de grootste keuze in slaapkamerinrichting ga je natuurlijk naar Boxbedden. Droombedden. Boxbedden. Lekker slapen. Kwaliteitsbedden en accessoires op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Boxbedden.nl.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Frankrijk een crisisoverleg van de regering vanwege de natuurbranden in het land. Om het vuur te bestrijden worden ook militaire middelen ingezet, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Steeds meer mensen in het zuidwesten moeten hun huis verlaten. Inmiddels zijn ruim 110.000 inwoners geëvacueerd. Meer dan 14.000 hectare in het departement Gironde is in vlammen opgegaan. Doordat de wind verandert van richting, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister. Hij zegt dat de stad nog geen gevaar loopt. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn twee dorpen geëvacueerd vanwege de grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Thames. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. En daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het ongeveer 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. Dan het weer. Het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt wat warmer dan vandaag, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De avond bij Oost.

voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn inmiddels 141.000 mensen geëvacueerd vanwege de natuurbranden. In het zuidwestelijke departement Gironde hebben 110.000 mensen hun huis of verblijf moeten verlaten. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt wordt steeds groter. De Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Enkele tienduizenden hectares land zijn in vlammen opgegaan. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de branden zich nu ook naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de stad zelf nu nog geen gevaar loopt. Intussen houdt de Franse regering crisisoverleg over de aanpak van de natuurbranden. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan en vraagt hen zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te checken op dekking bij natuurbranden. Ook natuurbranden in Spanje. Zo zijn ten westen van Madrid twee dorpen geëvacueerd. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept mensen op voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnenblijven vanwege de rook. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit vanwege de natuurbranden. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Thames. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen Westminster Bridge. Daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het zo'n 10 minuten voordat ze eruit konden worden gehaald. De gewonde agenten zijn behandeld op een boot aan wal en zijn naar het ziekenhuis gebracht. En een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist in Marokko, waar hij op vakantie is. De man was met zijn ouders in de stad Tanger. Nadat hij hun woning had verlaten, is hij niet meer gezien. De familie en de Marokkaanse politie zijn een zoektocht begonnen. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen ook droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten van het land. Zondag bewolkt, regen, maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal. Ster.
3: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Fix die ruit voor je vakantie.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
9: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
10: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
11: Europa is van Picasso. India is van mij.
12: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.

0: mein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Simone Wijmans.
2: Vroeger checkte je voor vertrek richting Zuid-Europa alleen het weerbericht. Maar met al die bosbranden heb je er tegenwoordig een heuse vakantiebaan als risicoanalist bij. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Willem Holleder is vanochtend naar een minder zwaar beveiligde gevangenis gebracht. Een overwinning voor hem, want justitie wilde dat niet. Straks een advocaat. Tijdens World Pride, dat morgen begint, ook aandacht voor de geschiedenis van de leer- en rubbergemeenschap. In onze serie over dakloosheid vandaag de aanpak in Den Bosch. En Nox Kind is 11 en draait dit weekend als jongste DJ op het wereldberoemde dancefestival Tomorrowland. Hoe hij zich voorbereidt, dat hoort u zo. Eerst het nieuwsoverzicht.
1: Vrijdag 24 juli.
2: Ruim 200.000 mensen zijn vaak hals over kop op de vlucht geslagen voor de bosbranden in Spanje en Frankrijk.
3: Ze worden als civielis van huis tot huis gegaan. En die mensen leven nu in een sporthal.
2: Ook campings werden in allerijl ontruimd.
4: 3:30 kwam de brandweer en de politie bij ons op de camping rondrijden. Van ja, allemaal evacueren. Snel, snel, snel.
2: Ja, snel, want het vuur komt ook in een ijzingwekkend tempo.
5: Het is hier kurkdroog. De branden hier die kunnen echt snel gaan. Meerdere kilometers per uur.
2: Sommige campings zijn nog open, met het vuur op slechts enkele kilometers afstand.
6: Ik denk een kilometer of 3. Dus dat is heel angstaanjagend.
2: Ze twijfelt nu ook of ze nog wel moet afreizen. Deze automobilisten zijn al onderweg en denken er lichter over.
7: Ja, wij zijn wat dat betreft wel heel erg nuchter. Dus we zoiets, we zien het wel.
8: Nee, daar hebben we niks te zoeken.
9: Nee,
8: we zien wel.
9: Weet je het heel zeker?
7: Nee, maar ik heb gisteren wel even gekeken op.
2: Bellen tijdens het rijden, geen gordel dragen of onder invloed rijden. Naast een boete krijg je dan ook strafpunten op je rijbewijs. Een goed idee, vindt deze bestuurder.
10: Ze zijn tegenwoordig, heb ik het idee, in het verkeer meer bezig met andere dingen behalve autorijden.
2: En bij 6 strafpunten gaat de politie je wat dichter op de huid zitten.
11: Wat dat precies betekent, daar zijn we over dit moment over in gesprek.
2: Maar verkeersspecialist Koos Spee is kritisch.
12: Het telefoneren achter het stuur zou worden aangepakt. Alcohol en drugs in het verkeer zou worden aangepakt. Elke keer wordt er weer wat geroepen en er gebeurt niks.
2: En het was uiteraard ook de dag van de Via Gladiola. Het traditionele einde van de Nijmeegse Vierdaagse.
13: Mensen uit de hele wereld komen hier wandelen. Het is één grote verbroedering.
14: Are you okay?
15: Yeah, of course, of course. It's very good, it's very beautiful.
16: Johanna, Johanna, het meisje van overdagen.
17: Yeah!
18: Zo, voetje voor voetje.
17: Ja.
18: Heb je die teenslippers al lang aan?
17: 7 kilometer ongeveer.
18: Het ging echt niet meer, ik denk, gooi alles uit.
17: Alles uit, alles uit.
19: Ik schat dat we, ik moet nog even het laatste cijfer krijgen, maar nog geen 3000 blaren hebben behandeld.
20: Ja, mijn moeder is 2 maanden geleden overleden. En dus af en toe doen we een kusje naar boven voor haar en dan krijgen we weer even extra speed, weet je wel. Ja.
21: Ik wil je ook bedanken voor 8 van de beste jaren van mijn leven. Ik zou graag voor altijd bij je willen zijn en daarom wil ik aan je vragen, wil je met me trouwen?
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: De hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag, Karim Khan, is vanavond ontslagen. Hij wordt door een van zijn assistenten beschuldigd van seksueel wangedrag. Het ontslag volgde na een stemming hierover door de lidstaten van het strafhof. Kira Wiegard is docent internationaal strafrecht aan de Universiteit van Utrecht. Goedenavond.
22: Hi, goedenavond.
2: Hoe was de verhouding bij die stemming? Was er een grote meerderheid voor zijn vertrek?
22: Ja, de president van de Assemblée van de Lidstaten heeft ongeveer 3 kwartier geleden bekendgemaakt dat 82 landen voor het ontslag van Karim Khan hebben gestemd. En 13 landen tegen en 15 landen hebben zich onthouden van stemming.
2: En weten we ook wat Nederland heeft gedaan?
22: Nou, Nederland is een van de weinige landen die al van tevoren had aangekondigd wat ze voornemens waren om te stemmen. En de ministers Berendsen en Van Wil lieten blijken dat zij voor het ontslag van de aanklager zouden stemmen.
2: Ja, een grote meerderheid waren dus voor dat ontslag. Zijn positie van Khan was onhoudbaar geworden?
22: Ja, hij werd beschuldigd inderdaad van seksueel wangedrag. En wat ook net in dat statement naar buiten is gekomen, dat is dat de lidstaten hebben bevonden dat er sprake was van ernstig wangedrag en ernstig plichtsverzuim.
2: Nou vaardigde Kaan als hoofdaanklager ook arrestatiebevelen uit tegen onder meer president Poetin, de Israëlische premier Netanyahu, de voormalige Israëlische defensieminister Galan. Wat betekent dat voor die zaken?
22: Nou, in principe niets, want het is niet de aanklager die die arrestatiebevelen uitvaardigt. Dat wordt gedaan door de rechters van het Hof. Dus in principe heeft het geen invloed op de zaken en dus ook de situaties die al lopen. Het werk gaat gewoon door voor het Hof in dat opzicht.
2: En ondertussen maakte Venezuela eerder vanavond bekend uit dat ICC, dat internationaal strafhof, te stappen. Dat is toch nog weer een klap voor dat Hof. Hè? Hoe staat het er überhaupt voor?
22: Ja, exact. De timing daarvan is uiterst ongelukkig, zullen we maar zeggen. Maar het past wel in een trend die we in ieder geval ook deze maand zien, hè, waarin de Verenigde Staten aankondigden om de druk op te gaan voeren op de lidstaten van het Hof, om de samenwerking daarmee stop te zetten en zich aan de kant van de Verenigde Staten te scharen. En eerder deze maand dienden ook al drie andere landen, Niger, Burkina Faso en Mali, hun terugtrekkingsdocumenten in voor het Hof.
2: En waarom zijn die landen, die Afrikaanse landen die je net noemde, zo kritisch op het Hof?
22: Dat past eigenlijk in een bredere trend. Die drie landen hebben aangegeven zich van veel, eigenlijk binnen veel internationale organisaties,

0: ook helaas vaak niet heel snel. Lidstaten moeten nu natuurlijk de mogelijkheid krijgen om kandidaten voor te dragen. Dan moet worden gekeken of dat die kandidaten aan de voorwaarden voldoen om aanklager te worden. Dan moet gekeken worden of die kandidaten verder door de screening komen. Dan pas kan er een verkiezing worden georganiseerd. Dus daar gaat toch al wel gauw een jaar overheen.
1: En ondertussen kunnen er wel nieuwe arrestatiebevelen worden afgevaardigd?
0: Absoluut. Kijk, de hoofdaanklager was zelf natuurlijk ook al langere tijd op non-actief gesteld en recent zelfs geschorst. En in de tussentijd is ook het werk van het Hof gewoon doorgegaan. Er zijn twee plaatsvervangende aanklagers. En zij gaan gewoon stoïcijns door. Het minste en het meeste wat ze kunnen doen eigenlijk.
1: Dank, Kira Wiegaard, docent internationaal strafrecht, moet ik zeggen, aan de Universiteit van Utrecht, over dus dat internationaal strafhof. Naast mij zit Ismaël de Bruin. Hij heeft de kranten van zaterdag gelezen. Ismaël.
2: Na het oprollen van een criminele bende die sekswerkers op de Amsterdamse Wallen uitbuiten, roept de politie vrouwen op om zich te melden als zij ook worden uitgebuit. Daarover schrijft het Nederlands Dagblad. De Roemeense bende wordt ervan verdacht tientallen sekswerkers op de Wallen te hebben uitgebuit met misleiding, bedreiging en soms ook geweld.
1: In het videobericht dat de politie naar een brede groep sekswerkers heeft verstuurd, worden de vrouwen die ook met uitbuiting te maken hebben gehad gevraagd om zich te melden, ook als ze vrijwillig kozen voor het werk. Inmiddels hebben meerdere slachtoffers aangifte gedaan, schrijft de krant.
2: Dagblad Trouw schrijft met spreekt met Sinia en Alijna, twee tieners die uit huis waren geplaatst tijdens het toeslagenschandaal. Net als een groep ouders vragen ook gedupeerde kinderen om een nieuwe beoordeling van hun jeugdzorgdossiers. Veel kinderen hebben nergens zwart op wit staan dat hun situatie te maken had met het toeslagenschandaal.
1: In de krant vertelt Sinia dat ze, toen ze 6 jaar was, haar verjaardag nog met taart kon vieren. Daarna begon de financiële ellende en moesten ze naar de voedselbank. Als kind droeg ze de zorgen van haar moeder met zich mee. De zussen vragen nu dus om een nieuwe beoordeling. Een dossier zou me misschien meer duidelijkheid kunnen geven, zegt Sinia. Het is ook een stukje erkenning, denkt Alena.
2: Het aantal meldingen in Amsterdam van overlast door verwarde mensen, dakloze mensen en drugsgebruikers is de afgelopen jaren flink gestegen. Sinds 2016 is dat verdubbeld. Het Parool vraagt zich af of er daadwerkelijk meer verward gedrag is, of dat onze perceptie daarvan verandert. En de krant spreekt daarover met deskundigen.
1: En volgens de krant zetten experts op het gebied van psychiatrie, sociale psychologie en sociologie namelijk hun vraagtekens bij die explosieve groei van overlastmeldingen in Amsterdam. Neem bijvoorbeeld de politiecijfers rond verward gedrag. Daar vallen best veel dingen onder, zoals meldingen over dementerende ouderen, dronken voetbalhooligans en mensen die in een psychose zitten. In zo'n 80% van de overlastmeldingen gaat het niet om psychiatrische patiënten, schrijft de krant.
2: Het aantal Amerikanen dat naar Nederland emigreert neemt een grote vlucht, dat schrijft de Telegraaf. Vorig jaar vroegen ruim 7000 Amerikanen hier een visum aan. Het blijkt uit cijfers van de IND. Zo ook Juliet Huddy, die in Amerika presentator was bij Fox News. In Nederland begon ze een reisbedrijf voor vakanties naar Europa. Ze noemt dat het beste besluit dat ze ooit heeft genomen. In Amerika leef je om te werken en hier werk je om te kunnen leven.
1: Amerikanen noemen allerlei redenen voor hun komst. Alles is hier zo goed geregeld, zegt een jonge vrouw. Sommigen zeggen dat ze zijn vertrokken omdat ze Donald Trump niet kunnen uitstaan of vanwege het verhitte politieke klimaat. Voor Huddy gaf dat niet de doorslag, maar ze begrijpt het wel, zegt ze. Je kunt in de VS amper nog een normale politieke discussie hebben met vrienden of familie.
3: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Wilson Pickett in de Midnight Hour. Willem Holleder is vandaag vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught, de EBI, overgeplaatst naar een plek met een minder streng regime. Hij werd tot levenslang veroordeeld voor meerdere liquidaties. En na 11 jaar in de EBI zit hij nu op de afdeling intensief toezicht in Krimpen aan de IJssel. Contact nu met zijn advocaat Shame Ihattaren. Goedenavond.
1: Hi, goedenavond.
0: Ja, uw cliënt heeft toch vrij lang gestreden voor deze overplaatsing. Eerder werd het afgewezen. Waarom wil hij zo graag overgeplaatst worden?
1: Ja, hij zat eigenlijk ruim 11 jaar in de EBI. En dat is natuurlijk het allerstrengste detentieregime dat we kennen hier in Nederland. En dat dient echt als ultimum remedium te gelden, zoals dat dan heet. Dus alleen als het uiterst noodzakelijk is. En het regime houdt toch wel heel veel beperkingen in. Het is vrij geïsoleerd. Waarbij gemiddeld 22 à 23 uur per dag je op cel zit. Geen dagbesteding, met ook heel veel andere toezichtsmaatregelen. En al een aantal jaar stelt de heer Holleder dat niet terecht is op basis van de informatie die er ligt en waar ook de beslissingen van de staatssecretaris op worden gebaseerd.
0: En waarom is het niet terecht volgens hem?
1: De beroepscommissie heeft eigenlijk vorig jaar ook al geoordeeld, en dat is eigenlijk conform ook de stelling van de heer Holleder en van de verdediging, dat de informatie waar de beslissingen op zijn gebaseerd gewoon niet meer voldoende actueel, concreet en betrouwbaar zijn. Dat er vanuit hem geen risico meer uitgaat. En dat er ook geen risico's zijn voor voortgezet crimineel handelen. En dat heeft vorig jaar de beroepscommissie ook al beslist. Dat er dan wel de volgende keer, want dat wordt jaarlijks getoetst om de 12 maanden, dat er dan wel nieuwe informatie moet zijn. En dat is niet gekomen. Waardoor nu ook de beroepscommissie heeft gezegd, dan is dat niet meer voldoende om iemand langer in de EBI te houden.
0: Dus er gaat geen dreiging meer van hem uit, dat zou je kunnen zeggen.
1: Zo stellig wordt dat niet gezegd in de uitspraak. Maar er wordt wel gezegd dat als er al risico's zijn, dat in voldoende mate ondervangen kan worden door een lichter regime. En de AIT waar hij nu geplaatst is en ook vandaag naartoe is gegaan, is nog steeds een heel strikt regime. Het wordt ook niet voor niks wel eens EBI Light genoemd. Daar gelden nog steeds heel veel toezichtsmaatregelen. Al het contact met de buitenwereld wordt gemonitord. Je kunt ook niet onbeperkt contact hebben met de buitenwereld. Er zijn ook heel veel beperkingen als het geldt om het aantal minuten bellen per week en het ontvangen van bezoek. Dus dat wordt nog steeds allemaal wordt hij onderworpen aan heel veel toezichtsmaatregelen. Alleen er is wel iets meer bewegingsruimte dan in de EBI.
0: Maar wat mag hij concreet nu wel, wat hij eerder niet mocht?
1: Er zijn dus niet heel veel verschillen, maar het voornaamste verschil is wel dat je op de AIT een dagbesteding hebt, wat je in de EBI dus niet hebt. Dus wat ik al zei, dat je voornamelijk eigenlijk vrij geïsoleerd op cel moet zitten, dat is op de AIT minder. Daar kun je dus wel gewoon arbeid verrichten. Dat is ook een plicht voor de gedetineerden die op de AIT zitten. Je kunt wel iets meer bellen per week. Je kunt 3 keer 10 minuten bellen in plaats van 1 keer 10 minuten bellen. En ook mag je bezoek ontvangen zonder dat daar een glaswand tussen zit. En dat zijn eigenlijk de voornaamste verschillen.
0: Dus hij kan wel meer contact met de buitenwereld hebben?
1: Hij mocht natuurlijk in de EBI ook contact hebben met de buitenwereld, maar dat wordt altijd gemonitord. Dat is dus op de AIT iets meer. Dan mag je dus 3 keer 10 minuten bellen. Maar in de EBI mag je ook contact hebben met de buitenwereld. Maar alle gesprekken worden afgeluisterd. Er wordt meegekeken tijdens het bezoek. En de heer Holleder ontvangt al een hele lange tijd ook geen bezoek meer, behalve van zijn advocaten. Dat is ook een bewuste keuze vanuit hem geweest, ook om echt te laten zien, niemand heeft iets voor mij te vrezen en er zijn geen concrete risico's.
0: Dus u en uw team zijn de enigen die hem spreken?
1: Ja, dat klopt.
0: Hoe is het eigenlijk met hem? Want hij heeft natuurlijk veel gezondheidsproblemen gehad in het verleden.
1: Ja, dat klopt. Het gaat naar omstandigheden goed met hem. Hij is vooral ook gewoon heel blij dat dus nu de beroepscommissie ons in het gelijk heeft gesteld. En ook heeft gezegd van de EBI is gewoon niet meer noodzakelijk als het om hem gaat. Dus Nou, hij is vooral heel erg blij dat hij die erkenning heeft gekregen. En ja, het is natuurlijk ook nog wel even wennen, want hij heeft heel lang in de EBI gezeten. Dus hij zal natuurlijk wel even zijn draai moeten vinden op de AIT. En dat heeft ook even tijd nodig. En dat is denk ik ook wel volkomen logisch.
0: Ja, hij is blij, maar er zijn natuurlijk ook mensen die allesbehalve blij zijn met de verlichting van zijn regime. Ik denk aan zijn twee zussen, Astrid en Sonja, zijn ook anderen nog steeds bang voor wraak. Wat zegt u dan tegen hen?
1: Nou ja, zoals Holleder zelf ook al heeft gezegd, en daar heeft natuurlijk ook de beroepscommissie naar gekeken. Het is getoetst, heel uitgebreid. Het is gebaseerd op ook adviezen van een onafhankelijke adviescommissie, een advies van de inrichting, de PI Vught. Die hebben eigenlijk voor dit jaar allemaal wel geadviseerd om hem uit te plaatsen. En dat dus een minder strikt regime, wat nog steeds heel erg streng is, wel in voldoende mate dus eventuele risico's kan ondervangen. En dat heeft ook de beroepscommissie getoetst. Dus daar is allemaal heel goed naar gekeken. Ook naar alle onderliggende stukken. En de beroepscommissie heeft dus gezegd, ja, dan is de AIT een voldoende streng regime om dus eventuele risico's te kunnen inperken. En ja, de heer Holleder zegt zelf ook, niemand heeft iets voor mij te vrezen, er gaan geen risico's van mij uit. En er is ook uit stukken gebleken dat er geen actuele, concrete informatie is dat er sprake is van een dreiging.
0: En dat zou ook de boodschap zijn aan zijn familieleden die wellicht bang zijn, anderen die bang zijn, wraak gaat niet komen?
1: Absoluut niet.
0: En dat kunt u 100% zeker zeggen. Ik bedoel, dat moeten we op de blauwe ogen van de heer Holleder geloven.
1: Ja. Ik spreek namens mijn cliënt. En dat is ook in de beslissing is dat naar voren gekomen. Dat heeft hij ook op de zitting bij de beroepscommissie bij de RSJ heeft hij dat kenbaar gemaakt. Dat voor hem niet te vrezen valt. En dat er ook geen gevaar of risico is dat er wraakacties genomen zouden worden vanuit hem. En daar is hij wel heel duidelijk in. Dus dat kan ik zeker namens hem zeggen.
0: Zou hij ook nog naar een nog minder streng regime kunnen of willen?
1: Ja, dat zou na verloop van tijd eventueel kunnen. Het is nu een plaatsing voor de duur van 12 maanden. Dat wordt dus over een jaar wordt dan weer opnieuw getoetst. Dan gaat de staatssecretaris ook weer alle adviezen inwinnen bij zowel de inrichting waar die dan nu zit als ook bij de onafhankelijke adviescommissie. Die gaan er dus opnieuw allemaal heel goed naar kijken en ook toetsen. En dan wordt er opnieuw een beslissing genomen. De ervaring leert wel dat men toch wel wat langer op de AIT zit voordat je dan eigenlijk kunt doorstromen naar een nog lichter regime.
0: Dank, Shem Yatara, advocaat van Willem Holleder.

0: Colby Calais, I Do. Morgen begint in Amsterdam World Pride, een internationaal evenement voor de zichtbaarheid en bewustwording van de regenbooggemeenschap. De Pride Botenparade kent natuurlijk iedereen, maar er zijn ook heel veel andere evenementen. Komende maandag bijvoorbeeld een bijeenkomst over de geschiedenis van de leer- en rubbercommunity, georganiseerd door de therapeut Hans West en Adalberto, Mr. International Rubber 2020. Fijn dat jullie er zijn, beide. Om met jou te beginnen, Adalberto, je behoort zelf tot die leer- en rubbergemeenschap. Is dat eigenlijk een grote groep mensen in Nederland? Is daar een beetje zicht op?
1: Ja, ik heb eigenlijk vandaag nog gecheckt, maar het CBS houdt het niet bij in officiële statistieken. Maar ik zou schatten dat zeker niet de duizenden mensen alleen in Nederland zijn. En van de Randstad tot aan de provincie en een heel diverse groep. Jong tot oud, allerlei achtergronden. En sommigen zijn lid van een vereniging en misschien actief in de community, zoals wij. Anderen komen alleen op evenementen, op een borrels, op een feestje. Dus bijvoorbeeld vandaag was ik in Amsterdam voor de opening van een kunstexpositie in het teken van Tom of Finland. Daar komen we misschien straks op. En was ook een hele kleurrijke samenstelling van mensen die echt.
0: Dus een hele diverse groep mensen eigenlijk.
1: Ja.
0: Hans West, je noemt jezelf kinkbewuste therapeut.
2: Ja, kink-aware therapeut, ja.
0: Wat betekent dat?
2: Dat je snapt wat kink is, dat je snapt wat BDSM is, dat mensen niet dingen hoeven uit te leggen, dat ik niet raar reageer als je anders dan gebruikelijke kinks hebt. En dat je, ik zeg altijd dat je niet over kink moet praten, maar dat je er in ieder geval niet over hoeft te zwijgen.
0: Want leer en rubber, die community, dat behoort ook tot de kinks.
2: Fetish, hè, bedoel, een beetje antwoord nog misschien op die vraag net. Als je ervan uitgaat dat 10% gay is en 10% fetishist, BDSM'er. Nou, dan zal er best een overlap tussen zijn, maar dan heb je toch een leuk aantal mensen.
0: En BDSM voor de mensen die inderdaad denken, waar gaat het? Het gaat over bondage.
2: Ja, dominantie, submissie, die kant van de BDSM.
0: Want als veel mensen die denken aan die community, leer en rubber, mensen met een uitgesproken look en leefstijl, maar daarachter zit een hele geschiedenis. Adalberto, hoe ontstond die community ooit?
1: Ja, nou, voor recent. Allereerst de geschiedenis is natuurlijk erg interessant. We proberen heel in notendop een paar parels te noemen. Bijvoorbeeld na de Tweede Wereldoorlog. Heel veel homoseksuele veteranen hebben elkaar gevonden. Een voorbeeld is San Francisco. En zo is ook de Castro District ontwikkeld. En toen de tijd, eind jaren 40, begin jaren 50, was het woord homo of gay zou niet in een verenigingnaam zetten. Nou, ontstonden de motorclubs. Dus motorsportsclub. En zo hebben ze elkaar gevonden. En vanuit die cultuur, later in de jaren 50, zijn de eerste leather bars ontstaan. In Amsterdam bijvoorbeeld Café Argos, eind jaren 50. En de Tom of Finland is ook een kunstenaar met de bekende stoere mannen in uniformen. Die heeft ook zeker bijgedragen.
0: En leer gehuld.
1: Ja, zeker bijgedragen aan dat imago. En fast forward naar vandaag. Er bestaan bijvoorbeeld alleen in Europa meer dan 50 verenigingen. Clubs die evenementen organiseren. Met name op sociaal gericht. Borrels, maar ook feestjes, lezingen en noem maar op.
0: Dus het is voor sommige mensen een hele hechte gemeenschap.
2: Ja, absoluut. En je kunt je ook voorstellen, zeker als je terug gaat kijken waar het vandaan komt. Mensen werden enorm vertrapt en gediscrimineerd. Dus het was ook heel belangrijk om bij elkaar vriendschappen te zoeken en contacten te maken. En te zorgen dat je inderdaad met elkaar gewoon plekken had. En dat waren allerlei plekken, maar onder andere heel bekend de Stonewall. Die in 69 door de politie is binnengevallen. Dat gebeurde toen regelmatig in
0: Hamburg. Zo'n gay bar in New York. Een bekende gay bar in New York. En die werd aangevallen en er kwam verzet ook toen uit de gemeenschap.
2: Dat is eigenlijk, tot die tijd was eigenlijk het verhaal altijd van, we passen ons aan, we zijn niet zo eng en we braaf. En dat is eigenlijk een omslag geweest dat er is gezegd van, nee, we willen ook plek in de wereld en we hoeven ons niet aan te passen om die plek te hebben.
0: En hoe heb jij die plek gevonden zelf, Adalberto? Want je bent uiteindelijk in 2020 was je Mr. International Rubber. Daar gaat natuurlijk een heel verhaal aan vooraf. Ja. Hoe is dat voor jou gegaan?
1: Ja, zeker. Hoeveel uren heb ik nu? Een beetje als je begint altijd als buitenstander en je komt in aanraking met die wens. En dan denk je, het is eigenlijk best leuk op een borrel of op een feestje. En stap voor stap heb ik echt hele mooie mensen ontmoet. Die echt nu tot echte dichte vriendschappen. Die ook overal in Europa, maar ook buiten Europa. En dat mensaspect van echt de mooie mensen die ik heb ontmoet, is voor mij echt een hele belangrijke factor in deze wereld. En zo stap voor stap, eerst een beetje kat aan de boom kijken. Mm. En dan dacht je, het is toch wel leuk. En op een bepaald moment, ik vond dat ik voelde dat ik zoveel moois had gekregen, zoveel warmte. Ik ga me ook zelf inzetten voor de community. En ik heb toch de stap gemaakt en mij een beetje op mezelf op een podium gezet. En eerst met de Mr. Rubber Nederland title heb ik binnengehaald, gewonnen. En eind 2019 de wereldtitel.
0: En waarom jij? Wat deed jij waardoor je denkt, daarom heb ik die titel gekregen?
1: Misschien als we het hebben over misterverkiezingen, wij denken misschien snel aan de schoonheidswedstrijden, maar dat is er helemaal niet. Het gaat om meer een ambassadeurschap. En ook al veel communities zoeken naar één persoon of stellen iemand aan voor een jaar, die dan een beetje een boegbeeldfunctie heeft. En met name toen voor de internationale titel, punt was met name om een netwerk tussen groepen overal in de wereld versterken. En de verbondenheid en ook wisselen van best practices. En daar kun je heel veel van leren.
0: Ja, Hans West.
2: De communityversterking is die altijd sterk in geweest.
0: Is het nog steeds een taboe onderwerp? U bent therapeut, er komen ook mensen uit die gemeenschap bij u. Wat is de keerzijde?
2: De keerzijde?
0: Welke issues hebben mensen? Het is een taboe, ik kan me voorstellen dat het heel moeilijk is.
2: Mensen hebben een halve, zeker in de gay scene, mensen hebben een halve puberteit in de kast doorgebracht. Ja. Dus je kan je ook voorstellen dat je daarin echt in teruggehouden bent. En dat je als je dan uit de kast komt, dat je dan van, ik wil er ook uit ook. En de keerzijde is ook dat er eigenlijk een hele hoop kennis zit. Als je kijkt naar dingen als consent, dat is de laatste tijd, begint dat in de vanilla-wereld, noemen we dat.
0: Dus toestemming eigenlijk.
2: Toestemming, maar niet alleen toestemming, ook dat je het erover hebt. Over dat je, wat gaan we nou eigenlijk doen? En hoe kunnen we dit nou eigenlijk leuk maken? Wat er over seksualiteit geleerd wordt op school is vooral hoe je niet zwanger wordt en niet ziek wordt. Maar hier gaat het veel meer over hoe kunnen we het leuk maken samen? Hoe kunnen we hiervan genieten samen? En ik denk dat de vanilla, de gewone wereld, echt veel te leren heeft van wat er in de BDSM en gay-wereld is ontdekt en besproken en is uitgevonden met elkaar.
0: En hopen jullie dat er ook mensen uit de vanilla-wereld maandag naar de bijeenkomst komen? Is dat ook jullie bedoeling om zo'n breed mogelijk publiek daarmee te trekken?
2: Wat mij betreft, ja. Ja.
1: Ik hoop het wel. En misschien naar aanleiding van dit gesprek, mensen gaan kijken misschien naar de Pride Amsterdam-programma en dat wij die kunnen ook.
0: Want wat willen jullie echt kwijt bij die bijeenkomst?
2: Nou, wat mij betreft, het onderwerp van aanstaande maandag is wat meer van Adalberto. Het mijne gaat meer op 7 augustus. Wat ik graag kwijt wil, is het belang van fetichisme juist in de Pride. En dat je dat niet moet proberen weg te stoppen. Want dat is de laatste tijd veel meer een reactie. Doe nou niet zo ingewikkeld met al dat leer. En nu kunnen we niet gewoon rustig een kopje thee drinken.
0: Het is te uitgesproken, vindt men soms.
2: Daar heeft de media natuurlijk ook een rol in. Want gewoon, er zijn een hele hoop boten en de leerboot krijgt wel heel veel aandacht altijd. Mm-hmm. Maar dan zeg ik ook altijd van, ga kijken of jij jouw boodschap ook helderder kan brengen en met meer emotie kunt brengen. Want daar zullen media op aanslaan.
0: Adalberto, wat wil jij echt graag maandag bij die bijeenkomst kwijt?
1: Ja, voor mij is het belangrijk dat wij de geschiedenis, dat wij bewust zijn van de geschiedenis. Omdat, dit stukje geschiedenis leren we niet op school. Ook omdat, zoals Hans zei, bijvoorbeeld de leermannen, zoals we nu zeggen, en andere fetischisten, waren daar die avond bij de Stonewall in. Naast de transseksuelen, de andere misfits van de wereld, de onderdrukte, om samen te vechten voor de vrijheden en de rechten die we nu hebben. En het is gepraat om of mensenrechten zoals we die nu kennen te bedenken zonder die groepen.
2: Ja, Dat is echt de start van het verhaal. En maar ook als je ziet hoeveel mensen gedaan hebben. Ik werkte destijds als fysiotherapeut in het Nederlands Astma Centrum. AIDS voor het eerst. We hadden onze AIDS-patiënt voor het eerst. Doodeng vonden we dat. En daar kwam iemand uit de gay-groep, een leerman, die ons uit kwam leggen: je kunt masseren, je kunt aanraken. Dat is juist belangrijk. En dat was uit eigen geld betaald. Dat was uit de eer van de leather community, dat de medische wereld, die eigenlijk niet zoveel aandacht aan AIDS wilde hebben, dat die gewoon betaald werd.
0: Dus die gesprekken moeten echt gevoerd worden. Dank. En een hele mooie Pride. Adalberto en Hans West. Ja, 4 jaar na de presentatie van het Nationaal Actieplan Dakloosheid loopt de uitvoering ervan volledig vast. De Rijksoverheid beloofde dat er in 2030 geen dak- en thuislozen meer zijn. Maar recente tellingen laten alleen maar een toename zien. Kan dat tij nog worden gekeerd? Daarover spreken we deze week met verschillende betrokkenen. En vandaag is dat wethouder Zorg en Wonen Pieter Paul Slikker van Pro uit Den Bosch. Daar gingen ze aan de slag met het plan Wonen Eerst. Goedenavond, meneer Slikker.
3: Dag Simone, goedenavond.
0: Wat is dat, wonen eerst?
3: Nou, wonen eerst is eigenlijk wat de term al zegt. Dat je mensen zo kort mogelijk of in de opvang probeert te hebben, of er zelfs niet in probeert te krijgen. En zo snel mogelijk naar een woning begeleid. Want de meeste mensen die dak- en thuisloos zijn, hebben maar één probleem: dat ze het niet hebben van een dak boven hun hoofd.
0: En dat geeft rust?
3: Ja, dat geeft heel veel rust. Kijk, in Nederland gemiddeld, als je dak- of thuisloos wordt, ben je eerst een tijdje aangewezen op hoppen van de bank van vrienden naar een camping, naar een tijdelijk verblijf elders. En als je dan uiteindelijk met je tasje aanspoelt bij de daklozenopvang in Nederland, duurt het gemiddeld 13 maanden voordat je die daklozenopvang weer uitkomt. Nou, stel je even voor dat jij of ik dat morgen overkomt na een ongelukkige levensgebeurtenis, verlies van werk, complexe scheiding, wat dan ook. Dus bedenk wat er gebeurt als je 13 maanden in een groepsopvang verblijft met mensen die soms ook medische problemen hebben, verslavingsproblematiek. Ja, dat is de plek waar je je baan kwijtraakt, je levensgeluk kwijtraakt en echt tot het diepste puntje van jezelf komt. Dus als je die fase kunt overslaan en mensen zo snel mogelijk of direct weer in een woning bij te krijgen, dan bespaar je een hele hoop maatschappelijke ellende. Hou je een hele levensgeluk overeind en bespaar je uiteindelijk ook een hele maatschappelijke kost.
0: Ja, wonen eerst dus. Hoe gaat het in Den Bosch? Zijn er echt aantoonbare successen van het actieplan?
3: Ja, kijk, iedereen die bij ons in aanmerking komt voor de opvang, omdat je dus niet in staat bent om zelf een woning te vinden in deze funeste woningmarkt van een hele hoop groepen met een te klein inkomen om direct zelf aan een woning te kunnen komen. En die belanden ook voorheen in Den Bosch een aantal jaar geleden nog in die groepsopvang waar je gemiddeld 13 maanden in verbleef. En nu is het zo dat we de duur voor mensen in de opvang hebben weten te beperken tot 84 dagen. Dus dat is al fors terug. En in 2/3 van de gevallen voorkomen we opvang. Simpelweg omdat als mensen perspectief hebben, weten ik kom in aanmerking voor wonen eerst en ik zou nog een maandje of 2,5, 3 in opvang kunnen verblijven. Dat het vaak ook nog wel lukt om in eigen kring mensen bereid te vinden om je toch nog even op te vangen. Omdat ook die perspectief hebben. Hè. Die weten, je ligt niet 400 dagen bij mij op de bank. Jij zit in een traject waarbij je binnen enkele weken tot maanden een eigen woning hebt.
0: Maar je zou zeggen, Nederland heeft een woningtekort, Den Bosch ook. Waar komen die woningen ineens vandaan?
3: Ja, daar zit deels natuurlijk een probleem, maar deels ook een misvatting. Kijk, aan het einde van die 13 maanden krijgt iedereen een woning. Uiteindelijk 1 sleutel van 1 woning in handen. Dus op het moment dat je het proces weet te versnellen van 13 maanden naar in het Bosse geval 84 dagen, dan kost dat structureel niet extra woningen. We hebben alleen het proces verteld waardoor we mensen wel uit die eindeloze opvang houden. Het feit blijft natuurlijk wel, hè, gisteren in het gesprek wat jullie met Michelle van Tongelo hadden, en die signaleert het ook. Ja. Je ziet onder speciale doelgroepen de nood echt stijgen en de dakloosheid natuurlijk gewoon toenemen. En dat gaan we niet alleen maar redden zonder extra woningen of zonder woningdelen, woningsplitsen, nou ja, alles wat daar nodig is. Maar feit blijft, ook al zou je geen extra woningen hebben de komende jaren, dan nog is het een keuze om te bedenken, willen we mensen nou 13 maanden in die opvang hebben, of kunnen we ze er binnen een maand, 2 of 3 maanden alweer uit krijgen.
0: Maar wat maakt jullie aanpak nou anders dan dat landelijke actieplan?
3: Ja, kijk, de basis van dat landelijke actieplan is wonen eerst. Dus daarin is eigenlijk afgesproken, Rijk, gemeente, woningbouwcorporaties, Vereniging Nederlandse Gemeenten gaan voortvarend werken aan het voorkomen en het oplossen van dakloosheid in 2030... willen we dakloosheid dan uiteindelijk in Nederland uit de wereld hebben. Het punt is alleen dat dat waren vrijblijvende afspraken. En wat je ziet is dat sommige gemeenten, woningbouwcorporaties en opvangorganisaties, want het is altijd die driehoek die goed moet functioneren, die zijn daar voortvarend mee bezig en die maken goede stappen. Maar er zijn ook gemeentes en woningmarktregio's waar die samenwerking nog niet tot stand komt. En daar zou het Rijk wel eens wat meer druk achter mogen zetten.
0: Want dat gebeurt nog onvoldoende.
3: Ja, ik denk dat er twee grote problemen zijn in Nederland als het gaat over het aanjagen van wonen eerst. Je interesseerde mij net al als wethouder wonen en zorg. Dat is een vrij groot unicum. Er zijn maar heel weinig wethouders die en wonen en zorg in een pakket hebben. Hetzelfde geldt voor ministers en staatssecretaris in het kabinet. Dus in Nederland is de situatie dat degene die over de woningen gaat is de wethouder wonen / de minister van volkshuisvesting. Terwijl degene die over dakloosheid en over opvang gaat, is de staatssecretaris of minister van langdurige zorg. En de wethouder die over zorg gaat. En dat betekent dat je in Nederland ook gemeentes een grote zak met geld en woningmarktregio's krijgen om opvang te organiseren voor mensen die dak- en thuisloos zijn. In plaats van dat het Rijk gemeenten financiert op wonen eerst, om maar zo'n voorbeeld te noemen. En we hadden het niet zo lang geleden een minister van volkshuisvesting in het vorige kabinet zitten. Die zelfs een keer presteerde om bij een debat over dakloosheid te zeggen, nou, daar ga ik niet naartoe. Want als ik over elk wisselwasje wat over wonen gaat naar de Tweede Kamer wordt geroepen, dan zit ik de hele dag in die Tweede Kamer. Daar heb ik niet zo'n zin in.
0: Maar we hebben nu een andere minister. Wat zou uw advies zijn aan een nieuwe minister om er wel een succes van te maken?
3: Nou, breng die twee poten heel sterk bij elkaar. Want opvang organiseren zonder uitstroom op wonen is een zinloos concept. En twee, durf ook hardere afspraken in plaats van een vrijblijvend actieplan met gemeentes te maken. En bijvoorbeeld, ga maar zeggen dat je het budget wat regio's en gemeenten krijgen voor opvang, dat je dat eens naar beneden gaat brengen. En dat je dan het budget voor wonen eerst maar eens in gaat voeren. Om te zorgen dat er ook een stok achter de deur zit om het daadwerkelijk te gaan doen. Want ik hoor ook nog veel beren op de weg die hooggehalte broodjes aan van elkaar tellen.
0: Zoals wat?
3: Nou, de twee dingen. Dus de drie dingen. Dus de ene die jij al zei. Dus ik kan niet structureel meer woningen leveren, dus ik kan dakloosheid niet oplossen. Nee, structureel meer woningen in één keer erbij toveren kan niemand. Had iemand dat overstapje maar. Maar dat betekent nog niet dat je het proces van opvang niet zo kort mogelijk kan laten zijn. En dat je niet met creatieve oplossingen als woningdelen, kleinschalige opvang, die opvang veel menswaardiger kunt laten zijn voor al die mensen die het lot van dakloosheid treft, dat is één. En daarnaast, kijk, wat in Nederland natuurlijk een toenemend probleem aan het worden is, dat er grote groepen zijn die bijvoorbeeld uitstromen uit de jeugdzorg, via arbeidsmigratie in Nederland komen, die ook dak- en thuisloos raken. Ja, daar is ook gewoon met elkaar wet- en regelgeving voor te maken om dat beter te gaan doen. Ook dat is gewoon een keuze.
0: Dus meer druk op die gemeente vanuit het ministerie. Dank u wel. Wethouder Zorg en Wonen dus in Den Bosch. Pieter Paul Slikker.

Serge Lama, Je t'aime à la folie. Grote namen als Avicii, Martin Garrix en Armin van Buuren gingen hem voor. En morgen is hij zelf aan de beurt. Ik heb het over de Amsterdamse DJ Nox Kind.

0: bent weer wakker, zo klinkt hij op zijn Instagram-account. Met zijn 11 jaar is hij de jongste DJ op het internationale dancefestival Tomorrowland, dat morgen opnieuw in België plaatsvindt. En eerder op de avond sprak ik even met hem.
1: Goedenavond.
0: Ja, ik noemde net dat rijtje namen. Avicii, Martin Garrix, Armin van Buuren. Kun je een beetje geloven dat jij daar na morgen dus ook bij hoort?
1: Nee, nog steeds niet.
0: Nee, want hoe kan het nou? Hoe is Tomorrowland bij jou uitgekomen?
1: Ze hebben ons ge-e-maild en toen eigenlijk kregen we te horen. En toen was het gewoon naar elkaar e-mailen en uiteindelijk zijn we daar op terechtgekomen.
0: Maar je bent er niet zomaar terechtgekomen, want je hebt een groot Instagram-account, hè?
1: Ja, het is ook door mijn Instagram gekomen, ja.
0: Wanneer ben je daarmee begonnen?
1: Zo, ik doe nu al 2 jaar upload ik video's. En toen ik 6 was, begon ik met DJ'en. En ja, daarvoor had ik 2 foto's van mezelf op mijn Insta. En toen begon ik met 600 volgers. En dat is uiteindelijk mega erg gegroeid naar bijna 4 ton volgers.
0: 400.000 volgers heb je nu?
1: Bijna.
0: Als DJ Nox kind?
1: Ja.
0: Wauw. En je bent dus op je 6e begonnen met DJ'en. Wat trok je zo aan daarin?
1: Nou, ik kreeg een iPad, mijn 3e. Toen daar heb je een hele bekende app op GarageBand. Daar kan je allemaal muziekjes mee maken. En uiteindelijk is aan me voorgesteld, wil je niet op DJ-les? En toen zijn we daar opgegaan. In het begin was ik niet heel leuk. Maar toen zijn we uiteindelijk echt doorgegaan, doorgeknald. En nu vind ik het echt het allerleukste ooit.
0: En je bent dus doorgeknald, maar hoe bereid je je nou voor op zo'n set morgen?
1: Ja, al maanden van tevoren oefenen en draaien. En ja.
0: En met wie doe je dat dan?
1: Met DJ-leraar.
0: Vandaag ook geoefend?
1: Ja, we zijn nu nog achter de DJ-set en we gaan straks door.
0: Oh, jullie gaan nog door de hele avond?
1: Ja, zoiets.
0: En welke nummers ga je draaien? Wat wil je uitstralen morgen?
1: Zo, we hebben 55 nummers en daar is een beetje van house. En op het einde een beetje house techno. Maar we beginnen eigenlijk het meest met house, want het is wel de ochtend.
0: Nou, we hebben een heel klein fragmentje van jouw website gehaald. Laten we even luisteren hoe DJ Nox eigenlijk klinkt.
2: Mami, a mí me gusta tu descendencia entera.
3: ¿Por qué?
2: Porque ella me da...
0: Nou, dit is al een lekker nummer. Wie zijn eigenlijk je eigen voorbeelden?
1: Zo, moeilijke vraag. Kijk, qua hoe snel ik de muziek in wereld wil en dan groot worden, is het Martin Garrix.
0: Mm-hmm.
1: Qua bekendheid David Guetta. Maar muziek draai ik echt alles en dat moet ik nog uitvinden, waar ik uiteindelijk als één specifiek dingen wil gaan doen.
0: En ben je nou eigenlijk zenuwachtig? Want mogelijk komen er vele duizenden mensen morgen naar jou luisteren en op jouw muziek dansen.
1: Het is wel ochtend, dus waarschijnlijk niet duizend. Ja, waarschijnlijk wel, maar we gaan wel begin middendag, dus...
0: Een uur of op 1 'smiddags ben je aan de beurt, geloof ik, hè?
1: 1 tot 2.
0: En ga je dan zelf daarna nog kijken naar andere artiesten of andere DJ's? Wat ga je verder nog doen daarna?
1: Nee, dat mag niet. We moeten gelijk weg.
0: Oh, je mag niet genieten van het festival?
1: Nee, ik ben te jong.
0: Ah, dat is wel heel jammer. Maar je moet nog verder oefenen, begrijp ik, met je leraar. Ja. Dus nog heel veel succes en heel veel plezier morgen op Tomorrowland.
1: Zeker, dank u wel.

En het was nog lang onrustig in het oefenkamertje van DJ Noxkind, die morgen dus op Tomorrowland staat. Om 1:00 middags treedt hij daarop. Tot zover Dit Oog op vrijdag. Hierna praat Teddy Tops in het programma Nooit Meer Slapen met psychiater Floortje Schepers. En het gaat dan over het thema van deze week: Waar zit liefde? Morgen presenteert Koen Verbraak Dit Oog. Een hele goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: De taalstaat komt vanuit het Tourcafé in beeld en geluid. Ik hoop u daar te zien, de toegang is gratis. Wie er ook zullen zijn, Alex Roeka. Hij komt praten over zijn nieuwste album Op Drift en live optreden.
2: Op Drift, over rafelende wegen.
1: Koen Peppelenbos vertelt over de roman Verliefd van Jaap van Manen, onze taalschat. Ook komt Koen met nieuws, de bekendmaking van het brutaal regenboogboek van het jaar. En we gaan weer boekclubben. Dit keer bespreken we in onze boekenclub Boek Nu, de roman Aigu. Dat doe ik met schrijfster Sarah van Vliet en drie leesteraars. Tot in het Tourcafé, morgen 11 uur.
0: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
4: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
6: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
7: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Het is niet bekend of het lichtspoor werd veroorzaakt door een meteoor of een stuk ruimtepuin. Een sterrenkundige zegt dat het een meteoor kan zijn die opbrandt in de atmosfeer, maar het zou ook kunnen gaan om brokstukken van een oude satelliet. Steeds meer mensen in Frankrijk moeten hun huis of vakantieverblijf verlaten vanwege de grote natuurbranden. Inmiddels zijn 141.000 mensen geëvacueerd. In het zuidwestelijke departement Gironde moesten 110.000 mensen hun spullen pakken. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt wordt steeds groter. Volgens de Franse autoriteiten verspreidt het vuur zich razendsnel en is inmiddels zo'n 20.000 hectare natuur verwoest. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de natuurbranden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt wel dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af naar ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. En zondag bewolkt met regen, maximaal maar 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Ook in Spanje woeden natuurbranden. Ten westen van Madrid zijn nog eens 2 dorpen geëvacueerd. Duizenden inwoners moesten hun spullen pakken. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Volgens een satellietdeskundige gaat het om een satelliet van SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer. Hij kwam boven Engeland de atmosfeer binnen en begon daar op te breken en op te branden. Vermoedelijk zijn er geen delen op de grond beland, al is dat nog niet uit te sluiten. En in de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers afgelopen avond over een fosforgranaat gereden. Die begon te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in het droge dan kan het ontbranden. Nadat 112 was gebeld, vonden de hulpdiensten nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af tot een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen, zondag, bewolkt, regen, maximaal 23 graden. Maar vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en Landen zijn nog niet onder controle. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar het gebied om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbrandde. In Pakistan zijn 27 mensen omgekomen bij een zelfmoordaanslag op een controlepost en een daaropvolgend vuurgevecht. Onder de doden zijn 12 militairen en 2 agenten, zegt het Pakistanse leger. De lokale Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het gebeurde in het noordwesten van Pakistan, in een gebied waar veel gewapende islamitische groepen zitten. Nederland probeert de stijgende olieprijs te drukken door vaten uit de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten. Het Internationale Energieagentschap kondigde eerder al aan dat lidstaten geleidelijk olie zouden vrijgeven, maar tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden, die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat 112 was gebeld, vond de politie een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog en koelt het af tot ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen zondag bewolkt met regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.